0: in totaal ruim 4000 hectare bos verwoest. Inmiddels lijken de meeste branden in het noorden van Afrika onder controle. Maar het gevaar is nog niet geweken, want volgens de weersverwachtingen blijft het de komende tijd heet en droog. FIFA-voorzitter Infantino wil een bedrijf oprichten dat het WK voetbal gaat beheren. De Wereldvoetbalbond hoopt investeerders aan te trekken door aandelen te verkopen. De waarde van het nieuwe bedrijf zou zo'n 20 miljard dollar zijn. De Europese voetbalbond UEFA reageert fel op de plannen. Het is niet aan de FIFA om het WK te verkopen en niemand is eigenaar van ons voetbal, zegt de UEFA. Het weer droog en het wordt vannacht niet kouder dan een graad of 19. Komende dag volop zon en zomers warm. 28 graden in het noorden tot 35 in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
1: Goeienacht, dit is Radio Lelystad op 90.3 FM.

0: op FM, DAB+, via alle providers en radiolelystad.nl. Drie uur. Dit is Radio Lelystad met het nieuws.
1: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. In een zorgcentrum voor jongeren in Beekberg in Gelderland is brand uitgebroken. De ongeveer 20 bewoners en hun begeleiders zijn uit het pand gehaald. Eén iemand moest met spoed naar het ziekenhuis. De brand is overgeslagen naar enkele bomen in de bosrijke omgeving. En ook komt er veel rook vrij. Ruim 180 kinderen van een nabijgelegen kamp zijn daarom uit voorzorg naar Buslo gebracht. Over de oorzaak van de brand in het zorgcentrum in Beekbergen is nog niets bekend. Het pand is volledig verwoest. De Verenigde Staten beschuldigen Iran van een raketaanval op een Amerikaanse legerbasis in Jordanië. Het leger spreekt van een verrassingsaanval en stelt dat alle raketten zijn onderschept. De aanval was kort na middernacht Nederlandse tijd en zouden zijn aangevoerd door de Iraanse revolutionaire garde. Iran heeft zelf nog niet op de beschuldiging gereageerd. Ook in Algerije, Marokko en Tunesië zijn grote bosbranden. Die worden verergerd door de hitte en droogte. Door de branden zijn in Algerije tot nu toe 6 mensen omgekomen. In Tunesië is sinds de afgelopen maanden ruim 4000 hectare natuur verwoest. Inmiddels lijken de meeste branden onder controle. Maar vanwege de hitte en droogte wordt gevreesd dat het vuur opnieuw oplaait. In Brazilië is een Nederlander omgekomen bij een bootongeluk, melden lokale media. De man van 26 zou zijn verdronken nadat de boot waarop hij zat was gekapseisd. 2 bemanningsleden raakten gewond. Het ongeluk gebeurde tijdens een boottour bij watervallen in het zuiden van Brazilië. Het Nederlandse ministerie van Buitenlandse Zaken heeft het nieuws nog niet bevestigd. Het weer droog en het wordt vannacht niet kouder dan een graad of 19. Komende dag volop zon en zomers warm. 28 graden in het noorden en 35 in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
0: Goeienacht, dit is Radio Lelystad op 90.3 FM.

0: op FM, DAB+, via alle providers en radiolelystad.nl. Dit is Radio Lelystad met het nieuws.
1: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Iran heeft een Amerikaanse legerbasis in Jordanië aangevallen. Dat bevestigt de Iraanse revolutionaire garde. Het Amerikaanse leger spreekt van een verrassingsaanval en stelt dat alle raketten zijn onderschept. De afgelopen dagen voerde Iran juist geen aanvallen meer uit op Amerikaanse legerbasis, omdat de VS ook was gestopt met bombardementen. Het dodental door de zware aardbevingen in Japan is opgelopen tot 13. De beving was op het zuidelijke eiland Kyushu en had een kracht van 7,1. Er is veel schade. Door een gasexplosie stortte een winkelcentrum deels in. Tientallen mensen kwamen vast te zitten onder het puin en meerdere mensen worden nog vermist. In een zorgcentrum voor jongeren in Beekbergen, Gelderland, is brand uitgebroken. De ongeveer 20 bewoners en hun begeleiders zijn uit het pand gehaald. Eén iemand moest met spoed naar het ziekenhuis. De brand is overgeslagen naar enkele bomen in de bosrijke omgeving. Ook komt er veel rook vrij. Ruim 180 kinderen die in de buurt op zomerkamp waren zijn daarom uit voorzorg naar Buslo gebracht. Over de oorzaak van de brand in het zorgcentrum in Beekbergen is nog niets bekend. Het pand is volledig verwoest. In Amsterdam-Osdorp is een grote politieactie geweest. Afgelopen middag crashte daar een auto met explosieven. De auto was eerder betrokken geweest bij een plofkraak in Duitsland. Het explosieve materiaal is weggehaald en zal worden vernietigd. De bewoners uit de buurt die werden geëvacueerd zijn inmiddels weer thuis. Het weer droog bij een graad of 19. Komende dag volop zon en zomers warm. 28 graden in het noorden en 35 in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
0: Goeienacht, dit is Radio Lelystad op 90.3 FM.

Kijk en luister Radio Lelystad nu ook op tv, KPN 1395 en Ziggo Kanaal 38. Voor overige providers kijk op radioledystad.nl.

Kijk en luister Radio Lelystad nu ook op tv, KPN 1395 en Ziggo Kanaal 38. Radio Lelystad. Voor overige providers, kijk op radioledystad.nl.

0: op FM, DAB+, via alle providers en radioledistad.nl. Vijf uur. Dit is Radio Lelystad met het nieuws.
1: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. De Verenigde Staten en Saoedi-Arabië hebben in Irak pro-Iraanse milities aangevallen, zo melden de twee bondgenoten. Het zou gaan om een vergeldingsactie voor drone-aanvallen op Saoedische energiecentrales van de afgelopen dagen. In de verklaringen van de Amerikaanse en Saoedische autoriteiten wordt niet vermeld of er ook een verband is met de Iraanse raketaanval op Jordanië, die kort daarvoor werd gemeld. Bij die aanval was een Amerikaanse legerbasis het doelwit, maar volgens de VS zijn alle raketten onderschept. Het dodental door de zware aardbeving in Japan is opgelopen tot 13. De beving was op het zuidelijke eiland Kyushu en had een kracht van 7,1. Er is veel schade. Door een gasexplosie stortte een winkelcentrum deels in. Tientallen mensen kwamen vast te zitten onder het puin en meerdere mensen worden nog vermist. In een zorgcentrum voor jongeren in Beekbergen, Gelderland, is brand uitgebroken. De ongeveer 20 bewoners en hun begeleiders zijn uit het pand gehaald. Eén iemand moest met spoed naar het ziekenhuis. De brand is overgeslagen naar enkele bomen in de bosrijke omgeving. Ruim 180 kinderen die in de buurt op zomerkamp waren zijn uit voorzorg naar Buslo gebracht. Over de oorzaak van de brand in het zorgcentrum in Beekbergen is nog niets bekend. Het pand is volledig verwoest. Het ministerie van Buitenlandse Zaken heeft het reisadvies voor Spanje aangepast naar geel. Dat is gedaan vanwege de bosbranden. Mensen kunnen nog wel naar Spanje reizen, maar krijgen het advies om de situatie op bestemming in de gaten te houden. Het ministerie wijst erop dat de situatie snel kan veranderen, vooral bij hoge temperaturen en harde wind. Het weer, vandaag volop zon, alleen in het noorden kans op wat bewolking. Het wordt ook zomers warm, 28 graden aan de kust tot 35 in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
0: Goeienacht, dit is Radio Lelystad op 90.3 FM.

0: op FM, DAB+, via alle providers en radiolelystad.nl. Zes uur. Dit is Radio Lelystad met het nieuws.
1: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. De Verenigde Staten en Saoedi-Arabië hebben in Irak pro-Iraanse milities aangevallen. Het zou gaan om een vergeldingsactie voor drone-aanvallen op Saoedische energiecentrales van de afgelopen dagen. In de verklaringen van de Amerikaanse en Saoedische autoriteiten wordt niet gezegd of er een verband is met de Iraanse raketaanval op Jordanië van eerder deze nacht. Bij die aanval was een Amerikaanse legerbasis het doelwit, maar volgens de VS zijn alle raketten onderschept. In een zorgcentrum voor jongeren in Beekbergen, ten zuiden van Apeldoorn, is brand uitgebroken. Zo'n 20 bewoners en hun begeleiders zijn geëvacueerd. 1 persoon moest met spoed naar het ziekenhuis. De brand is overgeslagen naar enkele bomen in het bosrijke omgebied. Er komt ook veel rook vrij en ruim 180 kinderen die in de buurt op zomerkamp waren zijn daarom uit voorzorg naar Buslo gebracht. Over de oorzaak van de brand in het zorgcentrum in Beekbergen is nog niets bekend. Het pand is volledig verwoest. In Japan zijn zeker 13 mensen omgekomen na de zware aardbeving van gisteren. Die was op het zuidelijke eiland Kyushu en had een kracht van 7,1. Later volgde nog een aardbeving met een kracht van 3. Het was al duidelijk dat er doden waren gevallen, maar hoeveel was onduidelijk. Er wordt nog gevreesd voor meer slachtoffers. Het natuurgeweld heeft een ravage veroorzaakt op het Japanse eiland. Fabrieken, kantoren en huizen zijn ingestort en meerdere mensen worden nog vermist. Het ministerie van Buitenlandse Zaken heeft het reisadvies voor Spanje aangepast naar geel. Dat is gedaan vanwege de bosbranden. Mensen kunnen nog wel naar Spanje reizen, maar krijgen het advies om de situatie op bestemming goed in de gaten te houden. Ook moeten ze rekening houden met onder meer evacuaties. Het weer vandaag volop zon, alleen in het noorden wat bewolking. Het wordt ook zomers warm, 28 graden aan de kust tot 35 in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
0: Verkeersinformatie.
2: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Goedemorgen, dit is Radio Lelystad op 90.3 FM.

0: Een zeer aantrekkelijk reclamepakket voor bedrijven in Lelystad en omstreken. Adverteren at radiolelystad.nl. Radio
1: Lelystad. Goedemorgen, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. In het Midden-Oosten zijn vannacht meerdere aanvallen geweest. Iran voerde een raketaanval uit op een Amerikaanse legerbasis in Jordanië. En de VS en Saoedi-Arabië vielen in Irak pro-Iraanse milities aan. In een zorgcentrum voor jongeren in Beekbergen ten zuiden van Apeldoorn is brand uitgebroken. Zo'n 20 bewoners en hun begeleiders zijn geëvacueerd. En ook ruim 180 kinderen van een zomerkamp in de buurt moesten naar een veiligere plek. Henk Vrezer wordt bondscoach van Suriname. Dat heeft het nationale team bekendgemaakt. Welkom thuis staat in een verklaring. Vrezer werd geboren in Suriname. Eerder was hij onder meer trainer bij FC Utrecht en RKC. Het weer vandaag volop zon en zomers warm. 28 tot 35 graden.
0: Radio Lelystad, lokaal nieuws.
2: Het terrein van de gesloopte voormalige scholengemeenschap Arkes kwam naast de oostrand van het stadshart, wordt de komende 3 jaar een parkeerterrein voor 375 auto's. Dat roept echter meteen vragen op van de raadsfracties van Leefbaar Lelystad en de Inwonerspartij. Die wijzen erop dat het plan al in een brief van het stadhuis aan omwonenden is medegedeeld en dat de voorbereidingen al lopen, maar zij willen van het college weten hoe zich dat dan verhoudt tot de tijdelijke huisvesting van de AH-supermarkt die nu in het nabijgelegen ABC-gebouw zit. Dat gebouw staat op de nominatie voor sloop en de winkel zou een afwachting van een nieuw onderkomen naar het Arkesterrein gaan. Er zijn volgens de gemeente meer parkeerplaatsen nodig in het centrum, nu daar ook woningen worden gebouwd en meer bezoekers van evenementen worden verwacht. En daarnaast gaat volgend jaar de parkeergarage De Waag 2 maanden dicht vanwege werkzaamheden. En Schiphol steekt de komende tijd 35 tot 40 miljoen euro in Lelystad Airport om deze vestiging van de groep klaar te maken voor vakantiecharters. Dat meldt moedermaatschappij Royal Schiphol Group bij de presentatie van de halfjaarcijfers. Eerder dit jaar besloot het kabinet dat de luchthaven open gaat voor commercieel vliegverkeer. We bereiden ons voor op ingebruikname in november 2027 voor passagiersvlucht, al dus het bedrijf. Het kabinet liet eerder weten, te mikken op oktober van dat jaar, om alle bestuurlijke voorwaarden rond te hebben. Er zijn namelijk nog wel losse eindjes. Een groot punt is dat voor de uitbreiding een natuurvergunning moet worden afgegeven. En dat is geen gelopen race. Maar om volgend najaar de eerste charterpassagiers te kunnen verwerken, zijn voorbereidingen nodig. De verkeerstoren en landingsbanen zijn aangepast. De terminal staat er, maar de techniek en de voorzieningen zijn nog niet bedrijfsklaar. En het laatste nieuws over poes Ellie, die anderhalve week geleden door haar eigenaar buiten werd aangetroffen met 2 schotwonden en verbrijzelde heup. Haar poot is toch geamputeerd. Ook een gespecialiseerde kliniek zag geen andere oplossing meer. Ellie revalideert nu en moet leren lopen op 3 poten. Dat blijkt overigens wel te lukken, al dus de eigenaar.
0: Meer lokaal nieuws op radioledistad.nl. Radio Lelystad weerbericht.
3: Het is vandaag op en top zomerweer in Lelystad. Het blijft droog en het is overwegend zonnig. Vanmiddag is het met 26 graden warmer dan de afgelopen dagen. Daarbij waait een zwak tot matige wind vanuit het zuidwesten. Vanavond zwakt de wind af en is het nog warm. Met weinig wind en bewolking daalt de temperatuur vannacht naar 1 graad of 16. Morgen verwacht ik een strak blauwe lucht. Met veel zon wordt het al snel warm. In de middag is het tropisch met 31 graden. De wind waait morgen vanaf het land en brengt geen enkele verkoeling. De tropische warmte is donderdag alweer verdwenen, want de wind draait dan naar het westen. Het is nog prima zomerweer met zon en mooi weerwolken. En in de middag wordt het toch nog 28 graden. Tot zover het weerbericht voor Radio Lelystad, verzorgd door Diana Woei.
0: Verkeersinformatie.
4: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Wil jij het verschil maken? Ontdek dan het plezier van vrijwilligerswerk. Of je nu een paar uurtjes per week hebt of een groot talent wil delen. Jouw inzet maakt onze samenleving sterker. Op vrijwilligerslelystad.nl vind je vacatures die bij jou passen. Help mee in de zorg, het onderwijs, sport, cultuur of help een buur. Impact maken, dat doen we samen. Kijk op vrijwilligerslelystad.nl en ontdek hoe jij kunt helpen. Vrijwilligerswerk, goed voor een ander en voor jou.
1: Adverteren hier op Radio Lelystad? Kijk voor meer info op radioledystad.nl.
2: De hele dag dichtbij, Radio Lelystad.
3: Heb je een storing, een verouderde meterkast of een complete elektra-aanleg nodig? Hans van Ewijk Elektrotechniek Lelystad is jouw betrouwbare elektrotechnisch installateur. Waar anderen afhaken, gaat Hans gewoon door. Kwaliteit, vakmanschap en een schappelijke prijs. Ook voor NEN 3140 keuringen en slim voorsorteren op de salderingsregeling. Bel Hans vandaag nog 06 5156 7311. Hans van Ewijk Elektrotechniek. Gewoon goed geregeld.
1: Op FM, DAB+, via alle providers en radioledystad.nl.
2: De hele dag dichtbij, Radio Lelystad.
1: 7 uur, dit is Radio Lelystad met het nieuws.
4: Dit is Jeroen Tjepkema met het NOS Journaal. In een zorgcentrum voor jongeren in Beekbergen, ten zuiden van Apeldoorn, heeft vannacht brand gewoed. Zo'n 20 bewoners en hun begeleiders zijn geëvacueerd. Een van hen moest met spoed naar het ziekenhuis. De brand sloeg over naar enkele bomen in de bosrijke omgeving. Ruim 180 kinderen die in Beekbergen op zomerkamp waren, zijn uit voorzorg geëvacueerd. Bij het Homo-monument in Amsterdam is gisteravond de aanslag op de Pride in Berlijn herdacht. Zaterdag viel daar 1 dode, tientallen mensen raakten gewond. Bij de herdenking in Amsterdam waren duizenden mensen. Burgemeester Halsema hield een toespraak.
5: Our hope is much stronger. Our love is much stronger than hate. We stay hopeful and we will never be silent.
4: Ook in andere steden is de aanslag in Berlijn herdacht. In Utrecht is vanavond een bijeenkomst op het Domplein. In het Midden-Oosten zijn vannacht meerdere aanvallen geweest. Iran voerde een raketaanval uit op een Amerikaanse legerbasis in Jordanië. De VS en Saoedi-Arabië vielen in Irak pro-Iraanse milities aan. Het is niet duidelijk of er in Irak schade of slachtoffers zijn. De Iraanse raketten die op weg waren naar Jordanië zouden allemaal zijn onderschept. FIFA-voorzitter Infantino wil een bedrijf oprichten dat het WK voetbal gaat beheren. De waarde van het nieuwe bedrijf zou omgerekend zo'n 17,5 miljard euro zijn. Het is vooral een zet om meer geld te verdienen, zegt deze onderzoeksjournalist.
6: Dus hij zegt, ja, we investeren, alles gaat terug in het voetbal. Maar als je goed leest, de kleine lettertjes, dan staat er, ja, alle netto-winst gaat terug in het voetbal. Dat betekent dat er ook investeerders zijn, anders gaan ze natuurlijk ook niet investeren, die daar vet aan gaan verdienen.
4: Voetbalbond UEFA reageert kritisch op de plannen en zegt dat voetbal van iedereen moet zijn en dat de FIFA de rechten helemaal niet mag verkopen. Het weer vandaag volop zon, alleen in het noorden is kans op wat bewolking. Het wordt ook zomers warm, 28 graden aan de kust tot 35 in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
1: Verkeersinformatie.
7: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Goedemorgen, dit is Radio Lelystad op 90.3 FM.

0: Zijn je raamkozijnen aan vervanging toe? Poolse Bouw installeert en verkoopt stalen, aluminium en kunststof kozijnen. Ook voor kunststof deuren is Poolse Bouw jouw vakman. Kozijnen uit Polen. Kijk voor meer info op poolsebouw.nl.
1: Op zoek naar een cadeau dat altijd goed uitpakt? Kies voor de Lelypas cadeaukaart. Te besteden bij winkels, horeca en leuke uitjes in Lelystad. Maak iemand blij en steun lokale ondernemers. Kijk nu op lelypas.nl. De Lelypas cadeaukaart. Geef lokaal, geef plezier.
2: Adverteren hier op Radio Lelystad? Kijk voor meer info op radiolelystad.nl.
1: De Lelypas cadeaukaart. Leuk om te geven, leuk om te krijgen.
3: Goedemorgen, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. In een zorgcentrum voor jongeren in Beekbergen, ten zuiden van Apeldoorn, is vannacht brand gewoed. Zo'n 20 bewoners en een begeleider zijn geëvacueerd. Een van hen moest met spoed naar het ziekenhuis. In het Midden-Oosten zijn vannacht meerdere aanvallen geweest. Iran voerde een raketaanval uit op een Amerikaanse legerbasis in Jordanië. De raketten zouden zijn onderschept. En de VS en Saoedi-Arabië vielen in Irak pro-Iraanse milities aan. In Japan zijn zeker 13 mensen omgekomen na de zware aardbeving van gisteren. Die was op het zuidelijke eiland Kyushu en had een kracht van 7,1. Wordt nog gevreesd voor meer slachtoffers. Het weer, veel zon en 28 graden aan de kust tot 35 in het zuiden van het land.
2: Radio Lelystad, lokaal nieuws.
4: Waterschap Zuiderzeeland wil in 2035 15% minder grondstoffen gebruiken dan in peiljaar 2021. En wat er wel wordt gebruikt moet minstens 55% biologisch zijn of verkregen uit hergebruik. Van de eigen afvalstroom moet meer dan 80% geschikt zijn om ergens anders weer te worden gebruikt. De komende tijd wordt uitgezocht hoe de bedrijfsvoering zo kan worden aangepast dat die doelen worden bereikt. Het einddoel ligt nog verder. In 2050 zijn we volledig circulair en klimaatneutraal, al dus dagelijks bestuurder Jaap Loos. De stap is zinvol en nodig, zegt het waterschap op zijn site. Want wereldwijd raken natuurlijke grondstoffen steeds meer uitgeput. Daardoor ontstaat schaarste, verdwijnt biodiversiteit en worden we afhankelijker van internationale ketens. En deze effecten zijn ook merkbaar in onze regio. En een 20-jarige Lelystedeling gaat, als het aan justitie ligt, 1,5 jaar de cel in voor helpdeskfraudes. Hij had een lijst met 500.000 belgegevens van potentiële slachtoffers. De man, die nog maar net vrij was na een straf voor onder meer wapenbezit, verzette zich ook nog bij zijn aanhouding. Hij zei, zogenaamd als medewerker van een verzekeringsmaatschappij, tegen ouderen dat op hun naam telefoons waren besteld bij Bol. Zijn maatschappij zou tegen betaling de schade regelen, maar had onder meer hun bankpas en codes nodig. Hij werkte samen met een even oude Almeerder. Een 17-jarige jongen uit Almere was voor €500 via Snapchat door de twee geronseld om de spullen op te halen. Volgens justitie lukte dat een paar keer op diverse plekken in het land. Maar ze liepen begin februari tegen de lamp toen de zoon van een 85-jarige Amsterdamse bij haar was op het moment dat ze arriveerde. Ze vluchtten nog in een auto, maar werden door de politie klemgereden. En bij Omroep Flevoland is een verslag van de zitting te lezen. En ook bij die omroep doet de 72-jarige verkeersregelaar Tom de Graaf zijn verhaal. De man die door een taxichauffeur knock-out werd geslagen bij het Palmundo Festival in Almere, waar hij het verkeer stond te regelen. Hij moet zeker 6 weken herstellen van een zware hersenschudding en een gescheurde elleboog.
2: Meer lokaal nieuws op radioledistad.nl. Radio Lelystad weerbericht.
5: Het is vandaag droog en zonovergoten in Lelystad. Met veel zon en weinig wind wordt het al snel warm. Vanmiddag is het met 32 graden tropisch en drukkend warm. Vanavond blijft het nog lang zomers warm. Vannacht koelt het niet verder af dan een graad of 18. Morgen start zonnig. Geleidelijk zijn naast de zon ook wolkenpartijen aanwezig. De kans op een bui is echter klein. Maar de tropische warmte is verdwenen doordat de wind vanuit het noordwesten gaat waaien. Met een middagtemperatuur van 27 of 28 graden is het nog wel zomers warm. Vrijdag gaat de temperatuur verder omlaag. Op het warmste moment van de dag wordt het 25 graden. Daarbij is er een mix van zon en wolken en kan mogelijk een bui ontstaan. Tot zover het weerbericht voor Radio Lelystad, verzorgd door Diana Boei.
2: Verkeersinformatie.
6: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Een zeer aantrekkelijk reclamepakket voor bedrijven in Lelystad en omstreken? Adverteren at radiolelystad.nl. De hele dag dichtbij.
1: Heb je een storing, een verouderde meterkast of een complete elektra-aanleg nodig? Hans van Ewijk Elektrotechniek Lelystad is jouw betrouwbare elektrotechnisch installateur. Waar anderen afhaken, gaat Hans gewoon door. Kwaliteit, vakmanschap en een schappelijke prijs. Ook voor NEN 3140 keuringen en slim voorsorteren op de salderingsregeling. Bel Hans vandaag nog 06 51 56 73 11. Hans van Ewijk Elektrotechniek. Gewoon goed geregeld.
0: Op FM, DAB+, via alle providers en radiolelystad.nl.
2: De hele dag dichtbij. Radio Lelystad.
0: 8 uur. Dit is Radio Lelystad met het nieuws.
3: Dit is Jeroen Tjepkema met het NOS Journaal. In een zorgcentrum voor jongeren in Beekbergen, ten zuiden van Apeldoorn, heeft vannacht brand gewoed. Zo'n 20 bewoners en hun begeleiders zijn geëvacueerd. Een van hen moest met spoed naar het ziekenhuis. De brand sloeg over naar enkele bomen in de bosrijke omgeving. Ruim 180 kinderen die in Beekbergen op zomerkamp waren, zijn uit voorzorg geëvacueerd. In Japan zijn zeker 13 mensen omgekomen na de zware aardbeving van gisteren. Die was op het zuidelijke eiland Kyushu. Wordt nog steeds gezocht naar slachtoffers, voornamelijk bij een ingestort winkelcentrum en een ingestorte papierfabriek. Correspondent Anoma van der Veren.
4: Daar is de kans op doden heel hoog. Dus ja, daar gaat heel veel aandacht naartoe. Maar er zijn echt wel duizenden reddingswerkers nog bezig hier en daar op de hele regio. Dus er wordt echt op een hoop plekken nog wel gezocht.
3: Japanse media melden dat zo'n 130 gewonden worden behandeld in ziekenhuizen. In het Midden-Oosten zijn vannacht aanvallen geweest. Iran voerde een raketaanval uit op een Amerikaanse legerbasis in Jordanië. De VS en Saoedi-Arabië vielen in Irak pro-Iraanse milities aan. Het is niet duidelijk of er in Irak schade of slachtoffers zijn. Die Iraanse raketten die op weg waren naar Jordanië zouden allemaal zijn onderschept. In het Friese Franeker begint vandaag de PC, het belangrijkste kaatstoernooi van het jaar. Kaatsen is een balsport waarbij de bal met de handpalm wordt geslagen. PC staat voor Permanente Commissie en die organiseert dit evenement al 173 jaar.
5: De Permanente Commissie die staat eigenlijk buiten de KNKB. KNKB is gewoon in Friesland de Koninklijke Nederlandse Kaatsbond. De Permanente Commissie die organiseert eigenlijk alleen deze dag. De dooi is usus.
6: Pardon?
5: De dag is van ons vandaag.
3: Worden vandaag duizenden bezoekers verwacht. Henk Vreeser wordt bondscoach van Suriname, heeft het nationale team bekendgemaakt. Vreeser werd geboren in Suriname. Eerder was hij onder meer trainer bij SC Utrecht en RKC. Als bondscoach van Suriname is hij de opvolger van Stanley Menzo en Henk ten Katen. Het weer, veel zon en warm, 28 graden in het noordwesten tot 35 in het zuidoosten. De zon schijnt volop, alleen in het noorden is er in de ochtend nog wat bewolking. Dit was het NOS Journaal.
0: Verkeersinformatie.
7: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Eén vertraging in de regio op de A50 richting Arnhem. Tussen knooppunt Ewijk en Renkum staat 8 kilometer file met een kwartier vertraging. Dat komt door wegwerkzaamheden. De rechte rijstrook is dicht. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Goedemorgen, dit is Radio Lelystad op 90.3 FM.

0: verschil maken? Ontdek dan het plezier van vrijwilligerswerk. Of je nu een paar uurtjes per week hebt of een groot talent wil delen. Jouw inzet maakt onze samenleving sterker. Op vrijwilligerslelystad.nl vind je vacatures die bij jou passen. Help mee in de zorg, het onderwijs, sport, cultuur of help een buur. Impact maken, dat doen we samen. Kijk op vrijwilligerslelystad.nl en ontdek hoe jij kunt helpen. Vrijwilligerswerk. Goed voor een ander en voor jou.
1: Zijn je raamkozijnen aan vervanging toe? Poolse Bouw installeert en verkoopt stalen, aluminium en kunststof kozijnen. Ook voor kunststof deuren is Poolse Bouw jouw vakman. Kozijnen uit Polen. Kijk voor meer info op poolsebouw.nl.
2: Op zoek naar een cadeau dat altijd goed uitpakt? Kies voor de Lelypas cadeaukaart. Te besteden bij winkels, horeca en leuke uitjes in Lelystad. Maak iemand blij en steun lokale ondernemers. Kijk nu op lelypas.nl. De Lelypas cadeaukaart. Geef lokaal, geef plezier.
3: Een zeer aantrekkelijk reclamepakket voor bedrijven in Lelystad en omstreken? Adverteren uit radiolelystad.nl.
2: De Lelypas cadeaukaart. Leuk om te geven, leuk om te krijgen.
4: Goedemorgen, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. In een zorgcentrum voor jongeren in Beekbergen, ten zuiden van Apeldoorn, heeft vannacht brand gewoed. Zo'n 20 bewoners en hun begeleiders zijn geëvacueerd. Een van hen moest met spoed naar het ziekenhuis. In het Midden-Oosten zijn vannacht aanvallen geweest. Iran voerde een rakettenaanval uit op een Amerikaanse legerbasis in Jordanië. Alle raketten zouden zijn onderschept. De VS en Saoedi-Arabië vielen in Irak pro-Iraanse milities aan. In Japan zijn zeker 13 mensen omgekomen na de zware aardbeving van gisteren. Die was op het zuidelijke eiland Kyushu en had een kracht van 7,1. Er wordt nog gevreesd voor meer slachtoffers. Het weer, veel zon en 28 graden aan de kust vandaag tot 35 in het zuiden.
3: Radio Lelystad, lokaal nieuws.
5: Waterschap Zuiderzeeland wil in 2035 15% minder grondstoffen gebruiken dan in peiljaar 2021. En wat er wel wordt gebruikt moet minstens 55% biologisch zijn of verkregen uit hergebruik. Van de eigen afvalstroom moet meer dan 80% geschikt zijn om ergens anders weer te worden gebruikt. De komende tijd wordt uitgezocht hoe de bedrijfsvoering zo kan worden aangepast dat die doelen worden bereikt. Het einddoel ligt nog verder. In 2050 zijn we volledig circulair en klimaatneutraal, al dus dagelijks bestuurder Jaap Lorf. De stap is zinvol en nodig, zegt het waterschap op zijn site. Want wereldwijd raken natuurlijke grondstoffen steeds meer uitgeput. Daardoor ontstaat schaarste, verdwijnt biodiversiteit en worden we afhankelijker van internationale ketens. En deze effecten zijn ook merkbaar in onze regio. En een 20-jarige Lelystedeling gaat, als het aan justitie ligt, 1,5 jaar de cel in voor helpdeskfrauders. Hij had een lijst met 500.000 belgegevens van potentiële slachtoffers. De man, die nog maar net vrij was na straf voor onder meer wapenbezit, verzette zich ook nog bij zijn aanhouding. Hij zei, zogenaamd als medewerker van een verzekeringsmaatschappij, tegen ouderen dat op hun naam telefoons waren besteld bij Bol. Zijn maatschappij zou tegen betaling de schade regelen, maar had onder meer hun bankpas en codes nodig. Hij werkte samen met een even oude Almeerder. Een 17-jarige jongen uit Almere was voor €500 via Snapchat door de twee geronseld om de spullen op te halen. Volgens justitie lukte dat een paar keer op diverse plekken in het land. Maar ze liepen begin februari tegen de lamp toen de zoon van een 85-jarige Amsterdamse bij haar was op het moment dat ze arriveerde. Ze vluchtten nog in een auto, maar werden door de politie klemgereden. En bij Omroep Flevoland is een verslag van de zitting te lezen. En ook bij die omroep doet de 72-jarige verkeersregelaar Tom de Graaf zijn verhaal. De man die door een taxichauffeur knock-out werd geslagen bij het Palmundo Festival in Almere, waar hij het verkeer stond te regelen. Hij moet zeker 6 weken herstellen van een zware hersenschudding en een gescheurde elleboog.
3: Meer lokaal nieuws op radioledistad.nl. Radio Lelystad weerbericht.
6: Het is vandaag droog en zonovergoten in Lelystad. Met veel zon en weinig wind wordt het al snel warm. Vanmiddag is het met 32 graden tropisch en drukkend warm. Vanavond blijft het nog lang zomers warm. Vannacht koelt het niet verder af dan een graad of 18. Morgen start zonnig. Geleidelijk zijn naast de zon ook wolkenpartijen aanwezig. De kans op een bui is echter klein. Maar de tropische warmte is verdwenen doordat de wind vanuit het noordwesten gaat waaien. Met een middagtemperatuur van 27 of 28 graden is het nog wel zomers warm. Vrijdag gaat de temperatuur verder omlaag. Op het warmste moment van de dag wordt het 25 graden. Daarbij is er een mix van zon en wolken en kan mogelijk een bui ontstaan. Tot zover het weerbericht voor Radio Lelystad, verzorgd door Diana Boer.
3: Verkeersinformatie.
7: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. 2 vertragingen in de regio door wegwerkzaamheden. Begin op de A50, Os richting Arnhem. Tussen knooppunt Ewijk en Renkum duurde er een kwartier langer over. En op de A325, Nijmegen richting knooppunt Velperbroek. Voor knooppunt Velperbroek 5 minuten extra reistijd. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

Kijk voor meer lokaal nieuws op Radio Lelystad TV, KPN 1395 en Ziggo Kanaal 38. Andere providers? Kijk op radiolelystad.nl.

0: Heb je een storing, een verouderde meterkast of een complete elektra-aanleg nodig? Hans van Ewijk Elektrotechniek Lelystad is jouw betrouwbare elektrotechnisch installateur. Waar anderen afhaken, gaat Hans gewoon door. Kwaliteit, vakmanschap en een schappelijke prijs. Ook voor NEN 3140 keuringen en slim voorsorteren op de salderingsregeling. Bel Hans vandaag nog 06 51 56 73 11. Hans van Ewijk Elektrotechniek. Gewoon goed geregeld.
1: Op FM, DAB+, via alle providers en radiolelystad.nl.
2: De hele dag dichtbij. Radio Lelystad.
1: 9 uur. Dit is Radio Lelystad met het nieuws.
3: Dit is Jeroen Tjepkema met het NOS-journaal. Arrestatieteams hebben vannacht op verschillende plekken invallen gedaan in woningen in een terrorismeonderzoek. In Rotterdam vielen zwaar bewapende agenten rond 1:15 een huis binnen in het stadsdeel Overschie. Een man werd daarna geblinddoekt afgevoerd. In Eindhoven was ook zo'n inval. De voordeur van een huis werd door de dienst speciale interventies van de politie opgeblazen, waarna een man werd gearresteerd. In een zorgcentrum voor jongeren in het Gelderse Beekbergen heeft vannacht brand gewoed. 20 jongeren en hun begeleiders werden geëvacueerd. Een van hen is met spoed naar het ziekenhuis gebracht. Een kinderzomerkamp in de buurt is uit voorzorg ontruimd, zegt de veiligheidsregio.
4: Zij kunnen inderdaad helaas deze ochtend niet terugkeren naar het kamp. Het pand heeft mogelijk een asbestverdenking. En we willen gewoon helemaal kunnen uitsluiten of er inderdaad asbest is vrijgekomen.
3: Het vuur is inmiddels onder controle, maar het nablussen gaat waarschijnlijk nog de hele dag duren. Een onderhoudstak van KLM staat sinds mei onder verscherpt toezicht van de inspectie. De maatschappij bevestigt dat na een bericht in de Volkskrant. KLM benadrukt dat de veiligheid niet in het geding is. De divisie houdt zich bezig met klein onderhoud aan vliegtuigen, zoals krassen en deuken. De Verenigde Staten en Saoedi-Arabië hebben in Irak pro-Iraanse milities aangevallen. Het zou gaan om een vergeldingsactie voor drone-aanvallen op Saoedische energiecentrales van de afgelopen dagen. Bij de aanval zijn doden gevallen, zegt correspondent Daisy Moore.
5: We horen vanochtend dat tenminste 8 van hun soldaten gedood zijn bij deze aanvallen. En Saudi-Arabië liet na de aanvallen weten dat ze niet uit zijn op escalatie, maar dat ze hard zullen reageren als zij worden aangevallen.
3: Iran opende gisteravond het vuur met rakettenaanvallen op Jordanië. Het weer, veel zon en warm. 28 graden in het noordwesten tot 35 graden in het zuidoosten. De zon schijnt volop, alleen in het noorden is er in de ochtend nog wat bewolking. Morgen is het een paar graden minder warm. Dit was het NOS Journaal.
1: Verkeersinformatie.
6: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Het is vakantie en dat merk je ook op de weg. Het is rustig in de regio. Wel vertraging door wegwerkzaamheden, zoals op de A50, Os richting Arnhem. Voor Renkum staat 8 kilometer file met een kwartier vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Goedemorgen, dit is Radio Lelystad op 90.3 FM.

0: Voor Radio Lelystad brengt radiolegende Bart van Leeuwen u de plaat en zijn verhaal.
1: De mooiste verhalen achter de beste popsongs. De plaat en zijn verhaal.
2: Vroeger, toen ik nog jong was, had ik nooit iemand nodig. Ik vond het heerlijk om alleen te zijn. En als ik dan eens verliefd werd, dan vreeg ik voor de lol een paar keer met zo'n ander jong ding en dan zette ik er snel weer een punt achter. Dan kon ik tenminste weer lekker op mezelf zijn. Maar de dagen dat ik dat fijn vond, die zijn nu voorbij. Na al die jaren ben ik namelijk nog steeds alleen. En ik zit nu in mijn eentje terug te denken aan al die mensen met wie ik de afgelopen jaren iets kort heb gehad. Elke keer als ik ze probeer te bellen, krijg ik geen gehoor. Het is moeilijk om toe te geven, maar ik word daar steeds onzekerder van. Er is dan maar één manier om weer voor even van dat vervelende, onzekere gevoel af te komen. Weet je wat ik dan doe? Ik pik weer een onbekend iemand op. Voor een korte, vluchtige affaire. En waarom? Omdat ik er geen zin meer in heb om steeds weer helemaal alleen te zijn.

0: verschil maken? Ontdek dan het plezier van vrijwilligerswerk. Of je nu een paar uurtjes per week hebt of een groot talent wil delen. Jouw inzet maakt onze samenleving sterker. Op vrijwilligerslelystad.nl vind je vacatures die bij jou passen. Help mee in de zorg, het onderwijs, sport, cultuur of help een buur. Impact maken, dat doen we samen. Kijk op vrijwilligerslelystad.nl en ontdek hoe jij kunt helpen. Vrijwilligerswerk, goed voor een ander en voor jou.
1: Een zeer aantrekkelijk reclamepakket voor bedrijven in Lelystad en omstreken. Adverteren at radiolelystad.nl. Radio
2: Lelystad. Op zoek naar een cadeau dat altijd goed uitpakt? Kies voor de Lelypas cadeaukaart. Te besteden bij winkels, horeca en leuke uitjes in Lelystad. Maak iemand blij en steun lokale ondernemers. Kijk nu op lelypas.nl. De Lelypas cadeaukaart. Geef lokaal, geef plezier.
3: Zijn je raamkozijnen aan vervanging toe? Poolse Bouw installeert en verkoopt stalen, aluminium en kunststof kozijnen. Ook voor kunststof deuren is Poolse Bouw jouw vakman. Kozijnen uit Polen. Kijk voor meer info op poolsebouw.nl.
2: De Lelypas cadeaukaart. Leuk om te geven, leuk om te krijgen.
1: Radio Lelystad, lokaal nieuws.
4: Waterschap Zuiderzeeland wil in 2035 15% minder grondstoffen gebruiken dan in peiljaar 2021. En wat er wel wordt gebruikt moet minstens 55% biologisch zijn of verkregen uit hergebruik. Van de eigen afvalstroom moet meer dan 80% geschikt zijn om ergens anders weer te worden gebruikt. De komende tijd wordt uitgezocht hoe de bedrijfsvoering zo kan worden aangepast dat die doelen worden bereikt. Het einddoel ligt nog verder. In 2050 zijn we volledig circulair en klimaatneutraal, al dus dagelijks bestuurder Jaap Lorf. De stap is zinvol en nodig, zegt het waterschap op zijn site. Want wereldwijd raken natuurlijke grondstoffen steeds meer uitgeput. Daardoor ontstaat schaarste, verdwijnt biodiversiteit en worden we afhankelijker van internationale ketens. En deze effecten zijn ook merkbaar in onze regio. En een 20-jarige Lelystedeling gaat, als het aan justitie ligt, 1,5 jaar de cel in voor helpdeskfrauders. Hij had een lijst met 500.000 belgegevens van potentiële slachtoffers. De man, die nog maar net vrij was na straf voor onder meer wapenbezit, verzette zich ook nog bij zijn aanhouding. Hij zei, zogenaamd als medewerker van een verzekeringsmaatschappij, tegen ouderen dat op hun naam telefoons waren besteld bij Bol. Zijn maatschappij zou tegen betaling de schade regelen, maar had onder meer hun bankpas en codes nodig. Hij werkte samen met een even oude Almeerder. Een 17-jarige jongen uit Almere was voor €500 via Snapchat door de twee geronseld om de spullen op te halen. Volgens justitie lukte dat een paar keer op diverse plekken in het land. Maar ze liepen begin februari tegen de lamp toen de zoon van een 85-jarige Amsterdamse bij haar was op het moment dat ze arriveerde. Ze vluchtten nog in een auto, maar werden door de politie klemgereden. En bij Omroep Flevoland is een verslag van de zitting te lezen. En ook bij die omroep doet de 72-jarige verkeersregelaar Tom de Graaf zijn verhaal. De man die door een taxichauffeur knock-out werd geslagen bij het Palmundo Festival in Almere, waar hij het verkeer stond te regelen. Hij moet zeker 6 weken herstellen van een zware hersenschudding en een gescheurde elleboog.
1: Meer lokaal nieuws op radioledistad.nl. Radio Lelystad weerbericht.
5: Het is vandaag droog en zonovergoten in Lelystad. Met veel zon en weinig wind wordt het al snel warm. Vanmiddag is het met 32 graden tropisch en drukkend warm. Vanavond blijft het nog lang zomers warm. Vannacht koelt het niet verder af dan een graad of 18. Morgen start zonnig. Geleidelijk zijn naast de zon ook wolkenpartijen aanwezig. De kans op een bui is echter klein, maar de tropische warmte is verdwenen doordat de wind vanuit het noordwesten gaat waaien. Met een middagtemperatuur van 27 of 28 graden is het nog wel zomers warm. Vrijdag gaat de temperatuur verder omlaag. Op het warmste moment van de dag wordt het 25 graden. Daarbij is er een mix van zon en wolken en kan mogelijk een bui ontstaan. Tot zover het weerbericht voor Radio Lelystad, verzorgd door Diana Boei.
1: Verkeersinformatie.
6: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Wegwerkzaamheden zorgen in het midden van het land voor vertraging op de A50 Os richting Arnhem. Voor Renkum doe je er een kwartier langer over. De rechte rijstrook is dicht. En op de A325 Nijmegen richting knooppunt Velperbroek. Tussen Elden en knooppunt Velperbroek 10 minuten extra reistijd. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: adverteren. Hier op Radio Lelystad. Kijk voor meer info op radioledystad.nl.
1: Heb je een storing, een verouderde meterkast of een complete elektra-aanleg nodig? Hans van Ewijk Elektrotechniek Lelystad is jouw betrouwbare elektrotechnisch installateur. Waar anderen afhaken, gaat Hans gewoon door. Kwaliteit, vakmanschap en een schappelijke prijs. Ook voor NEN 3140 keuringen en slim voorsorteren op de salderingsregeling. Bel Hans vandaag nog 06 51 56 73 11. Hans van Ewijk Elektrotechniek. Gewoon goed geregeld.
0: Op FM, DAB+, via alle providers en radioledystad.nl.
2: De hele dag dichtbij. Radio Lelystad.
0: 10 uur. Dit is Radio Lelystad met het nieuws.
3: Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. Arrestatieteams hebben vannacht in huizen in Rotterdam, Eindhoven en Alkmaar invallen gedaan in een terrorismeonderzoek. Daarbij zijn 3 verdachten aangehouden van 16 tot 19 jaar oud. In Rotterdam vielen zwaar bewapende agenten een huis binnen in het stadsdeel Overschie, waarna iemand geblinddoekt werd afgevoerd. In Eindhoven werd de voordeur van een huis opgeblazen. De verdachte die daar is gearresteerd was 3 jaar geleden ook al eens opgepakt omdat hij aanhanger was van IS. Over de arrestatie in Alkmaar is niets bekend. Bij aanvallen van Amerika en Saoedi-Arabië zijn in Irak afgelopen nacht 20 mensen gedood en 32 mensen gewond geraakt. De aanvallen waren gericht tegen een pro-Iraanse militie. Waarschijnlijk was het een vergeldingsactie voor drone-aanvallen op Saoedische energiecentrales van de afgelopen dagen. Iran vuurde ook raketten af op een Amerikaanse basis in Jordanië. Die zouden allemaal zijn onderschept. Een onderhoudstak van KLM staat onder verscherpt toezicht van de inspectie. Dat bevestigt de maatschappij na een bericht in de Volkskrant. De dochteronderneming doet klein onderhoud aan vliegtuigen, zoals het repareren van krassen en deuken. De divisie zou niet voldoen aan de eisen dat dit sneller moet worden afgehandeld en geregistreerd. KLM benadrukt dat de veiligheid niet in het geding is en ook niet is geweest. De vader van een van de slachtoffers van de Utrechtse tramaanslag is overleden. René Verschuur verloor in 2019 zijn dochter Roos, die door tramschutter Gökmen T. werd doodgeschoten. Verschuur was daarna veel in de media te zien, met name rond het strafproces tegen Gökmen T. Ook vond hij dat de aanslag had kunnen worden voorkomen. Hij streed voor erkenning daarvoor. In 2021 bleek uit onderzoek van de inspectie dat de politie en het OM inderdaad meer hadden kunnen doen om het risico op een aanslag te verkleinen. Het weer, veel zon en met 28 graden in het noordwesten tot 35 in het zuidoosten wordt het de warmste dag van de week. Morgen meer wind, iets minder warm en in het zuidoosten kans op een bui. Dit was het NOS-journaal.
0: Verkeersinformatie.
4: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. In het midden van het land heb je vertraging door wegwerkzaamheden. We beginnen op de A50, Os richting Arnhem. Tussen knooppunt Ewijk en Renkum doe je er een kwartier langer over. De rechte rijstrook is dicht. En oponthoud op de A325, Nijmegen richting knooppunt Velperbroek. Tussen Elden en knooppunt Velperbroek doe je er 5 minuten langer over. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Goedemorgen, dit is Radio Lelystad op 90.3 FM.

Kijk en luister Radio Lelystad nu ook op tv, KPN 1395 en Ziggo kanaal 38. Voor overige providers kijk op radioledystad.nl.

0: Een zeer aantrekkelijk reclamepakket voor bedrijven in Lelystad en omstreken? Adverteren at radiolelystad.nl. De hele dag dichtbij. Zijn je raamkozijnen aan vervanging toe? Poolse Bouw installeert en verkoopt stalen, aluminium en kunststof kozijnen. Ook voor kunststof deuren is Poolse Bouw jouw vakman. Kozijnen uit Polen. Kijk voor meer info op poolsebouw.nl. Radio Lelystad, lokaal nieuws.
1: Waterschap Zuiderzeeland wil in 2037 15% minder grondstoffen gebruiken dan in peiljaar 2021. En wat er wel wordt gebruikt moet minstens 55% biologisch zijn of verkregen uit hergebruik. Van de eigen afvalstroom moet meer dan 80% geschikt zijn om ergens anders weer te worden gebruikt. De komende tijd wordt uitgezocht hoe de bedrijfsvoering zo kan worden aangepast dat die doelen worden bereikt. Het einddoel ligt nog verder. In 2050 zijn we volledig circulair en klimaatneutraal, al dus dagelijks bestuurder Jaap Lors. De stap is zinvol en nodig, zegt het waterschap op zijn site. Want wereldwijd raken natuurlijke grondstoffen steeds meer uitgeput. Daardoor ontstaat schaarste, verdwijnt biodiversiteit en worden we afhankelijker van internationale ketens. En deze effecten zijn ook merkbaar in onze regio. En een 20-jarige Lelystedeling gaat, als het aan justitie ligt, 1,5 jaar de cel in voor helpdeskfraudes. Hij had een lijst met 500.000 belgegevens van potentiële slachtoffers. De man, die nog maar net vrij was na straf voor onder meer wapenbezit, verzette zich ook nog bij zijn aanhouding. Hij zei, zogenaamd als medewerker van een verzekeringsmaatschappij, tegen ouderen dat op hun naam telefoons waren besteld bij Bol. Zijn maatschappij zou tegen betaling de schade regelen, maar had onder meer hun bankpas en codes nodig. Hij werkte samen met een even oude Almeerder. Een 17-jarige jongen uit Almere was voor €500 via Snapchat door de twee geronseld om de spullen op te halen. Volgens justitie lukte dat een paar keer op diverse plekken in het land. Maar ze liepen begin februari tegen de lamp toen de zoon van een 85-jarige Amsterdamse bij haar was op het moment dat ze arriveerde. Ze vluchtten nog in een auto, maar werden door de politie klemgereden. En bij Omroep Flevoland is een verslag van de zitting te lezen. En ook bij die omroep doet de 72-jarige verkeersregelaar Tom de Graaf zijn verhaal. De man die door een taxichauffeur knock-out werd geslagen bij het Palmundo Festival in Almere, waar hij het verkeer stond te regelen. Hij moet zeker 6 weken herstellen van een zware hersenschudding en een gescheurde elleboog.
0: Meer lokaal nieuws op radioledistad.nl. Radio Lelystad weerbericht.
2: Het is vandaag droog en zonovergoten in Lelystad. Met veel zon en weinig wind wordt het al snel warm. Vanmiddag is het met 32 graden tropisch en drukkend warm. Vanavond blijft het nog lang zomers warm. Vannacht koelt het niet verder af dan een graad of 18. Morgen start zonnig. Geleidelijk zijn naast de zon ook wolkenpartijen aanwezig. De kans op een bui is echter klein, maar de tropische warmte is verdwenen doordat de wind vanuit het noordwesten gaat waaien. Met een middagtemperatuur van 27 of 28 graden is het nog wel zomers warm. Vrijdag gaat de temperatuur verder omlaag. Op het warmste moment van de dag wordt het 25 graden. Daarbij is er een mix van zon en wolken en kan mogelijk een bui ontstaan. Tot zover het weerbericht voor Radio Lelystad, verzorgd door Diana Boei.
0: Verkeersinformatie.
3: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Er zijn momenteel geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

Kijk en luister Radio Lelystad nu ook op tv, KPN 1395 en Ziggo Kanaal 38. Radio Lelystad. Voor overige providers kijk op radioledystad.nl.

0: zoek naar een cadeau dat altijd goed uitpakt? Kies voor de Lelypas cadeaukaart. Te besteden bij winkels, horeca en leuke uitjes in Lelystad. Maak iemand blij en steun lokale ondernemers. Kijk nu op lelypas.nl. De Lelypas cadeaukaart. Geef lokaal, geef plezier.
1: Wil jij het verschil maken? Ontdek dan het plezier van vrijwilligerswerk. Of je nu een paar uurtjes per week hebt of een groot talent wil delen. Jouw inzet maakt onze samenleving sterker. Op vrijwilligerslelystad.nl vind je vacatures die bij jou passen. Help mee in de zorg, het onderwijs, sport, cultuur of help een buur. Impact maken, dat doen we samen. Kijk op vrijwilligerslelystad.nl en ontdek hoe jij kunt helpen. Vrijwilligerswerk, goed voor een ander en voor jou.
0: De Lelypas cadeaukaart. Leuk om te geven, leuk om te krijgen.
2: Heb je een storing, een verouderde meterkast of een complete elektra-aanleg nodig? Hans van Ewijk Elektrotechniek Lelystad is jouw betrouwbare elektrotechnisch installateur.

0: waar anderen afhaken, gaat Hans gewoon door. Kwaliteit, vakmanschap en een schappelijke prijs. Ook voor NEN 3140 keuringen en slim voorsorteren op de salderingsregeling. Bel Hans vandaag nog 06 51 56 73 11. Hans van Ewijk Elektrotechniek. Gewoon goed geregeld.
1: Op FM, DAB+, via alle providers en radiolelystad.nl.
2: De hele dag dichtbij. Radio Lelystad.
1: 11 uur. Dit is Radio Lelystad met het nieuws.
3: Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. De natuurbranden in Frankrijk en Spanje hebben zich vannacht niet uitgebreid. In het Franse departement Gironde en bij de Spaanse hoofdstad Madrid zijn ze stabiel gebleven. En op andere plekken in Spanje zijn de branden geblust of onder controle. Alleen een bosbrand ten noorden van Valencia rukt ongecontroleerd op, schrijft een Spaanse krant. Daar is in 4 dagen al zo'n 10.000 hectare bos verwoest. De weersverwachting voor vandaag is ongunstig. Zo wordt het in de buurt van Bordeaux 38 tot 41 graden en het blijft droog. In huizen in Rotterdam, Eindhoven en Alkmaar zijn vannacht invallen geweest in een terrorismeonderzoek. Daarbij zijn 3 verdachten gearresteerd van 16 tot 19 jaar. De verdachte die in Eindhoven is gearresteerd was 3 jaar geleden ook al eens opgepakt, omdat hij aanhanger was van IS. In een zorgcentrum voor jongeren in Beekbergen, ten zuiden van Apeldoorn, heeft vannacht brand gewoed. Zo'n 20 bewoners en een begeleider zijn geëvacueerd. Een van hen moest met spoed naar het ziekenhuis. De brand sloeg over naar enkele bomen in de bosrijke omgeving. Ruim 180 kinderen die in Beekbergen op zomerkamp waren, zijn uit voorzorg geëvacueerd. In een nationaal park in het zuiden van Kenia zijn 15 olifanten door een nog onbekende oorzaak doodgegaan. In een laboratorium van de Universiteit van Nairobi wordt bekeken of de dieren zijn vergiftigd of dat ze zijn overleden door vervuilende stoffen in het park. De olifanten vertoonden vlak voordat ze doodgingen verlammingsverschijnselen. In het park leven 2700 olifanten. De populatie neemt de laatste jaren weer toe, wat ook leidt tot conflicten met boeren, omdat de olifanten schade aanrichten op landbouwgrond. Het weer, veel zon en met 28 graden in het noordwesten tot 35 in het zuidoosten wordt het de warmste dag van de week. Morgen meer wind, iets minder warm en in het zuidoosten kans op een bui. Dit was het NOS-journaal.
1: Verkeersinformatie.
4: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Door wegwerkzaamheden viel op de A50 Os richting Arnhem tussen Ewijk en Renkum. 8 kilometer en 15 minuten. De rechterrijstrook is namelijk dicht. En tot zover de ANWB-verkeersinformatie.
1: Goedemorgen, dit is Radio Lelystad op 90.3 FM.

0: Zijn je raamkozijnen aan vervanging toe? Poolse Bouw installeert en verkoopt stalen, aluminium en kunststof kozijnen. Ook voor kunststof deuren is Poolse Bouw jouw vakman. Kozijnen uit Polen. Kijk voor meer info op poolsebouw.nl.
1: Een zeer aantrekkelijk reclamepakket voor bedrijven in Lelystad en omstreken. Adverteren at radiolelystad.nl. Radio Lelystad. Radio Lelystad, lokaal nieuws.
2: Waterschap Zuiderzeeland wil in 2035 15% minder grondstoffen gebruiken dan in peiljaar 2021. En wat er wel wordt gebruikt moet minstens 55% biologisch zijn of verkregen uit hergebruik. Van de eigen afvalstroom moet meer dan 80% geschikt zijn om ergens anders weer te worden gebruikt. De komende tijd wordt uitgezocht hoe de bedrijfsvoering zo kan worden aangepast dat die doelen worden bereikt. Het einddoel ligt nog verder. In 2050 zijn we volledig circulair en klimaatneutraal, al dus dagelijks bestuurder Jaap Loos. De stap is zinvol en nodig, zegt het waterschap op zijn site. Want wereldwijd raken natuurlijke grondstoffen steeds meer uitgeput. Daardoor ontstaat schaarste, verdwijnt biodiversiteit en worden we afhankelijker van internationale ketens. En deze effecten zijn ook merkbaar in onze regio. En een 20-jarige Lelystedeling gaat, als het aan justitie ligt, 1,5 jaar de cel in voor helpdeskfraudes. Hij had een lijst met 500.000 belgegevens van potentiële slachtoffers. De man, die nog maar net vrij was na een straf voor onder meer wapenbezit, verzette zich ook nog bij zijn aanhouding. Hij zei, zogenaamd als medewerker van een verzekeringsmaatschappij, tegen ouderen dat op hun naam telefoons waren besteld bij Bol. Zijn maatschappij zou tegen betaling de schade regelen, maar had onder meer hun bankpas en codes nodig. Hij werkte samen met een even oude Almeerder. Een 17-jarige jongen uit Almere was voor €500 via Snapchat door de twee geronseld om de spullen op te halen. Volgens justitie lukte dat een paar keer op diverse plekken in het land. Maar ze liepen begin februari tegen de lamp toen de zoon van een 85-jarige Amsterdamse bij haar was op het moment dat ze arriveerde. Ze vluchtten nog in een auto, maar werden door de politie klemgereden. En bij Omroep Flevoland is een verslag van de zitting te lezen. En ook bij die omroep doet de 72-jarige verkeersregelaar Tom de Graaf zijn verhaal. De man die door een taxichauffeur knock-out werd geslagen bij het Palmundo Festival in Almere, waar hij het verkeer stond te regelen. Hij moet zeker 6 weken herstellen van een zware hersenschudding en een gescheurde elleboog.
1: Meer lokaal nieuws op radioledistad.nl. Radio Lelystad weerbericht.
3: Het is vandaag droog en zonovergoten in Lelystad. Met veel zon en weinig wind wordt het al snel warm. Vanmiddag is het met 32 graden tropisch en drukkend warm. Vanavond blijft het nog lang zomers warm. Vannacht koelt het niet verder af dan een graad of 18. Morgen start zonnig. Geleidelijk zijn naast de zon ook wolkenpartijen aanwezig. De kans op een bui is echter klein, maar de tropische warmte is verdwenen doordat de wind vanuit het noordwesten gaat waaien. Met een middagtemperatuur van 27 of 28 graden is het nog wel zomers warm. Vrijdag gaat de temperatuur verder omlaag. Op het warmste moment van de dag wordt het 25 graden. Daarbij is er een mix van zon en wolken en kan mogelijk een bui ontstaan. Tot zover het weerbericht voor Radio Lelystad, verzorgd door Diana Boei.
1: Verkeersinformatie.
4: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Het rijdt langzamer op de A50 Os Arnhem tussen Ewijk en Renkum. 9 kilometer en 15 minuten, want de rechterrijstrook is dicht. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Heb je een storing, een verouderde meterkast of een complete elektra-aanleg nodig? Hans van Ewijk Elektrotechniek Lelystad is jouw betrouwbare elektrotechnisch installateur. Waar anderen afhaken, gaat Hans gewoon door. Kwaliteit, vakmanschap en een schappelijke prijs. Ook voor NEN 3140 keuringen en slim voorsorteren op de salderingsregeling. Bel Hans vandaag nog 06 51 56 73 11. Hans van Ewijk Elektrotechniek. Gewoon goed geregeld.
1: Adverteren hier op Radio Lelystad. Kijk voor meer info op radioledystad.nl.
2: De hele dag dichtbij Radio Lelystad.
3: Op zoek naar een cadeau dat altijd goed uitpakt? Kies voor de Lelypas cadeaukaart. Te besteden bij winkels, horeca en leuke uitjes in Lelystad. Maak iemand blij en steun lokale ondernemers. Kijk nu op lelypas.nl. De Lelypas cadeaukaart. Geef lokaal, geef plezier.
4: Wil jij het verschil maken? Ontdek dan het plezier van vrijwilligerswerk. Of je nu een paar uurtjes per week hebt of een groot talent wil delen. Jouw inzet maakt onze samenleving sterker. Op vrijwilligerslelystad.nl vind je vacatures die bij jou passen. Help mee in de zorg, het onderwijs, sport, cultuur of help een buur. Impact maken, dat doen we samen. Kijk op vrijwilligerslelystad.nl en ontdek hoe jij kunt helpen. Vrijwilligerswerk, goed voor een ander en voor jou.
3: De Lelypas cadeaukaart. Leuk om te geven, leuk om te krijgen.
1: Op FM, DAB+, via alle providers en radioledystad.nl.

0: 12 uur. Dit is Radio Lelystad met het nieuws.
1: Dit is Martijn van Beek met het NOS Journaal. De brand afgelopen nacht in een zorgcentrum voor jongeren in Beekbergen is mogelijk aangestoken, zegt de politie, die een minderjarige bewoner van het centrum heeft aangehouden. Bij de brand raakte een andere bewoner zwaar gewond. Een deel van het zorgcentrum is ingestort. Ruim 180 kinderen die in de buurt op zomerkamp waren zijn uit voorzorg geëvacueerd en ze kunnen nog niet terug omdat deeltjes die in de buurt van het gebouw terechtkwamen worden onderzocht op asbest. In Rotterdam, Eindhoven en Alkmaar zijn vannacht invallen gedaan in woningen in een terrorismeonderzoek. Daarbij zijn 3 verdachten gearresteerd van 16 tot 19 jaar. De verdachte die in Eindhoven is gearresteerd was 3 jaar geleden ook al eens opgepakt omdat hij aanhanger was van IS. In het zuidwesten van Frankrijk en Spanje, waar grote bosbranden woeden, worden vandaag opnieuw hoge temperaturen verwacht. In de buurt van Bordeaux wordt het 38 tot 41 graden. De branden in Frankrijk en Spanje zijn nog niet uit, maar sinds gisteravond wel voor een groot deel onder controle. De Franse DJ Kavinsky is overleden. De producer en artiest werd gisteren doodgevonden in zijn huis in Parijs. De politie onderzoekt zijn dood. Kavinsky is de artiestennaam van Vincent Belorger. In 2010 kwam zijn album Night Call uit, waarvan het gelijknamige nummer te horen was in de film Drive met Ryan Gosling. 2 jaar geleden bracht de DJ het nummer opnieuw uit met de zangeres Angèle en traden ze samen op tijdens de sluitingsceremonie van de Olympische Spelen in Parijs. Ook zijn nummers van de Franse DJ gebruikt in videogames. Kavinsky was 50 jaar. ABBA heeft gelijk gekregen in een zaak tegen de carnavalsgroep De Kapotte Kachels. Een parodie op het liedje Take a Chance on Me is terecht offline gehaald. ABBA wil niet dat er andere teksten op hun muziek worden gemaakt. Omdat De Kapotte Kachels een commercieel belang hebben bij het liedje Dikke Pens, geeft de rechter de groep uit Zweden gelijk. Het weer, veel zon en met 28 graden in het noordwesten tot 35 in het zuidoosten wordt het de warmste dag van de week. Dit was het NOS-journaal.
0: Verkeersinformatie.
2: Dit is Tim Schaap van de ANWB. File door werkzaamheden op de A50 Os Arnhem tussen Ewijk en Renkum. 9 kilometer en 20 minuten. De rechterrijstrook is er dicht. En tot zover de ANWB-verkeersinformatie.
0: Goedemiddag. Dit is Radio Lelystad op 90.3 FM.

0: Een zeer aantrekkelijk reclamepakket voor bedrijven in Lelystad en omstreken? Adverteren at radiolelystad.nl. De hele dag dichtbij. Zijn je raamkozijnen aan vervanging toe? Poolse Bouw installeert en verkoopt stalen, aluminium en kunststof kozijnen. Ook voor kunststof deuren is Poolse Bouw jouw vakman. Kozijnen uit Polen. Kijk voor meer info op poolsebouw.nl. Radio Lelystad, lokaal nieuws.
1: Waterschap Zuiderzeeland wil in 2035 15% minder grondstoffen gebruiken dan in peiljaar 2021. En wat er wel wordt gebruikt moet minstens 55% biologisch zijn of verkregen uit hergebruik. Van de eigen afvalstroom moet meer dan 80% geschikt zijn om ergens anders weer te worden gebruikt. De komende tijd wordt uitgezocht hoe de bedrijfsvoering zo kan worden aangepast dat die doelen worden bereikt. Het einddoel ligt nog verder. In 2050 zijn we volledig circulair en klimaatneutraal, al dus dagelijks bestuurder Jaap Loos. De stap is zinvol en nodig, zegt het waterschap op zijn site. Want wereldwijd raken natuurlijke grondstoffen steeds meer uitgeput. Daardoor ontstaat schaarste, verdwijnt biodiversiteit en worden we afhankelijker van internationale ketens. En deze effecten zijn ook merkbaar in onze regio. En een 20-jarige Lelystedeling gaat, als het aan justitie ligt, 1,5 jaar de cel in voor helpdeskfraudes. Hij had een lijst met 500.000 belgegevens van potentiële slachtoffers. De man, die nog maar net vrij was na een straf voor onder meer wapenbezit, verzette zich ook nog bij zijn aanhouding. Hij zei, zogenaamd als medewerker van een verzekeringsmaatschappij, tegen ouderen dat op hun naam telefoons waren besteld bij Bol. Zijn maatschappij zou tegen betaling de schade regelen, maar had onder meer hun bankpas en codes nodig. Hij werkte samen met een even oude Almeerder. Een 17-jarige jongen uit Almere was voor €500 via Snapchat door de twee geronseld om de spullen op te halen. Volgens justitie lukte dat een paar keer op diverse plekken in het land. Maar ze liepen begin februari tegen de lamp toen de zoon van een 85-jarige Amsterdamse bij haar was op het moment dat ze arriveerden. Ze vluchtten nog in een auto, maar werden door de politie klemgereden. En bij Omroep Flevoland is een verslag van de zitting te lezen. En ook bij die omroep doet de 72-jarige verkeersregelaar Tom de Graaf zijn verhaal. De man die door een taxichauffeur knock-out werd geslagen bij het Palmundo Festival in Almere, waar hij het verkeer stond te regelen. Hij moet zeker 6 weken herstellen van een zware hersenschudding en een gescheurde elleboog.
0: Meer lokaal nieuws op radioledistad.nl. Radio Lelystad weerbericht.
2: De rest van de dag is het droog, zonnig en drukkend warm in Lelystad. De komende uren is het tropisch met ruim 30 graden. Vanavond blijft het nog lang zomers warm. Vannacht daalt de temperatuur niet verder dan een graad of 18. Morgen wordt het geleidelijk aan anders. De dag start wel met veel zon en het blijft zo goed als droog, maar geleidelijk aan trekken er meer wolkenpartijen over de stad. Door een matige noordwestenwind wordt het in de middag niet warmer dan 27 of 28 graden, maar dat is nog steeds zomers te noemen. Vrijdag gaat de temperatuur verder omlaag. Op het warmste moment van de dag wordt het een graad of 25. Daarbij is er een mix van zon en wolken en kan er mogelijk een enkele bui ontstaan. Tot zover het weerbericht voor Radio Lelystad, verzorgd door Diana Woei.
0: Verkeersinformatie.
3: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Door wegwerkzaamheden viel op de A50 vanuit Os naar Arnhem tussen knooppunt Ewijk en afrit Renkum. 8 kilometer en 10 minuten extra. De rechterrijstrook is dicht. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: naar een cadeau dat altijd goed uitpakt? Kies voor de Lelypas cadeaukaart. Te besteden bij winkels, horeca en leuke uitjes in Lelystad. Maak iemand blij en steun lokale ondernemers. Kijk nu op lelypas.nl. De Lelypas cadeaukaart. Geef lokaal, geef plezier.
1: Heb je een storing, een verouderde meterkast of een complete elektra-aanleg nodig? Hans van Ewijk Elektrotechniek Lelystad is jouw betrouwbare elektrotechnisch installateur. Waar anderen afhaken, gaat Hans gewoon door. Kwaliteit, vakmanschap en een schappelijke prijs. Ook voor NEN 3140 keuringen en slim voorsorteren op de salderingsregeling. Bel Hans vandaag nog 06 51 56 73 11. Hans van Ewijk Elektrotechniek. Gewoon goed geregeld.
0: De Lelypas cadeaukaart. Leuk om te geven, leuk om te krijgen.
2: Op FM, DAB+, via alle providers en radiolelystad.nl.
3: De hele dag dichtbij. Radio Lelystad.
2: 1 uur. Dit is Radio Lelystad met het nieuws.
4: Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. In het Brabantse Engelen is vanmorgen een auto in het water gevonden. De politie onderzoekt of er een verband is met de bekladdingen tegen een AZC van afgelopen weekend. Duikers onderzochten de auto, maar er zat niemand in. De politie zegt dat de auto bij de eigenaren is weggehaald. Afgelopen weekend werden huizen en auto's in Engelen beklad met scheldwoorden en teksten tegen de komst van een opvanglocatie voor minderjarige asielzoekers. De mensen bij wie dit gebeurde zijn niet tegen die opvang. De Duitse autofabrikant BMW gaat reorganiseren. BMW wil er zelf niets over zeggen, maar het persbureau DPA heeft van bronnen gehoord dat er wereldwijd 8000 banen verdwijnen, waarvan meer dan de helft in Duitsland. Het zou nodig zijn om het bedrijf winstgevender te maken. Door de concurrentie uit China en de Amerikaanse importheffingen gaat het al langer niet goed met de Duitse auto-industrie. Eerder werd al bekend dat er tienduizenden banen verdwijnen bij Volkswagen, Mercedes, Audi en Porsche. In Rotterdam, Eindhoven en Alkmaar zijn vannacht invallen geweest in huizen in een terrorismeonderzoek. Daarbij zijn 3 verdachten gearresteerd van 16 tot 19 jaar. De verdachte die in Eindhoven is gearresteerd was 3 jaar geleden ook al eens opgepakt, omdat hij aanhanger was van IS. In Groningen melden verhuurders veel nepadvertenties. Die verschijnen op sociale media als Facebook en TikTok. Wie een aangeboden huurhuis wil bezichtigen, moet eerst betalen. Mensen die daarop ingaan zijn hun geld kwijt. Vooral in de zomervakantie is een piek te zien, omdat veel afgestudeerden dan van huis wisselen. De Braziliaanse voetballer Victor Gabriel is maximaal 1,5 jaar geschorst. Hij brak vorige week een scheenbeen van een tegenstander bij een tackle. Volgens het Braziliaanse Hoge Rechtshof voor Sport is de schorsing van Gabriel pas voorbij als een tegenstander weer kan spelen, behalve als dat langer duurt dan 1,5 jaar. Het weer. Zonnig, 28 graden op de Wadden tot 35 in het zuiden en het oosten, bij weinig wind. Morgen eerst zonnig, maar in de middag komen er wolken en dan wordt het 25 tot 30 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. In het midden van het land heb je 20 minuten vertraging op de A50 vanuit Os naar Arnhem. Tussen Ewijk en Renkum staat 9 kilometer file door werkzaamheden. En tot zover de ANWB-verkeersinformatie.
1: Goedemiddag, dit is Radio Lelystad op 90.3 FM.

0: aantrekkelijk reclamepakket voor bedrijven in Lelystad en omstreken. Adverteren at radiolelystad.nl. Radio Lelystad.
1: Zijn je raamkozijnen aan vervanging toe? Poolse Bouw installeert en verkoopt stalen, aluminium en kunststof kozijnen. Ook voor kunststof deuren is Poolse Bouw jouw vakman. Kozijnen uit Polen. Kijk voor meer info op poolsebouw.nl.
2: Wil jij het verschil maken? Ontdek dan het plezier van vrijwilligerswerk. Of je nu een paar uurtjes per week hebt of een groot talent wil delen. Jouw inzet maakt onze samenleving sterker. Op vrijwilligerslelystad.nl vind je vacatures die bij jou passen. Help mee in de zorg, het onderwijs, sport, cultuur of help een buur. Impact maken, dat doen we samen. Kijk op vrijwilligerslelystad.nl en ontdek hoe jij kunt helpen. Vrijwilligerswerk, goed voor een ander en voor jou.
0: Radio Lelystad, lokaal nieuws.
3: Waterschap Zuiderzeeland wil in 2035 15% minder grondstoffen gebruiken dan in peiljaar 2021. En wat er wel wordt gebruikt, moet minstens 55% biologisch zijn of verkregen uit hergebruik. Van de eigen afvalstroom moet meer dan 80% geschikt zijn om ergens anders weer te worden gebruikt. De komende tijd wordt uitgezocht hoe de bedrijfsvoering zo kan worden aangepast dat die doelen worden bereikt. Het einddoel ligt nog verder. In 2050 zijn we volledig circulair en klimaatneutraal, al dus dagelijks bestuurder Jaap Lorf. De stap is zinvol en nodig, zegt het waterschap op zijn site. Want wereldwijd raken natuurlijke grondstoffen steeds meer uitgeput. Daardoor ontstaat schaarste, verdwijnt biodiversiteit en worden we afhankelijker van internationale ketens. En deze effecten zijn ook merkbaar in onze regio. En een 20-jarige Lelystedeling gaat, als het aan justitie ligt, 1,5 jaar de cel in voor helpdeskfrauders. Hij had een lijst met 500.000 belgegevens van potentiële slachtoffers. De man, die nog maar net vrij was na straf voor onder meer wapenbezit, verzette zich ook nog bij zijn aanhouding. Hij zei, zogenaamd als medewerker van een verzekeringsmaatschappij, tegen ouderen dat op hun naam telefoons waren besteld bij Bol. Zijn maatschappij zou tegen betaling de schade regelen, maar had onder meer hun bankpas en codes nodig. Hij werkte samen met een even oude Almeerder. Een 17-jarige jongen uit Almere was voor €500 via Snapchat door de twee geronseld om de spullen op te halen. Volgens justitie lukte dat een paar keer op diverse plekken in het land. Maar ze liepen begin februari tegen de lamp toen de zoon van een 85-jarige Amsterdamse bij haar was op het moment dat ze arriveerde. Ze vluchtten nog in een auto, maar werden door de politie klemgereden. En bij Omroep Flevoland is een verslag van de zitting te lezen. En ook bij die omroep doet de 72-jarige verkeersregelaar Tom de Graaf zijn verhaal. De man die door een taxichauffeur knock-out werd geslagen bij het Palmundo Festival in Almere, waar hij het verkeer stond te regelen. Hij moet zeker 6 weken stellen van een zware hersenschudding en een gescheurde elleboog.
0: Meer lokaal nieuws op radiolelystad.nl. Radio Lelystad weerbericht.
2: De rest van de dag is het droog, zonnig en drukkend warm in Lelystad. De komende uren is het tropisch met ruim 30 graden. Vanavond blijft het nog lang zomers warm. Vannacht daalt de temperatuur niet verder dan een graad of 18. Morgen wordt het geleidelijk aan anders. De dag start wel met veel zon en het blijft zo goed als droog, maar geleidelijk aan trekken er meer wolkenpartijen over de stad. Door een matige noordwestenwind wordt het in de middag niet warmer dan 27 of 28 graden, maar dat is nog steeds zomers te noemen. Vrijdag gaat de temperatuur verder omlaag. Op het warmste moment van de dag wordt het een graad of 25. Daarbij is er een mix van zon en wolken en kan er mogelijk een enkele bui ontstaan. Tot zover het weerbericht voor Radio Lelystad, verzorgd door Diana Woei.
0: Verkeersinformatie.
4: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Door wegwerkzaamheden viel op de A50 Os-Arnhem tussen Ewijk en Renkum. 7 kilometer, 15 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: adverteren. Hier op Radio Lelystad. Kijk voor meer info op radioledystad.nl.
1: De hele dag dichtbij. Radio Lelystad.
2: Op zoek naar een cadeau dat altijd goed uitpakt? Kies voor de Lelypas cadeaukaart. Te besteden bij winkels, horeca en leuke uitjes in Lelystad. Maak iemand blij en steun lokale ondernemers. Kijk nu op lelypas.nl. De Lelypas cadeaukaart. Geef lokaal, geef plezier.
3: Heb je een storing, een verouderde meterkast of een complete elektra-aanleg nodig? Hans van Ewijk Elektrotechniek Lelystad is jouw betrouwbare elektrotechnisch installateur. Waar anderen afhaken, gaat Hans gewoon door. Kwaliteit, vakmanschap en een schappelijke prijs. Ook voor NEN 3140 keuringen en slim voorsorteren op de salderingsregeling. Bel Hans vandaag nog 06 51 56 73 11. Hans van Ewijk Elektrotechniek. Gewoon goed geregeld.
2: De Lelypas cadeaukaart. Leuk om te geven, leuk om te krijgen.
0: Op FM, DAB+, via alle providers en radiolelystad.nl.
1: De hele dag dichtbij. Radio Lelystad.
0: 2 uur. Dit is Radio Lelystad met het nieuws.
4: Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. Het dodental na de aardbeving in Japan is gestegen naar 18. Het aantal zal vrijwel zeker nog oplopen. Na de zware aardbeving van gisteren liggen nog mensen onder het puin. Premier Takeuchi spreekt van een race tegen de klok om mensen daar nog levend onder vandaan te halen. In het aardbevingsgebied zitten vele tienduizenden mensen zonder stroom. Delen van bruggen en fabrieken zijn ingestort, net als huizen, kantoorpanden en ook een winkelcentrum. De Duitse autofabrikant BMW gaat reorganiseren. BMW wil er zelf niks over zeggen, maar het persbureau DPA heeft van bronnen gehoord dat er wereldwijd 8000 banen verdwijnen, waarvan meer dan de helft in Duitsland. Het zou nodig zijn om het bedrijf winstgevender te maken. Door de concurrentie uit China en de Amerikaanse importheffingen gaat het al langer niet goed met de Duitse auto-industrie. Eerder werd al bekend dat er tienduizenden banen verdwijnen bij Volkswagen, Mercedes, Audi en Porsche. België stuurt brandweerwagens naar Frankrijk om daar te helpen met het bestrijden van de bosbranden. Ook worden waterbevoorradingstrucks gestuurd, zegt de Belgische defensieminister Franken. In Spanje mogen duizenden mensen inmiddels terug naar huis. Volgens de hulpdiensten zijn er afgelopen nacht geen nieuwe brandhaarden ontstaan. In Griekenland is een grote brand uitgebroken op het eiland Paros. Het vuur woedt daar op een vuilstortplaats. 10 dorpen in de omgeving zijn geëvacueerd. De Ierse muzikant en acteur Glenn Hansard is overleden. Hij kwam op het leven bij een motorongeluk in de Ierse hoofdstad Dublin. Hansard speelde een van de hoofdrollen in de muziekfilm The Commitments uit 1991. Daarna formeerde hij zijn band The Frames. In 2008 won Hansard een Oscar voor zijn nummer Falling Slowly uit de film Once, waarin hij samen met de Tsjechische zangeres Markéta Irglova zong en acteerde. Glenn Hansard was 56. Het weer zonnig met 28 graden op de Wadden tot 35 in het zuiden en oosten. Er staat weinig wind. Morgen begint zonnig, maar in de middag komen er wolken. Dan wordt het 25 tot 30 graden. Dit was het NOS-journaal.
0: Verkeersinformatie.
5: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Er staat nog altijd file op de A50 vanuit Os naar Arnhem tussen Ewijk en Renkum. 9 kilometer, 20 minuten, je hebt 1 rijstrook minder. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Goedemiddag, dit is Radio Lelystad.

0: het verschil maken? Ontdek dan het plezier van vrijwilligerswerk. Of je nu een paar uurtjes per week hebt of een groot talent wil delen. Jouw inzet maakt onze samenleving sterker. Op vrijwilligerslelystad.nl vind je vacatures die bij jou passen. Help mee in de zorg, het onderwijs, sport, cultuur of help een buur. Impact maken, dat doen we samen. Kijk op vrijwilligerslelystad.nl en ontdek hoe jij kunt helpen. Vrijwilligerswerk, goed voor een ander en voor jou.
1: Een zeer aantrekkelijk reclamepakket voor bedrijven in Lelystad en omstreken? Adverteren at radiolelystad.nl.
2: De hele dag dichtbij.
3: Zijn je raamkozijnen aan vervanging toe? Poolse Bouw installeert en verkoopt stalen, aluminium en kunststof kozijnen. Ook voor kunststof deuren is Poolse Bouw jouw vakman. Kozijnen uit Polen. Kijk voor meer info op poolsebouw.nl.
1: Radio Lelystad, lokaal nieuws.
4: Waterschap Zuiderzeeland wil in 2035 15% minder grondstoffen gebruiken dan in peiljaar 2021. En wat er wel wordt gebruikt moet minstens 55% biologisch zijn of verkregen uit hergebruik. Van de eigen afvalstroom moet meer dan 80% geschikt zijn om ergens anders weer te worden gebruikt. De komende tijd wordt uitgezocht hoe de bedrijfsvoering zo kan worden aangepast dat die doelen worden bereikt. Het einddoel ligt nog verder. In 2050 zijn we volledig circulair en klimaatneutraal, al dus dagelijks bestuurder Jaap Lors. De stap is zinvol en nodig, zegt het waterschap op zijn site. Want wereldwijd raken natuurlijke grondstoffen steeds meer uitgeput. Daardoor ontstaat schaarste, verdwijnt biodiversiteit en worden we afhankelijker van internationale ketens. En deze effecten zijn ook merkbaar in onze regio. En een 20-jarige Lelystedeling gaat, als het aan justitie ligt, 1,5 jaar de cel in voor helpdeskfraudes. Hij had een lijst met 500.000 belgegevens van potentiële slachtoffers. De man, die nog maar net vrij was na straf voor onder meer wapenbezit, verzette zich ook nog bij zijn aanhouding. Hij zei, zogenaamd als medewerker van een verzekeringsmaatschappij, tegen ouderen dat op hun naam telefoons waren besteld bij Bol. Zijn maatschappij zou tegen betaling de schade regelen, maar had onder meer hun bankpas en codes nodig. Hij werkte samen met een even oude Almeerder. Een 17-jarige jongen uit Almere was voor €500 via Snapchat door de twee geronseld om de spullen op te halen. Volgens justitie lukte dat een paar keer op diverse plekken in het land. Maar ze liepen begin februari tegen de lamp toen de zoon van een 85-jarige Amsterdamse bij haar was op het moment dat ze arriveerde. Ze vluchtten nog in een auto, maar werden door de politie klemgereden. En bij Omroep Flevoland is een verslag van de zitting te lezen. En ook bij die omroep doet de 72-jarige verkeersregelaar Tom de Graaf zijn verhaal. De man die door een taxichauffeur knock-out werd geslagen bij het Palmundo Festival in Almere, waar hij het verkeer stond te regelen. Hij moet zeker 6 weken herstellen van een zware hersenschudding en een gescheurde elleboog.
1: Meer lokaal nieuws op radioledistad.nl. Radio Lelystad weerbericht.
0: De rest van de dag is het droog, zonnig en drukkend warm in Lelystad. De komende uren is het tropisch met ruim 30 graden. Vanavond blijft het nog lang zomers warm. Vannacht daalt de temperatuur niet verder dan een graad of 18. Morgen wordt het geleidelijk aan anders. De dag start wel met veel zon en het blijft zo goed als droog, maar geleidelijk aan trekken er meer wolkenpartijen over de stad. Door een matige noordwestenwind wordt het in de middag niet warmer dan 27 of 28 graden, maar dat is nog steeds zomers te noemen. Vrijdag gaat de temperatuur verder omlaag. Op het warmste moment van de dag wordt het een graad of 25. Daarbij is er een mix van zon en wolken en kan er mogelijk een enkele bui ontstaan. Tot zover het weerbericht voor Radio Lelystad, verzorgd door Diana Woei.
1: Verkeersinformatie.
5: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. De A50 vanuit Os naar Arnhem bij Renkum, 9 kilometer file en 20 minuten vertraging. De oorzaak zijn werkzaamheden. De rechterrijstrook is daar dicht. En werkzaamheden op de A325 vanuit Nijmegen naar Arnhem bij knooppunt Velp. Een kwartiertje vertraging daar, want de rijbaan is dicht. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

Kijk en luister Radio Lelystad nu ook op tv, KPN 1395 en Ziggo Kanaal 38. Voor overige providers kijk op radioledystad.nl.

0: zoeken naar een cadeau dat altijd goed uitpakt? Kies voor de Lelypas cadeaukaart. Te besteden bij winkels, horeca en leuke uitjes in Lelystad. Maak iemand blij en steun lokale ondernemers. Kijk nu op lelypas.nl. De Lelypas cadeaukaart. Geef lokaal, geef plezier.
1: Heb je een storing, een verouderde meterkast of een complete elektra-aanleg nodig? Hans van Ewijk Elektrotechniek Lelystad is jouw betrouwbare elektrotechnisch installateur. Waar anderen afhaken, gaat Hans gewoon door. Kwaliteit, vakmanschap en een schappelijke prijs. Ook voor NEN 3140 keuringen en slim voorsorteren op de salderingsregeling. Bel Hans vandaag nog 06 51 56 73 11. Hans van Ewijk Elektrotechniek. Gewoon goed geregeld.
0: De Lelypas cadeaukaart. Leuk om te geven, leuk om te krijgen.
2: Op FM, DAB+, via alle providers en radiolelystad.nl.
3: De hele dag dichtbij. Radio Lelystad.
2: 3 uur. Dit is Radio Lelystad met het nieuws.
4: Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. De Nederlander die gisteren omkwam bij een bootongeluk in Brazilië is een man van 25 uit Overijssel. De familie van de man uit Rijssen-Holten krijgt hulp van het ministerie van Buitenlandse Zaken. De boot waar de man op zat zou zijn gekapseisd tijdens een tocht bij watervallen op de grens met Argentinië. Aan boord waren volgens Braziliaanse media 2 bemanningsleden en 6 Nederlandse toeristen, een gezin met 2 dochters en hun vrienden. De oorzaak van het ongeluk wordt nog onderzocht. België stuurt brandweerwagens naar Frankrijk om daar te helpen met het bestrijden van de bosbranden. Ook worden waterbevoorradingstrucks gestuurd. In Spanje mogen 1000 mensen inmiddels terug naar huis. Volgens de hulpdiensten zijn afgelopen nacht geen nieuwe brandhaarden ontstaan. In Griekenland is een grote brand uitgebroken op het eiland Paros. Het vuur woedt daar op een vuilstortplaats. 10 dorpen in de omgeving zijn ontruimd. Het officiële dodental na de aardbeving in Japan is opgelopen tot 18. Waarschijnlijk loopt het nog op, omdat er nog mensen onder het puin liggen. In het rampgebied zitten 10.000 mensen zonder stroom en zijn delen van bruggen en fabrieken ingestort. Er wordt geprobeerd om zo snel mogelijk medicijnen, voedsel en water naar het getroffen gebied te brengen. Door een reorganisatie bij BMW verdwijnen wereldwijd mogelijk 8.000 banen. Meer dan de helft daarvan zou in Duitsland zijn, meldt het Duitse persbureau DPA. De maatregelen zouden nodig zijn om het automerk winstgevender te maken. BMW wil er zelf niets over kwijt. Muzikant en acteur Glenn

0: Hansard is overleden. Hij kwam om bij een motorongeluk in de Ierse hoofdstad Dublin. Hansard won in 2008 een Oscar voor het nummer Falling Slowly uit de film Once, waarin hij de hoofdrol speelde. Glenn Hansard was 56. Het weer zonnig met 28 graden op de Wadden tot 35 in het zuiden en oosten. Vanavond blijft het lang warm en koelt het af tot een graad of 19. Morgen begint zonnig, maar in de middag komen er wolken. Het is dan een paar graden minder warm dan vandaag. Dit was het NOS Journaal.
1: Verkeersinformatie.
2: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er staat file op de A50 vanuit Os naar Arnhem bij Renkum. De rechterrijstrook is daar dicht voor werkzaamheden vanaf knooppunt Ewijk 11 kilometer met dik 20 minuten vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Goedemiddag, dit is Radio Lelystad op 90.3 FM.

0: Zijn je raamkozijnen aan vervanging toe? Poolse Bouw installeert en verkoopt stalen, aluminium en kunststof kozijnen. Ook voor kunststof deuren is Poolse Bouw jouw vakman. Kozijnen uit Polen. Kijk voor meer info op poolsebouw.nl.
1: Een zeer aantrekkelijk reclamepakket voor bedrijven in Lelystad en omstreken. Adverteren at radiolelystad.nl.
2: Radio Lelystad.
1: Radio Lelystad, lokaal nieuws.
3: Waterschap Zuiderzeeland wil in 2035 15% minder grondstoffen gebruiken dan in peiljaar 2021. En wat er wel wordt gebruikt moet minstens 55% biologisch zijn of verkregen uit hergebruik. Van de eigen afvalstroom moet meer dan 80% geschikt zijn om ergens anders weer te worden gebruikt. De komende tijd wordt uitgezocht hoe de bedrijfsvoering zo kan worden aangepast dat die doelen worden bereikt. Het einddoel ligt nog verder. In 2050 zijn we volledig circulair en klimaatneutraal, al dus dagelijks bestuurder Jaap Lors. De stap is zinvol en nodig, zegt het waterschap op zijn site. Want wereldwijd raken natuurlijke grondstoffen steeds meer uitgeput. Daardoor ontstaat schaarste, verdwijnt biodiversiteit en worden we afhankelijker van internationale ketens. En deze effecten zijn ook merkbaar in onze regio. En een 20-jarige Lelystedeling gaat, als het aan justitie ligt, 1,5 jaar de cel in voor helpdeskfraudes. Hij had een lijst met 500.000 belgegevens van potentiële slachtoffers. De man, die nog maar net vrij was na straf voor onder meer wapenbezit, verzette zich ook nog bij zijn aanhouding. Hij zei, zogenaamd als medewerker van een verzekeringsmaatschappij, tegen ouderen dat op hun naam telefoons waren besteld bij Bol. Zijn maatschappij zou tegen betaling schade regelen, maar had onder meer hun bankpas en codes nodig. Hij werkte samen met een even oude Almeerder. Een 17-jarige jongen uit Almere was voor €500 via Snapchat door de twee geronseld om de spullen op te halen. Volgens justitie lukte dat een paar keer op diverse plekken in het land. Maar ze liepen begin februari tegen de lamp toen de zoon van een 85-jarige Amsterdamse bij haar was op het moment dat ze arriveerde. Ze vluchtten nog in een auto, maar werden door de politie klemgereden. En bij Omroep Flevoland is een verslag van de zitting te lezen. En ook bij die omroep doet de 72-jarige verkeersregelaar Tom de Graaf zijn verhaal. De man die door een taxichauffeur knock-out werd geslagen bij het Palmundo Festival in Almere, waar hij het verkeer stond te regelen. Hij moet zeker 6 weken stellen van een zware hersenschudding en een gescheurde elleboog.
1: Meer lokaal nieuws op radioledistad.nl. Radio Lelystad weerbericht.
4: De rest van de dag is het droog, zonnig en drukkend warm in Lelystad. De komende uren is het tropisch met ruim 30 graden. Vanavond blijft het nog lang zomers warm. Vannacht daalt de temperatuur niet verder dan een graad of 18. Morgen wordt het geleidelijk aan anders. De dag start wel met veel zon en het blijft zo goed als droog, maar geleidelijk aan trekken er meer wolkenpartijen over de stad. Door een matige noordwestenwind wordt het in de middag niet warmer dan 27 of 28 graden, maar dat is nog steeds zomers te noemen. Vrijdag gaat de temperatuur verder omlaag. Op het warmste moment van de dag wordt het een graad of 25. Daarbij is er een mix van zon en wolken en kan er mogelijk een enkele bui ontstaan. Tot zover het weerbericht voor Radio Lelystad, verzorgd door Diana Woei.
1: Verkeersinformatie.
5: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. De werkzaamheden op de A50 vanuit Os naar Arnhem die veroorzaken 10 kilometer file tussen knooppunt Ewijk en Renkum met 20 minuten vertraging, want bij Renkum is de rechte rijstrook dicht. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: zoeken naar een cadeau dat altijd goed uitpakt? Kies voor de Lelypas cadeaukaart. Te besteden bij winkels, horeca en leuke uitjes in Lelystad. Maak iemand blij en steun lokale ondernemers. Kijk nu op lelypas.nl. De Lelypas cadeaukaart. Geef lokaal, geef plezier.
1: Wil jij het verschil maken? Ontdek dan het plezier van vrijwilligerswerk. Of je nu een paar uurtjes per week hebt of een groot talent wil delen. Jouw inzet maakt onze samenleving sterker. Op vrijwilligerslelystad.nl vind je vacatures die bij jou passen. Help mee in de zorg, het onderwijs, sport, cultuur of help een buur. Impact maken, dat doen we samen. Kijk op vrijwilligerslelystad.nl en ontdek hoe jij kunt helpen.

0: uit het water te komen. Een mui is een diepe geul tussen zandbanken waarin het water van het strand snel terugstroomt naar zee. Wie in zo'n stroom terechtkomt, kan zich het best laten meevoeren naar zee om iets verderop terug te zwemmen naar het strand. De drie verdachten die vannacht zijn opgepakt in een terrorismeonderzoek hadden vooralsnog geen link met de aanslag op de Pride in Berlijn. Dat zegt het Openbaar Ministerie. De politie deed invallen in Eindhoven, Rotterdam en Alkmaar. Daarbij zijn drie verdachten aangehouden van 16 tot 19 jaar oud. Het OM wil nog niet kwijt wat de verdenking is, alleen dat het om een onderzoek naar terrorisme gaat. Een van de verdachten is 3 jaar geleden ook al eens opgepakt, omdat hij een aanhanger was van IS. In de stationshal van Rotterdam Centraal heeft vanochtend een man in de lucht geschoten. Niemand raakte gewond. De schutter is een man van 26 uit Ridderkerk. Hij zit vast en wordt verhoord, zegt de politie. Ook wordt gekeken welke zorg de man nodig heeft. Het weer zonnig met 28 graden op de Wadden tot 35 in het zuiden en oosten. Vanavond blijft het lang warm. Het koelt vannacht af tot een graad of 19. Morgen overdag eerst zonnig, maar in de middag komen er wolken en het is dan een paar graden minder warm dan vandaag. Dit was het NOS-journaal.
1: Verkeersinformatie.
2: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Op de A50 vanuit Os naar Arnhem heb je tussen Ewijk en Renkum 20 minuten vertraging. Er staat 10 kilometer file door werkzaamheden. En tot zover de ANWB-verkeersinformatie.
1: Goedemiddag, dit is Radio Lelystad op 90.3 FM.

0: Heb je een storing, een verouderde meterkast of een complete elektra-aanleg nodig? Hans van Ewijk Elektrotechniek Lelystad is jouw betrouwbare elektrotechnisch installateur. Waar anderen afhaken, gaat Hans gewoon door. Kwaliteit, vakmanschap en een schappelijke prijs. Ook voor NEN 3140 keuringen en slim voorsorteren op de salderingsregeling. Bel Hans vandaag nog 06 51 56 73 11. Hans van Ewijk Elektrotechniek. Gewoon goed geregeld.
1: Een zeer aantrekkelijk reclamepakket voor bedrijven in Lelystad en omstreken. Adverteren at radiolelystad.nl. Radio Lelystad.
2: Zijn je raamkozijnen aan vervanging toe? Poolse Bouw installeert en verkoopt stalen, aluminium en kunststof kozijnen. Ook voor kunststof deuren is Poolse Bouw jouw vakman. Kozijnen uit Polen. Kijk voor meer info op poolsebouw.nl.
3: Goedemiddag, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. De auto die vanochtend in het water is gevonden bij Engelen is van inwoners die eerder nog een poster van vluchtelingenwerk voor het raam hadden hangen. Afgelopen weekend werden nog huizen beklad die dezelfde poster hadden hangen. De auto was gestolen en werd vanochtend achtergelaten in een sloot. De Nederlandse spoorwegen komen langzaam uit de rode cijfers. Vanaf de coronaperiode boekte het bedrijf jarenlang verlies omdat minder mensen met de trein gingen. Het bedrijf zegt nu weer meer reizigers te hebben. In de stationshal van Rotterdam Centraal heeft vanochtend een man in de lucht geschoten. Niemand raakte gewond. De schutter is een man van 26 uit Ridderkerk. Het weer, vanavond nog lang warm. Het koelt vannacht af tot een graad of 19. Morgen eerst zonnig, maar later wolken. En dan iets minder warm dan vandaag.
1: Radio Lelystad, lokaal nieuws.
4: Waterschap Zuiderzeeland wil in 2035 15% minder grondstoffen gebruiken dan in peiljaar 2021. En wat er wel wordt gebruikt moet minstens 55% biologisch zijn of verkregen uit hergebruik. Van de eigen afvalstroom moet meer dan 80% geschikt zijn om ergens anders weer te worden gebruikt. De komende tijd wordt uitgezocht hoe de bedrijfsvoering zo kan worden aangepast dat die doelen worden bereikt. Het einddoel ligt nog verder. In 2050 zijn we volledig circulair en klimaatneutraal, al dus dagelijks bestuurder Jaap Lors. De stap is zinvol en nodig, zegt het waterschap op zijn site. Want wereldwijd raken natuurlijke grondstoffen steeds meer uitgeput. Daardoor ontstaat schaarste, verdwijnt biodiversiteit en worden we afhankelijker van internationale ketens. En deze effecten zijn ook merkbaar in onze regio. En een 20-jarige Lelystedeling gaat, als het aan justitie ligt, 1,5 jaar de cel in voor helpdeskfrauders. Hij had een lijst met 500.000 belgegevens van potentiële slachtoffers. De man, die nog maar net vrij was na een straf voor onder meer wapenbezit, verzette zich ook nog bij zijn aanhouding. Hij zei, zogenaamd als medewerker van een verzekeringsmaatschappij, tegen ouderen dat op hun naam telefoons waren besteld bij Bol. Zijn maatschappij zou tegen betaling de schade regelen, maar had onder meer hun bankpas en codes nodig. Hij werkte samen met een even oude Almeerder. Een 17-jarige jongen uit Almere was voor €500 via Snapchat door de twee geronseld om de spullen op te halen. Volgens justitie lukte dat een paar keer op diverse plekken in het land. Maar ze liepen begin februari tegen de lamp toen de zoon van een 85-jarige Amsterdamse bij haar was op het moment dat ze arriveerde. Ze vluchtten nog in een auto, maar werden door de politie klemgereden. En bij Omroep Flevoland is een verslag van de zitting te lezen. En ook bij die omroep doet de 72-jarige verkeersregelaar Tom de Graaf zijn verhaal. De man die door een taxichauffeur knock-out werd geslagen bij het Palmundo Festival in Almere, waar hij het verkeer stond te regelen. Hij moet zeker 6 weken herstellen van een zware hersenschudding en een gescheurde elleboog.
1: Meer lokaal nieuws op radioledistad.nl. Radio Lelystad weerbericht.
5: De rest van de dag is het droog, zonnig en drukkend warm in Lelystad. De komende uren is het tropisch met ruim 30 graden. Vanavond blijft het nog lang zomers warm. Vannacht daalt de temperatuur niet verder dan een graad of 18. Morgen wordt het geleidelijk aan anders. De dag start wel met veel zon en het blijft zo goed als droog, maar geleidelijk aan trekken er meer wolkenpartijen over de stad. Door een matige noordwestenwind wordt het in de middag niet warmer dan 27 of 28 graden, maar dat is nog steeds zomers te noemen. Vrijdag gaat de temperatuur verder omlaag. Op het warmste moment van de dag wordt het een graad of 25. Daarbij is er een mix van zon en wolken en kan er mogelijk een enkele bui ontstaan. Tot zover het weerbericht voor Radio Lelystad, verzorgd door Diana Woei.
1: Verkeersinformatie.
6: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. In het midden van het land heb je vooral vertraging op de A50 van Os naar Arnhem. Tussen Ewijk en Renkum staat 10 kilometer door werkzaamheden. De rechterrijstrook is dicht en je bent daar 25 minuten extra kwijt. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie. See you.

0: Kijk voor meer lokaal nieuws op Radio Lelystad TV.
1: De hele dag dichtbij. Radio Lelystad.
0: KPN 1395 en Ziggo Kanaal 38. Andere providers, kijk op radioledystad.nl.

0: Op zoek naar een cadeau dat altijd goed uitpakt? Kies voor de Lelypas cadeaukaart. Te besteden bij winkels, horeca en leuke uitjes in Lelystad. Maak iemand blij en steun lokale ondernemers. Kijk nu op lelypas.nl. De Lelypas cadeaukaart. Geef lokaal, geef plezier.
1: Een zeer aantrekkelijk reclamepakket voor bedrijven in Lelystad.

0: Zorg.nl vind je vacatures die bij jou passen. Help mee in de zorg, het onderwijs, sport, cultuur of help een buur. Impact maken, dat doen we samen. Kijk op vrijwilligerslelystad.nl en ontdek hoe jij kunt helpen. Vrijwilligerswerk, goed voor een ander en voor jou.
1: Op FM, DAB+, via alle providers en radiolelystad.nl. Vijf uur. Dit is Radio Lelystad met het nieuws.
2: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. De man die vorige maand bij Ter Holen in Zeeuws-Vlaanderen inrijdt op een groep schoolkinderen, rijdt veel vaker te hard. De man van 20 was op de dag van het ongeluk al 3 keer geflitst. In de week ervoor gebeurde dat op 17 verschillende plekken. Op de telefoon van de verdachte werden video's gevonden waarin hij zichzelf filmde en zijn snelheidsmeter. Ook reed de man over een dubbele doorgetrokken streep en wist hij dat de stuurbekrachtiging van de auto niet werkte. Bij het ongeluk kwamen 3 kinderen en de directeur van een school in Axel om het leven. Een grote gehandicapte zorginstelling in Brabant zegt door personeelstekorten ZZP'ers te moeten inschakelen, ook al mag dat niet meer. De instelling is bang failliet te gaan als de Belastingdienst vanaf volgend jaar boetes gaat uitdelen. De brancheorganisatie zegt dat dit bij meer instellingen speelt. ZZP'ers mogen sinds dit jaar niet hetzelfde werk doen als een medewerker in loondienst. De auto die vanochtend in Engelen in het water werd gevonden is van inwoners die eerder nog een poster van vluchtelingenwerk voor het raam hadden hangen. Afgelopen weekend werden woningen beklad van mensen met dezelfde poster voor het raam. In het dorp bij Den Bosch zijn plannen om een vluchtelingenopvang te openen. En dat leidt tot verdeeldheid. Bij een Pride-evenement op het Javaplein in Amsterdam zijn extra betonblokken geplaatst. Burgemeester Halsema had al aangekondigd dat ze waar nodig maatregelen zou nemen na de aanslag op de Pride in Berlijn. Daarbij viel zaterdag een dode en raakte tientallen mensen gewond. Op het Javaplein is een markt met kraampjes en optredens bezig. Het weer zonnig met 28 graden op de Wadden tot 35 in het zuiden en oosten. Vanavond blijft het nog lang warm en koelt het af tot een graad of 19. Morgen begint zonnig, in de middag komen er wolken. Het is dan een paar graden minder warm dan vandaag. Dit was het NOS Journaal.
3: Verkeersinformatie.
4: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. In het midden van het land vooral vertraging op de A50 van Os naar Arnhem. Daar loopt het vast door werkzaamheden. Tussen Ewijk en Renkum staat 11 kilometer. Kost je 25 minuten extra. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Goedemiddag, dit is Radio Lelystad op 90.3 FM.

Kijk voor meer lokaal nieuws op Radio Lelystad TV, KPN 1395 en Ziggo Kanaal 38. Andere providers? Kijk op radiolelystad.nl.

0: adverteren. Hier op Radio Lelystad. Kijk voor meer info op radioledystad.nl.
1: Heb je een storing, een verouderde meterkast of een complete elektra-aanleg nodig? Hans van Ewijk Elektrotechniek Lelystad is jouw betrouwbare elektrotechnisch installateur. Waar anderen afhaken, gaat Hans gewoon door. Kwaliteit, vakmanschap en een schappelijke prijs. Ook voor NEN 3140 keuringen en slim voorsorteren op de salderingsregeling. Bel Hans vandaag nog 06 51 56 73 11. Hans van Ewijk Elektrotechniek. Gewoon goed geregeld.
2: Zijn je raamkozijnen aan vervanging toe? Poolse Bouw installeert en verkoopt stalen, aluminium en kunststof kozijnen. Ook voor kunststof deuren is Poolse Bouw jouw vakman. Kozijnen uit Polen. Kijk voor meer info op poolsebouw.nl.
3: Goedemiddag, de hoofdpunten van het NOS-journaal. De man die vorige maand bij Terholen in Zeeuws-Vlaanderen inreed op een groep schoolkinderen, reed veel vaker te hard. De man was op de dag van het ongeluk al 3 keer geflitst. Bij het ongeluk kwamen 3 kinderen en de directeur van een school om. De auto die vanochtend in het water is gevonden bij Engelen is van inwoners die eerder nog een poster van vluchtelingenwerk voor het raam hadden hangen. De auto was gestolen en was vanochtend achtergelaten in een sloot. NS komt langzaam uit de rode cijfers. Vanaf de coronaperiode boekte het bedrijf jarenlang verlies, omdat minder mensen met de trein gingen. Het bedrijf zegt nu weer meer reizigers te hebben. Het weer, vanavond nog lang warm. Vannacht koelt het af tot een graad of 19. Morgen zon en wolken en dan iets minder warm dan vandaag.
0: Radio Lelystad, lokaal nieuws.
4: Waterschap Zuiderzeeland wil in 2035 15% minder grondstoffen gebruiken dan in peiljaar 2021. En wat er wel wordt gebruikt moet minstens 55% biologisch zijn of verkregen uit hergebruik. Van de eigen afvalstroom moet meer dan 80% geschikt zijn om ergens anders weer te worden gebruikt. In de komende tijd wordt uitgezocht hoe de bedrijfsvoering zo kan worden aangepast dat die doelen worden bereikt. Het einddoel ligt nog verder. In 2050 zijn we volledig circulair en klimaatneutraal, al dus dagelijks bestuurder Jaap Lors. De stap is zinvol en nodig, zegt het waterschap op zijn site. Want wereldwijd raken natuurlijke grondstoffen steeds meer uitgeput. Daardoor ontstaat schaarste, verdwijnt biodiversiteit en worden we afhankelijker van internationale ketens. En deze effecten zijn ook merkbaar in onze regio. En een 20-jarige Lelystedeling gaat, als het aan justitie ligt, 1,5 jaar de cel in voor helpdeskfrauders. Hij had een lijst met 500.000 belgegevens van potentiële slachtoffers. De man, die nog maar net vrij was na straf voor onder meer wapenbezit, verzette zich ook nog bij zijn aanhouding. Hij zei zogenaamd als medewerker van een verzekeringsmaatschappij tegen ouderen dat op hun naam telefoons waren besteld bij Bol. Zijn maatschappij zou tegen betaling de schade regelen, maar had onder meer hun bankpas en codes nodig. Hij werkte samen met een even oude Almeerder. Een 17-jarige jongen uit Almere was voor €500 via Snapchat door de twee geronseld om de spullen op te halen. Volgens justitie lukte dat een paar keer op diverse plekken in het land. Maar ze liepen begin februari tegen de lamp toen de zoon van een 85-jarige Amsterdamse bij haar was op het moment dat ze arriveerde. Ze vluchtten nog in een auto, maar werden door de politie klemgereden. En bij Omroep Flevoland is een verslag van de zitting te lezen. En ook bij die omroep doet de 72-jarige verkeersregelaar Tom de Graaf zijn verhaal. De man die door een taxichauffeur knock-out werd geslagen bij het Palmundo Festival in Almere, waar hij het verkeer stond te regelen. Hij moet zeker 6 weken stellen van een zware hersenschudding en een gescheurde elleboog.
0: Meer lokaal nieuws op radioledystad.nl. Radio Lelystad weerbericht.
5: De rest van de dag is het droog, zonnig en drukkend warm in Lelystad. De komende uren is het tropisch met ruim 30 graden. Vanavond blijft het nog lang zomers warm. Vannacht daalt de temperatuur niet verder dan een graad of 18. Morgen wordt het geleidelijk aan anders. De dag start wel met veel zon en het blijft zo goed als droog, maar geleidelijk aan trekken er meer wolkenpartijen over de stad. Door een matige noordwestenwind wordt het in de middag niet warmer dan 27 of 28 graden, maar dat is nog steeds zomers te noemen. Vrijdag gaat de temperatuur verder omlaag. Op het warmste moment van de dag wordt het een graad of 25. Daarbij is er een mix van zon en wolken en kan er mogelijk een enkele bui ontstaan. Tot zover het weerbericht voor Radio Lelystad, verzorgd door Diana Woei.
0: Verkeersinformatie.
6: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er staat 1 file in het midden van het land op de A50 Os-Arnhem. Daar heb je tussen Ewijk en Renkum een 30 minuten vertraging. Dat komt door werkzaamheden. De rechterrijstrook is daar dicht. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

Kijk en luister Radio Lelystad nu ook op tv, KPN 1395 en Ziggo Kanaal 38. Radio Lelystad. Voor overige providers kijk op radioledystad.nl.

0: 6 uur. Dit is Radio Lelystad met het nieuws.
1: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. De man die vorige maand inreed op een groep schoolkinderen in Zeeuws-Vlaanderen reed eerder die dag al 3 keer te hard. Ook de week ervoor ging hij 17 keer in de fout. Op zijn telefoon vond de politie video's waarop de man zichzelf en de snelheidsmeter filmde. Bij het ongeluk kwamen 3 kinderen en een schooldirecteur om het leven. Op het Griekse eiland Kreta zijn 2 brandweermannen omgekomen. Ze waren bezig met het blussen van een natuurbrand. Het vuur was verder opgeleid door de harde wind. Meerdere dorpen op het eiland zijn ontruimd vanwege de brand. Het Olympisch Comité van Oekraïne gaat in beroep tegen het besluit van het Internationaal Olympisch Comité. Dat wil Russische atleten weer toelaten op de Olympische Spelen. Oekraïne stapt naar het CAS, dat is het internationale rechtsorgaan voor de sportwereld. Door het besluit van het IOC zouden Russische atleten en ploegen mee kunnen doen aan de Spelen over 2 jaar in L.A. Rusland mocht niet meer meedoen sinds de inval in Oekraïne. Bij sommige sporten als schaatsen en turnen mogen sporters uit Rusland weer toegelaten worden onder neutrale vlag. Madonna komt zaterdag naar de Pride in Amsterdam. De zangeres hintte gisteren al op een optreden in de stad door een Nederlandse vertaling van een van haar nieuwe nummers te delen op social media. Madonna zal optreden tijdens het World Pride Music Festival, dat in de AFAS Live wordt gehouden. Ze zal samen met een DJ op het podium staan, waar ze ook al eerder mee heeft samengewerkt. Dit jaar bracht de zangeres al een nieuw album uit, Confessions 2. En dat is een gevolg op het album Confessions on a Dance Floor uit 2005. Het weer, het is zonnig. In een groot deel van het land is het boven de 30 graden. Vanavond blijft het lang warm en koelt het uiteindelijk af naar 19 graden. Morgenochtend vrij zonnig. In de middag komen er meer wolken. Het wordt dan iets minder warm dan vandaag. Dit was het NOS Journaal.
0: Verkeersinformatie.
2: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er staat 1 file in de regio. Op de A50 van Os naar Arnhem heb je bij Renkum een kwartier vertraging door werkzaamheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Goedenavond. Dit is Radio Lelystad op 90.3 FM.

0: Heb je een storing, een verouderde meterkast of een complete elektra-aanleg nodig? Hans van Ewijk Elektrotechniek Lelystad is jouw betrouwbare elektrotechnisch installateur. Waar anderen afhaken, gaat Hans gewoon door. Kwaliteit, vakmanschap en een schappelijke prijs. Ook voor NEN 3140 keuringen en slim voorsorteren op de salderingsregeling. Bel Hans vandaag nog 06 51 56 73 11. Hans van Ewijk Elektrotechniek. Gewoon goed geregeld.
1: Een zeer aantrekkelijk reclamepakket voor bedrijven in Lelystad en omstreken? Adverteren at radiolelystad.nl.
2: De hele dag dichtbij.
3: Wil jij het verschil maken? Ontdek dan het plezier van vrijwilligerswerk. Of je nu een paar uurtjes per week hebt, of een groot talent wil delen. Jouw inzet maakt onze samenleving sterker. Op vrijwilligerslelystad.nl vind je vacatures die bij jou passen. Help mee in de zorg, het onderwijs, sport, cultuur of help een buur. Impact maken, dat doen we samen. Kijk op vrijwilligerslelystad.nl en ontdek hoe jij kunt helpen. Vrijwilligerswerk, goed voor een ander en voor jou.
4: Goedemiddag, de hoofdpunten van het NOS-journaal. De man die vorige maand bij Ter Hole in Zeeuws-Vlaanderen inrijdt op een groep schoolkinderen, rijdt veel vaker te hard. De man was op de dag van het ongeluk al 3 keer geflitst. Bij het ongeluk kwamen 3 kinderen en de directeur van een school om. Bij een natuurbrand op Kreta zijn 2 jonge brandweermannen om het leven gekomen. Ze werden ingesloten door de vlammen. De brandweermannen waren 23 en 27 jaar oud. De auto die vanochtend in het water is gevonden bij Engelen is van inwoners die eerder nog een poster van vluchtelingenwerk voor het raam hadden hangen. De auto was gestolen en was vanochtend achtergelaten in een sloot. Het weer, vanavond nog lang warm. Vannacht koelt het af tot een graad of 19. Morgen zon en wolken en dan iets minder warm dan vandaag.
1: Radio Lelystad, lokaal nieuws.
5: Waterschap Zuiderzeeland wil in 2035 15% minder grondstoffen gebruiken dan in peiljaar 2021. En wat er wel wordt gebruikt moet minstens 55% biologisch zijn of verkregen uit hergebruik. Van de eigen afvalstroom moet meer dan 80% geschikt zijn om ergens anders weer te worden gebruikt. In de komende tijd wordt uitgezocht hoe de bedrijfsvoering zo kan worden aangepast dat die doelen worden bereikt. Het einddoel ligt nog verder. In 2050 zijn we volledig circulair en klimaatneutraal, al dus dagelijks bestuurder Jaap Lorf. De stap is zinvol en nodig, zegt het waterschap op zijn site. Want wereldwijd raken natuurlijke grondstoffen steeds meer uitgeput. Daardoor ontstaat schaarste, verdwijnt biodiversiteit en worden we afhankelijker van internationale ketens. En deze effecten zijn ook merkbaar in onze regio. En een 20-jarige Lelystedeling gaat, als het aan justitie ligt, 1,5 jaar de cel in voor helpdeskfrauders. Hij had een lijst met 500.000 belgegevens van potentiële slachtoffers. De man, die nog maar net vrij was na straf voor onder meer wapenbezit, verzette zich ook nog bij zijn aanhouding. Hij zei, zogenaamd als medewerker van een verzekeringsmaatschappij, tegen ouderen dat op hun naam telefoons waren besteld bij Bol. Zijn maatschappij zou tegen betaling de schade regelen, maar had onder meer hun bankpas en codes nodig. Hij werkte samen met een even oude Almeerder. Een 17-jarige jongen uit Almere was voor €500 via Snapchat door de twee geronseld om de spullen op te halen. Volgens justitie lukte dat een paar keer op diverse plekken in het land. Maar ze liepen begin februari tegen de lamp toen de zoon van een 85-jarige Amsterdamse bij haar was op het moment dat ze arriveerde. Ze vluchtten nog in een auto, maar werden door de politie klemgereden. En bij Omroep Flevoland is een verslag van de zitting te lezen. En ook bij die omroep doet de 72-jarige verkeersregelaar Tom de Graaf zijn verhaal. De man die door een taxichauffeur knock-out werd geslagen bij het Palmundo Festival in Almere, waar hij het verkeer stond te regelen. Hij moet zeker 6 weken stellen van een zware hersenschudding en een gescheurde elleboog.
1: Meer lokaal nieuws op radioledistad.nl. Radio Lelystad weerbericht.
3: De rest van de dag is het droog, zonnig en drukkend warm in Lelystad. De komende uren is het tropisch met ruim 30 graden. Vanavond blijft het nog lang zomers warm. Vannacht daalt de temperatuur niet verder dan een graad of 18. Morgen wordt het geleidelijk aan anders. De dag start wel met veel zon en het blijft zo goed als droog, maar geleidelijk aan trekken er meer wolkenpartijen over de stad. Door een matige noordwestenwind wordt het in de middag niet warmer dan 27 of 28 graden, maar dat is nog steeds zomers te noemen. Vrijdag gaat de temperatuur verder omlaag. Op het warmste moment van de dag wordt het een graad of 25. Daarbij is er een mix van zon en wolken en kan er mogelijk een enkele bui ontstaan. Tot zover het weerbericht voor Radio Lelystad, verzorgd door Diana Woei.
1: Verkeersinformatie.
6: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er staat 1 file in de regio. Op de A50 Os Arnhem heb je bij Renkum 5 minuten vertraging door werkzaamheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Een zeer aantrekkelijk reclamepakket voor bedrijven in Lelystad en omstreken. Adverteren at radiolelystad.nl. Radio
1: Lelystad. Op zoek naar een cadeau dat altijd goed uitpakt? Kies voor de Lelypas cadeaukaart. Te besteden bij winkels, horeca en leuke uitjes in Lelystad. Maak iemand blij en steun lokale ondernemers. Kijk nu op lelypas.nl. De Lelypas cadeaukaart. Geef lokaal, geef plezier.
2: Zijn je raamkozijnen aan vervanging toe? Poolse Bouw installeert en verkoopt stalen, aluminium en kunststof kozijnen. Ook voor kunststof deuren is Poolse Bouw jouw vakman. Kozijnen uit Polen. Kijk voor meer info op poolsebouw.nl.
1: De Lelypas cadeaukaart. Leuk om te geven, leuk om te krijgen.
0: Op FM, DAB+, via alle providers en radiolelystad.nl. Zeven uur. Dit is Radio Lelystad met het nieuws.
3: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. De man van 20 die vorige maand inreed op een groep schoolkinderen in Zeeuws-Vlaanderen reed eerder die dag al 3 keer te hard. Ook wordt hij verdacht van eerdere verkeersovertredingen, vertelt de persrechter.
4: En ook de weken daarvoor zou hij al meerdere snelheidsovertredingen hebben begaan, is de verdenking. En zelfs op zijn telefoon zijn filmpjes aangetroffen waarvan de raadkamer het vermoeden heeft, de verdenking heeft dat hij zichzelf daar filmt terwijl hij te hard rijdt.
3: Bij het ongeluk kwamen 3 kinderen en een schooldirecteur om het leven. Het lichaam van het doodgestoken meisje uit Blerik werd in april gevonden in haar eigen bed. Ze was vastgebonden met tape. De moeder van de 14-jarige Noor is verdachte en kampt volgens het OM met psychische problemen. Het motief werd vandaag op de eerste zitting niet duidelijk. De Nederlandse spoorwegen komen langzaam uit de rode cijfers. Sinds de coronaperiode boekte het bedrijf jarenlang verlies, omdat het minder mensen met de trein gingen. Het bedrijf zegt nu weer meer reizigers te hebben. Ook zijn de kaartjes duurder geworden. Het gaat dus zichtbaar beter, ziet economieredacteur Ruben Eg.
5: De spoorwegen die hopen op nog meer reizigers in het tweede halfjaar. En de hoop is vooral gericht om mensen te trekken om in de daluren te reizen. Dat is a goedkoper en dan zou er ook meer plek zijn. Nou ja, dat zien we over een half jaar. Over de eerste 6 ziet het er prima uit.
3: NS boekt in het eerste halfjaar een winst van 25 miljoen euro. Wielrenner Wout van Aert heeft de eerste etappe in de Ronde van Denemarken gewonnen. De Belg was de snelste in de sprint. Van Aert maakte zijn rentree in een wielerronde. Hij miste de Tour de France omdat hij een zware bacteriële infectie had aan zijn elleboog. Die had Van Aert opgelopen na een val tijdens de training. Het weer, vanavond nog lang zonnig en warm. Vannacht koelt het af tot een graad of 18. Morgen zonnig, met later meer wolken. Het wordt dan iets koeler dan vandaag. Dit was het NOS Journaal.
0: Verkeersinformatie.
6: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er zijn op dit moment geen filemeldingen. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Goedenavond, dit is Radio Lelystad op 90.3 FM.

Welkom en fijn dat je weer luistert naar een aflevering van Muziektrip. En de muziek voor deze uitzending staat in het teken van zomer, zee, kust en water. Noem het maar op. Iets met ook wat warmte te maken heeft, want het is best wel warm. Uitgeweken ben ik naar Zandvoort. En dan kom je in een barretje terecht. En dan hoor je Bruce Springsteen met het nummer Seaside Bar Song. Ooit opgenomen op 28 juni 1973. Ik heb hem 27 keer live gespeeld. Op 13 juni, al voordat het werd uitgebracht, deed hij hem 1 keer live. Daarna was het een hele tijd niet op de setlist, maar in 2001 kwam het er wel weer een keer op te staan. En op 13 mei 2014 was het de laatste keer dat hij hem live speelde. Goed, en als je dan toch aan de kust zit, Down by the Seaside, Led Zeppelin. Ja, die ook die. Een ballad uit 1975 staat op hun 6e studioalbum Physical Graffiti. Maar dan is het dan wel de speciale Physical Graffiti of Graffiti of... nou. Het is geschreven in Wales in het plaatsje Bonner Hour na hun tour in 1970 door Noord-Amerika. In 1971 kwam er een elektrische versie, maar het moest eigenlijk op Led Zeppelin 4. Kwam er niet op en toen kwam het toch maar op de complete studio recordings Physical Graffiti, Led Zeppelin en Down by the Seaside.

Ja, zo'n klassieker Summertime. En niet in de uitvoering van QB and the Blizzards of the Zombie. En ook niet in de uitvoering van Billie Holiday, die de eerste was die het ooit opnam. Nee, Ella Fitzgerald en Louis Armstrong. Summertime, een aria uit de Amerikaanse folkopera Porky and Bess, geschreven door George Gershwin. Ja, het was toch wel een beetje controversieel, want de hele cast van die opera bestond uit Afro-Amerikaanse mensen. Maar dan moet je je bedenken, het is dan wel 1935. Van Summertime gaan we naar Summer Breeze. En deze, ja, dit is ook weer een cover. En het origineel is van Seals and Croft. Maar nu hebben George Benson en Al Jarreau dat samen uitgebracht. Sommige nummers van het album Giving It Up uit 2006 waren al uitgebracht als solist. George Benson deed een aantal nummers van hemzelf en Al Jarreau ook. En George Benson, inmiddels 83, en Al Jarreau helaas al in 2017 overleden. En nog een leuk feitje. George Benson deed de zang op het nummer This Masquerade van Leon Russell. Maar nu Summer Breeze in de uitvoering van George Benson en Al Jarreau.

0: einde doet zich deze nog.
1: Voor de ouderen onder jullie, het gaat vrij snel. Het gaat soms sneller dan zelfs ik het kan. En dat zegt heel wat. Dus ik zou zeggen tegen de ouderen, zet even een tandje bij. En dat bedoel ik niet letterlijk, natuurlijk.

Waar kan je liggen in het zand totdat je hele lijf verbrandt? Waar kan je zuipen als een beest? Waar vind je vrienden voor een feest? Waar kan je zwemmen als een rat? Waar word je zelfs van binnen nat? Dat is aan de rand van Nederland, dat is aan ons onvolprezen strand. Daar kan je vrijen met je vrouw en nergens anders mogen zout. Terwijl je kalm je krantje leest, je handen strelend door maar leest. Dan speel je poker met een vriend totdat die van ellende griet. Dan springt de randstad uit de band, dat is aan ons onvolprezen strand. Gaat er op de brommen heen en ligt een plat het kwart voor één. Ga je kijken naar een vrouw die wel graag versieren zou. Dan krijg je ruzie met haar man die heel toevallig boksen kan. En met je tanden in je hand zoek je weer verder over het zand. Dan ga je even naar een tent en als je aangeschoten bent, dan loop je met een vriendenschade en eentje langs de boulevard. Dan komt er iemand op het idee om te gaan zwemmen in de zee. En gans de kwallen overmand, ren je weer terug over het strand. Smiddags om een uur of vier, komt de toppunt van vertier. Dan komt een vriend die auto rijdt, is geworden kijken voor de aardigheid. Maar dan ga je even met hem mee een eindje rijden langs de zee. Hij rijdt wel 100 met je hand en wij met nader naar het strand. Dus kun je zingen langs de straat, vind je dat alles prachtig gaat. Een tekstje hals eenvoudig krom, je kijkt naar alle meisjes om. Neer vaders auto wordt vermoord, vakkundig in een boom geboord. Dan sta je morgen in de krant en wordt beroemd op het hele strand. S'avonds op het stille strand, dan is er weer iets aan de hand. Dan komt er een geweldig feest, zoals er nooit in is geweest. Er wordt een strandvuur opgestookt, waarop men lekker worstjes kookt. En met tossissers in de hand, trekt heel de troep weer naar het strand. De ene komt met flessen wijn, die smaakt vanaf in alle zijn. De tweede komt met zijn vriendin, die pikt de derde dan weer in. De vierde brengt een zak patat met onderin een daar van het gat. In oud licht verspreid een zand van 3 kilometer strand. Je danst vrij de hele tijd, terwijl je in een broodje bijt. Giet je never in je kop, want anders dronk je paard op. Maar van die lading alcohol geraak je spoedig overvol. Dan loopt de toestand uit de hand, dan blijf je liggen op het strand. De politie arriveert voor je weer lopen hebt geleerd, zodat je kruip wordt ontvlucht. Achter een zuil je in even lucht. Dat wordt een mensenrel die eindigt meestal in de cel. En is men daar eenmaal beland, dan is er rustig op het strand. Maar 's morgens ligt je weer aan het zand, doordat je hele lijf verbrandt. Dan ga je zuipen als een beest, vind je vrienden voor een feest. Dan ga je zwemmen als een rat.

0: Terwijl ik al mijn tanden nog heb. Dat ging maar net niet goed.
1: Dit kon je beleven in 1963, 1964 aan het strand van waarschijnlijk ook Zandvoort. Lennart Nijg en Boudewijn de Groot, beide woonachtig in Heemstede. En ja, Lennart verantwoordelijk voor de teksten. Ja, Dagje Strand, de spottende teksten. En Boudewijn zorgde voor de muziek. Uitgebracht op 6 juli 1964 op een, ja, een singeltje met twee nummers aan de ene en twee nummers aan de andere kant. Maar dit stamt uit zijn Lage Landen Tour uit 2007. En dan nu ga ik drie nummers achter elkaar draaien die allemaal drie dezelfde titel hebben. On the Beach. Eerst van William Ross, oftewel Boss Skaggs. Geboren op 8 juni 1944. Een Amerikaanse singer, songwriter, gitarist. Blues, rock en soul, dat zijn zijn handelsmerk. En Out of the Blues is zijn 19e studioalbum. En het nummer On the Beach is in dit geval geschreven door Neil Young. Boss Skaggs, ja, zijn groot doorbraak kwam in 1976 met zijn album Silk the Grease, Lowdown en The Lido Shuffle bijvoorbeeld. Dan schakelen we door naar On the Beach van Chris Rea. Nou, daar ga ik niet veel meer over vertellen dan dat hij 25 studioalbums heeft uitgebracht en op 22 december 2025 is overleden. En dan de laatste, Cliff Richard, met een nummer wat origineel uit 1964 is. Afkomstig en uitgebracht in de aanloop van naar de release Wonderful Life. Geschreven door Bruce Wells, Hank Marvin en Cliff Richard zelf. Maar de live versie is opgenomen in Japan. Dus ja, drie nummers lang. Hoor je me even? Nou ja, je hoort me sowieso dan niet. Maar ik draai er dus drie achter elkaar.

0: Dank u, Max Middelland van der Rood.
1: Dit is Muziektrip met Rolf Vermeer.

Dat was dus Cliff Richard met een On The Beach. Ergens uit 1966, als ik het uit mijn hoofd zeg. En waar zou je zijn zonder de Beach Boys in dit geval? Maar niet een keer de surfmuziek of over de meiden of over auto's en een onbezorgd leven. Ja, de Beach Boys, opgericht 1961. En van hun 29ste en tevens laatste studioalbum, That's Why God Made The Radio, uit 2012. En dat werd ook uitgebracht ter gelegenheid van het 50-jarig bestaan van de band. Koos ik voor het nummer Pacific Coast Highway.

Dit kwam dus echt uit de diepe krochten van mijn muziekkamer. Marion Harris met een opname uit 1922. Let wel, 1922. Met Some Sunny Day. Ik ken het eigenlijk een beetje in de uitvoering van Bing Crosby. Maar ja, zij was toch wel eerder. En het staat op een 78-toerenplaat. Ja, Marion Harris. En ze was de eerste blanke vrouw die wereldwijd de blues en jazz zingt. Ze leefde van 4 april 1896 tot 23 april 1944. Kwam al om het leven bij een brand. Ze was in slaap gevallen terwijl ze rookte. Ja, dat liep fataal af. En ja, de mensen dachten dat de zangeres gekleurd was, maar niets was minder waar. En vanuit Amerika gaan we naar Ierland, naar de Connemara Coast. En daar zingt Chris de Burgh over. Een Ier, geboren, maar wel geboren in Argentinië. En zijn 10e album, dat heet ook heel toepasselijk Power of Ten. En het nummer de Connemara Coast nam die op met de Chieftains. En die komen echt uit Ierland, opgericht in 1962. En de Connemara, dat ligt in het graafschap Galway, maar dan wel het westelijke deel. Heel erg rustig, dus ik zou zeggen, ga ervan genieten van Chris de Burgh en de Connemara Coast.

zoals in het begin gezegd, één nummer wat niks met de zomer, de zee en weet ik veel wat te maken heeft. Henry Mancini met de Pink Panther Theme. De saxofoon werd bespeeld door Plas Johnson, was al een grote naam in de jazzwereld en werd toen nog bekender. En het nummer stamt al uit 1963 en onlangs overleed hij 6 dagen voor zijn 95ste verjaardag. En waarschijnlijk, wat overlevingen zeggen, in 2 takes hebben ze dit nummer opgenomen. En welke take er nou het beste was, geen idee. Dan gaan we naar het einde van het programma. Richard Hewson Orchestra, een Engelse producer, arrangeur en musicus. Tijdens de jaren 60 deed hij veel met James Taylor, Herbie Hancock, Diana Ross, L. Stewart, Chris de Burgh, Chris Rea, Supertramp. En ook als de Raw Band Clouds Across the Moon maakte die furoren. En als laatste de Seaside Banjo van zijn album, van het album Melody. Goed, Richard Hewson Orchestra. En wat mij betreft weer graag tot de volgende week meer met een nieuwe aflevering van Muziektrip. Ik hoop dat je het leuk vond. Ik ga eens even alle zand tussen mijn tenen en waar dan ook vandaan halen. Het was gezellig in Zandvoort. En volgende week weer gewoon vanuit een studio. Dankjewel.

0: op FM, DAB+, via alle providers en radiolelystad.nl. Uur. Dit is Radio Lelystad met het nieuws.
1: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. Een van de drie terrorismeverdachten die afgelopen nacht werden opgepakt is eerder al eens veroordeeld voor het voorbereiden van een aanslag. Dat blijkt uit de rechtbankstukken van 2 jaar geleden. De jongen was toen 16 jaar. Hij was toen van plan om een aanslag te plegen in België. De man werd vannacht opnieuw opgepakt in Eindhoven bij een grote politieactie in een onderzoek naar terrorisme. Er werden ook 2 anderen opgepakt in Rotterdam en Alkmaar. De man die vorige maand inreed op een groep schoolkinderen in Zeeuws-Vlaanderen reed vaak te hard. Dat blijkt uit de uitspraak van de rechter over het voorarrest van de verdachte. Dat zegt deze verslaggever van Omroep Zeeland.
2: Zo reed de verdachte op de dag van het ongeluk 3 keer te hard. En in de week voorafgaand aan het ongeluk is hij 17 keer betrapt op te hard rijden. Daarbij filmde hij zichzelf ook en was de snelheidsmeter duidelijk in beeld. Dat geeft volgens de raadkamer aan dat de verdachte weinig zelfinzicht heeft en de kans op herhaling dus groot is. En daarom is zijn voorarrest verlengd met 2 maanden.
1: Bij het ongeluk kwamen 3 leerlingen en hun schooldirecteur om het leven. In Spanje mogen 10.000 bewoners van de regio Madrid weer naar huis. De natuurbrand daar is onder controle, dat schrijven Spaanse media. In totaal moesten 24.000 mensen hun huis verlaten en nog eens 20.000 anderen moesten binnenblijven. Ook in de naastgelegen regio Avila is het vuur onder controle en zijn evacuatiebevelen weer opgeheven. Door de branden in Spanje is 700 vierkante kilometer aan natuur verwoest. Wielrenner Wout van Aert heeft de eerste etappe in de Ronde van Denemarken gewonnen. De Belg was de snelste in de sprint. Van Aert maakte zijn rentree in een wielerronde. Hij miste de Tour de France omdat hij een zware bacteriële infectie had. Die had hij opgelopen na een val tijdens een training. Het weer, vanavond nog lang zonnig en warm. Vannacht koelt het af tot een graad of 18. Morgen zonnig, later wat wolken en het wordt iets koeler dan vandaag. En dit was het NOS Journaal.
0: Verkeersinformatie.
3: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Goedenavond, dit is Radio Lelystad op 90.3 FM.

0: op FM, DAB+, via alle providers en radiolelystad.nl. Uur. Dit is Radio Lelystad met het nieuws.
1: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. Een van de drie terrorismeverdachten die afgelopen nacht werden opgepakt is eerder al eens veroordeeld voor het voorbereiden van een aanslag. Dat blijkt uit de rechtbankstukken van 2 jaar geleden. De jongen was toen 16 jaar en was toen van plan om een aanslag Eindhoven bij een grote politieactie in een onderzoek naar terrorisme. Er werden ook 2 anderen opgepakt in Rotterdam en Alkmaar. De man die vorige maand inreed op een groep schoolkinderen in Zeeuws-Vlaanderen reed vaak te hard. Dat blijkt uit uitspraak van de rechter over het voorarrest van de verdachte. Dat zegt deze verslaggever van Omroep Zeeland.
2: Zo reed de verdachte op de dag van het ongeluk 3 keer te hard. En in de week voorafgaand aan het ongeluk is hij 17 keer betrapt op te hard rijden. Daarbij filmde hij zichzelf ook en was de snelheidsmeter duidelijk in beeld. Dat geeft volgens de raadkamer aan dat de verdachte weinig zelfinzicht heeft en de kans op herhaling dus groot is. En daarom is zijn voorarrest verlengd met 2 maanden.
1: Bij het ongeluk kwamen 3 leerlingen en hun schooldirecteur om het leven. In Spanje mogen 10.000 bewoners van de regio Madrid weer naar huis. De natuurbrand daar is onder controle, dat schrijven Spaanse media. In totaal moesten 24.000 mensen hun huis verlaten en nog eens 20.000 anderen moesten binnenblijven. Ook in de naastgelegen regio Avila is het vuur onder controle en zijn evacuatiebevelen weer opgeheven. Door de branden in Spanje is 700 vierkante kilometer aan natuur verwoest. Wielrenner Wout van Aert heeft de eerste etappe in de Ronde van Denemarken gewonnen. De Belg was de snelste in de sprint. Van Aert maakte zijn rentree in een wielerronde. Hij miste de Tour de France omdat hij een zware bacteriële infectie had. Die had hij opgelopen na een val tijdens een training. Het weer, vanavond nog lang zonnig en warm. Vannacht koelt het af tot een graad of 18. Morgen zonnig, later wat wolken en het wordt iets koeler dan vandaag. En dit was het NOS Journaal.
0: Het komende uur kun je luisteren naar Pas op.

0: Dit is Pas op Harry met Martien Reinders en Piotr Gieling.
1: Goedenavond en welkom bij het hardste programma van je regio. Je luistert weer naar...
2: Pas op Harry.
1: Ja, niet, dit keer niet met Martien, maar met Tyler. Ja, die jingle moet echt nog even gemaakt worden. Ik ga echt even achter zijn broek aan zitten. Maar goed, dat kon goed. Dat kon goed. We hebben vanavond weer een speciale uitzending. De vierde op een rij waarbij we gasten in de studio hebben. Dus wordt weer gezellig.
2: Het is een hele drukke periode.
1: Inderdaad. We openden overigens met Type 1 Negative, September Sun. Eerste plaat van het eerste uur. Je weet het, zoek daar even die andere twee platen bij. Nou ja, de tweede krijg je natuurlijk al van ons. Dat is de tweede eerste plaat van het tweede uur.
2: Ja.
1: En dan moet je nog een derde bij zoeken.
2: Ja.
1: En dan weet je wat. En dan de link.
2: En dan het thema.
1: Ja. Maar wij hebben in de studio, en dat is een beetje... Ja, dat hebben we eigenlijk nog nooit eerder gehad. De band die wij als CD van de maand gebombardeerd hebben. We hebben de heren van Ad Moran in de studio zitten.
3: Hey.
1: Kijk,
3: hey.
1: Welkom heren.
4: Dank u.
1: Hoe gaat het met Ad Moran?
5: Ja, gaat goed.
1: Ja?
5: Ja, gaat lekker. En niks te klagen eigenlijk.
1: Nee. Nee, ja, jullie plaat is natuurlijk in mei uitgekomen. En in juni nog eens een keer fysiek.
5: Ja.
1: Dus, ja.
2: Hoe is de ontvangst van het album?
5: Ja, eigenlijk heel goed. Ja, we krijgen een heel mooie albumreviews allemaal. Allemaal boven een 7 met cijfer. Dus dat is mooi.
2: Zeker niet verkeerd.
5: Nee. Mensen die de aardschok bijvoorbeeld thuis hebben liggen... klap hem even open en zoek hem even op. Want er staat een mooie... mooie review in.
1: Ja, en ik zag bij jullie op Facebook zag ik ook een review voorbij komen van uit België. Franstalig België.
5: Ja, ja. Ja, België, Frankrijk, Griekenland, Engeland, Amerika, Australië. Ja, ja. Overal komen ze

0: denk ik vandaan.
1: Oh, wauw.
0: Ja. Ja. Ja, we kregen ook al aanvragen voor een LP uit Frankrijk en Australië en Oostenrijk en Duitsland. En
1: dan weet je heel zeker dat het echt goed loopt inderdaad. Niet van, ja, je brengt het uit, je hebt wat lokale mensen die kopen het en daar blijft het een beetje. Papa en mama hebben een exemplaar en daar blijft het bij.
0: Ja, ja, ja. Nou, sterker nog, het werd nou eigenlijk vechten om een exemplaar. Hm. Want wij hebben met vinyl, is allemaal handgenummerd. 100 blauw-zwart splatterd en 100 zwart handgenummerd. Dus wel vet.
2: Ja, zeker. Zeker goed leuk voor de verzamelaar. Ik ben zelf ook een liefhebber van vinyl, dus ik ga zeker op zoek.
0: Check.
2: De naam Admoran, want jullie zijn natuurlijk begonnen als Sackback.
0: Ja.
2: Maar de naam Admoran, hoe komen jullie aan die naam?
0: Klaas?
3: Ja, dat was onze edgegitarist eigenlijk, hè, die ermee kwam.
0: Ja.
3: Frank Homma, die is met Admoran gekomen in 2019.
2: En heeft dat nog een speciale betekenis?
3: Of nou, het is een Griekse mythe, maar het heeft niet echt een speciale betekenis.
0: Het zit in het speeltje, is het een eiland en er gebeurt van alles. Maar ja, weet je, je bent op die leeftijd en ja, je wilt eigenlijk een naam. En alles met Black en Raven en is al gedaan, zeg maar. Dus ja, je wilt iets wat iemand niet heeft.
2: Ja.
0: En dat is vrij lastig. Want ga maar eens een bandnaam opzoeken. En vast in Brazilië of in China of weet ik het, bestaat al zo'n band. En dan ben je gewoon geen gezeik ook mee.
3: Nee.
0: Dat is wel mooi.
1: Zie je veel op de Metal Archives, Discogs inderdaad. Heel veel zoek je een bandnaam op. En dan heb je variant 21 en 46. En welke is het?
0: Ja, precies. Ja, die is dan weer met een D en die is met een H ertussen. Ja, zo gaat dat.
2: Ja. Ja. Waarom hebben jullie eigenlijk gekozen voor die naamsverandering? Was de naam niet goed genoeg meer? Of?
3: We waren 13 toen zijn we begonnen. En toen kwamen we met de naam Sackback. Maar toen waren we een jaar of 18 en we vonden die naam niet echt meer passend.
4: We vonden het zeg maar niet echt een geschikte naam voor een volwassene band. En toen wij als Sackback begonnen zijn, waren wij 13. Dus dat was toen voor die leeftijd generatie mooi.
2: Ja, precies. Ja,
0: ja, en toen speelden we ook allemaal covers. Hè, waar we eigenlijk gewoon coverband. Jeugden die leuk vonden om harde muziek te maken.
3: Gastzangers, hè?
0: Ja,
3: veel gastzangers.
0: Veel gastzangers ook. Van alle gasten uit de buurt.
3: We hadden geen zanger.
0: Nee, maar die vonden dat ook te gek. Want wij waren 13 en nieuwe wave, zeg maar, in die muziek. En dan pikten we die uit de Metallica tribute. En jij doet mee met een AC/DC tribute. Meezingen, jong.
3: Ozzy,
0: ja. Zo ging dat.
2: Ja, want de meeste bandjes als ze beginnen, dan heb je meestal... Tenminste, bandjes die in jullie periode begonnen, die gaan allemaal metalcore spelen.
3: Ja, klopt.
0: Vonden wij gezak aan, joh.
3: Nee.
0: Ja, wij zijn echt van kun je wel zeggen van de oude stempel. Klaas, ik sowieso, Max ook. Met Wiebe heeft dan veel nieuwe invloeden. Mm-hmm. Maar wij zijn echt opgegroeid met Kiss, Scorpions, Motorhead en dat soort dingen.
2: Ja, kijk.
0: Ja, dan vind je eigenlijk die metalcore scene maar helemaal ruk. En dan kom je in het thrash metal en dan ben je verkocht.
2: Ja. Kan ik je bijna een hand geven? Want ik heb ook niks met...
1: Maar ik denk dat je dat op het album, ik heb het album een aantal keer zitten luisteren, ook duidelijk wel terug. Er zit echt een absolute oldschool vibe in.
0: Ja.
1: Maar je hoort ook weer kleine stukjes van dingen terugkomen. Zoals in het nummer, titelsong We Fight Back, zit er in één keer toch weer in die intro even een dikke power scream.
0: Ja.
1: De enige op het hele album volgens mij.
0: Ja.
1: En je hoort toch verschillende stukjes echt wel weer terugkomen. Het is heel oldschool, maar het heeft toch ook weer iets moderns van vandaag de dag.
0: Ja.
3: Ja. Precies.
0: Nou, dat was ook de bedoeling. Want wij vinden die oude gasten, dat vinden we echt te gek. Hm? We gaan bijvoorbeeld naar Dynamo dit jaar. Zijn we elk jaar te vinden. En dan, daar staat Dead Angel en Testament en dat soort dingen op het lijstje. We hebben ook helemaal gek. Vind ik fantastisch.
2: Ja.
0: Maar daar heb je Lamb of God daar tegenover. En dat vind ik ook een geweldige band. En als je zo is Wiebe is heel erg Gojira-fan bijvoorbeeld. En we zijn ook Machine Head en dat soort bands, dat vinden we ook heel tof. En als je dat dan gaat mixen, dan krijg je wat onze smaak. En dat zou dit dan zijn, denk ik.
2: Gaan we straks nog even verder praten met jullie. Gaan we eerst nog even wat muziek draaien, lijkt mij.
1: Ja.
2: Dit is een bandje, volgens mij komen ze uit België, dacht ik. Hè?
1: Ja, het is een Belgisch.
2: Belgische band, Exoto. Volgens mij lijkt bijvoorbeeld een nieuwe single.
1: Nee, dit is van het afgelopen album. Volgens mij maken ze geen nieuwe albums meer. Spelen ze alleen nog maar shows. Maar we kregen een verzoekje of wij een nummer wouden spelen. Dus ik heb dit nummer gepakt. Het klonk wel lekker.
2: Crusade of Deceit.

0: Exoto dus. En Crusade of Disease. Inderdaad. Ja, in de studio nog steeds de heren van Admoran. Ja. Hoe spreek je de naam eigenlijk uit, jongens?
1: Ja, Admoran.
2: Dat is voor iedereen.
1: We hebben ook wel Admoran.
2: Admoran.
3: Admoran.
1: Wat denk jij?
0: Ja, ik zeg altijd best gewoon, omdat jullie uit Nederland komen, gewoon Admoran.
2: Ja, dat mag. Ja, ik heb dyslexie, ik ga het niet eens proberen.
1: wij zeggen altijd Admoran.
0: Ja, Admoran. Ja, oké. Okay.
2: Waar ik nieuwsgierig was, ik zie, u zijn als Admoran begonnen in 2019. Waarom pas een debuutalbum in 2026?
4: Ja, er komen gewoon veel dingen voorbij. Je zit met coronatijd. Ja, dat heeft natuurlijk heel veel gedaan. Maar ook bandwisseling. We waren met 5, we zijn er 4 gegaan. Ja, dat is wel even een dingetje. En we hadden onze draai eigenlijk wel gevonden, hoor, met z'n 5. Maar toen is er wat gewisseld. En toen zijn we echt gaan doen van... we gaan gewoon nou een album maken waar we echt achter staan. Waar gewoon alles op staat wat we graag willen. En fuck it, hoe lang we erover gaan doen. Als wij met z'n 4 zeggen van... Oké, meer kunnen we er niet aan doen. En dat is niet alleen met nummers schrijven, maar dat is ook met mixen en master. Want daar zijn we natuurlijk ook vrij kritisch op. En met de albumcover, dat duurt natuurlijk ook. Want die gast die tegen dat allemaal zelf uit de hand. En hij komt uit Brazilië.
3: Griekenland.
4: En ja, om te communiceren, dat duurt natuurlijk ook weer iets langer.
2: Ja, maar ik denk, je hoort het wel echt terug in het album. Dat de passie er ook echt in zit, inderdaad. Het is niet een beetje afgeraffeld. Of, nou ja, ik maak het. De mix is oké, en ik gooi er een AI-hoesje overheen. En
4: ja, nee, sowieso niet.
2: Je ziet wel echt, er is echt tijd en moeite ingestoken.
4: Ja, en we wouden dat ook zo oldschool mogelijk eigenlijk. Als je dan we hadden even een plaat mee moeten nemen. Maar als je dan de plaat ook ziet, foto op de achterkant. Echt oldschool. Net zoals wat Kill 'Em All vroeger dan had. Of... volgens mij staat met die Slayer album staan ze dan ook op de achterkant. En dat wouden wij ook graag, weet je. Dat is, En dan, albumcover gewoon perfect. We willen graag mixen en masteren goed. Dat doen we dan met Mendel by the Lie. Die speelde in Aborted. Hele bekende gozer. Ja, okay. Hele top gozer. Het samenwerken met die gast is echt top. En ik denk dat we het beste ervan gemaakt hebben wat erin had gezeten.
2: Ja, dat is ook echt, inderdaad echt wel heel duidelijk te zien en te horen. Wat mij vooral op het album invalt, ook gewoon hoe divers de nummers zijn. Elk nummer krijg je weer een beetje wat er doorheen. Is dat ook vanaf dag 1 een beetje de bedoeling geweest? Dat er heel veel diversiteit in de nummers zitten? Of is het gewoon puur tijdens het schrijven gewoon organisch zo ontstaan?
4: Ja. We hebben gewoon gedaan wat we vet vonden, denk ik.
1: En zo gebeurt dat gewoon. Ik ben bijvoorbeeld wel eens aan het wandelen met de hond van mijn oma. Dat doe ik ook al heel lang. Maar dan in één keer heb je iets in je hoofd, een riffje en dat is leuk. Het is niet per se keiharde old school trash. Maar het is wel leuk. En ik stel dat voor aan de jongens. En zij zeggen ook, dit is cool. Hier kunnen we wel iets mee doen. En dan, eigenlijk doen we gewoon wat we willen. We schrijven. Het moet sick zijn. Wij moeten zoiets hebben van, dit beukt lekker. En dan komt het ook over uiteindelijk wanneer je het product uitbrengt. En dat is dus te gek. Dat is, in principe doen we gewoon wat we willen.
4: Maar we stellen daar wel hele hoge eisen bij. En we hebben nou bijvoorbeeld ook, zijn we al aan het schrijven voor het tweede album. En dan zit er wel eens een nummer, die heb je dan helemaal afgeschreven. En dan denk je, dit is eigenlijk helemaal...
0: het is het toch niet?
4: Nee. Nee.
0: Nee, is misschien leuk voor een B-kant van een singeltje of zo.
4: Nee, dan gaat het ook gewoon echt niet door.
0: Nee?
4: Dan gaat hij gewoon,
3: nee, dan doet het niks meer.
4: Dan blijft hij op de plank liggen tot het riffje. Misschien ergens in een ander nummer wel heel goed. We schrijven meestal vanuit de riff. En als hij dan ergens anders beter past, dan doen we dat. Maar we brengen niks uit. Of we doen ook niks met dingen wat één van ons maar minder vindt.
0: Ja, waar jullie niet achter staan.
4: Nee,
3: maar ook ons titel, hè, We Fight Back. Die riff lag er al naar, denk zo 4 jaar.
4: Ja.
3: Alleen het heeft 4 jaar geduurd voordat we daar echt een nummer van hebben gemaakt, zeg maar.
4: Ja, en we hebben ook een nummer op dat album staan. Nou, dat riffje, dat bestaat nog wel langer.
3: Ja.
4: En daar hebben we gewoon niks mee gedaan. En
5: dan,
3: ja, klopt. Ja, precies.
4: Ja. En dan denk je van, oh shit.
0: Ja.
4: Die ligt er ook nog.
3: Ja.
4: En dan heb je weer een nieuw idee. Bijvoorbeeld bij een nieuw album. Ondertussen zijn er nog wel wat goede albums uitgekomen natuurlijk. En vooral in de coronaperiode is er heel veel muziek uitgekomen. En daar ben je wel blij mee. Want dan krijg je heel veel nieuwe, verfrissende dingen.
0: Ja. Ik heb zelf een keer een interview gehad met Christopher Johnson van Tyrion. En die zei ook, ik heb hier een harde schijf liggen. Daar liggen 40 onafgemaakte stukken met riffs en basismelodieën. Waar die in de loop der jaren, al die tijd dat Tyrion heeft bestaan, niks mee gedaan heeft. Waar hij zo af en toe eens wat uithaalt. En zeker, dit was een interview van voor de coronaperiode.
2: Ja.
0: En ja, in de corona konden ze natuurlijk heel weinig doen. En hij woont tegenwoordig op Malta. Dus en ze konden verder niet zoveel doen.
4: Er is wel een hele wave op Malta.
3: Malta, ja.
4: Ja, daar kennen wij ook wel wat gasten. Die,
0: ja, nou ja, goed. Hij heeft daar zijn studio. En hij nodigt ook iedere muzikant uit die waarmee hij wil opnemen. Die nodigt hij daar naartoe uit. Dus,
4: ja.
0: Vet, maar hoor. Even over jullie albumhoes. Je zei net dat de artiest uit Griekenland kon. Hoe zijn jullie bij die persoon gekomen?
3: Ja, via Tamme Oosterhaf. Hè. Die heeft onze plaat uitgebracht. Big Bad Wolf Records heet dat. En via hem zijn we bij Thomas gekomen. Thomas heeft ook albums voor Possessed gedaan. Albums voor Gravedigger.
4: Hyrex,
3: ja. En nou ja, we hebben hem een bericht gestuurd met onze ideeën. En hij heeft stap voor stap alles getekend.
2: Want ik zag inderdaad op de socials wel inderdaad van verschillende varianten terugkomen. Van
3: klopt.
2: In progress, verschillende dingen.
3: Ja, precies.
4: Ja, je hebt een idee en die stuur je dan op. En dan ja, komt in heel nauwe dingetjes komt dat wel weer terug, zeg maar. Ja. Dan krijg je eerst een kriebeltje. En dan denk je van ja, dit is vet, maar dit en dit moet anders. En dan, nou ja.
5: Het is pingpong.
4: Eigenlijk
3: had
4: het idee, de kleur van de LP. Hij moet blauw.
0: Ja.
4: Dat was het enige idee eigenlijk.
3: Ja, en gele letters.
4: Ja.
3: Ja. Ja.
2: Ja, maar dat vond ik ook wel tof als je ziet nu de gekleurd vinylversie, de blauw met zwart splatter. Zie je weinig, vind ik juist. En dat vind ik juist heel jammer. Vond ik juist heel gaaf bij jullie uitgave dat je zag van de LP past ook gewoon perfect bij de hoes.
3: Ja, precies.
2: Ja, het maakt gewoon één mooi
3: pakket
2: in de plaats van dat je inderdaad vindt, je hebt blauw met zwarte hoes, gele letters en roze vinyl of iets anders.
4: Ja, kan. Ja.
0: Ja. Ja. We gaan nog even een nummer draaien. Dit is Imminence en Crestfallen.

0: Prince en Crestfallen. Wij hebben een item in het programma. Dat weten de heren van Ed Moran nog niet. Maar dat is het item natuurlijk, de keuzeplaat. En vanavond mag Martien aftrappen. Waren het niet dat Martien helaas niet aanwezig is. Hij zit wel in de chat. Hij zit thuis lekker mee te kijken. Ik weet niet, ik kan even kijken of hij...
1: We hebben een deel Fratello Metallo. Dat is mijn keuzeplaat.
0: Oh, dat is jouw keuzeplaat.
1: Dat is mijn keuzeplaat.
0: Nou, goed, dan mag jij vertellen.
1: Ja, dat vind ik lief.
0: Ja, ik krijg ze altijd binnen van Martien en daar staan twee eigen keuzes in. Dus het is altijd even zoeken van wie is welke. Nee, inderdaad, die is voor jou.
1: Ja, nou, ik deze week weer in het thema van niet-Engels sprekende metal. Heb ik deze week gekozen voor een beentje, een apart beentje, Fratello Metallo. Dat is een kapucijnermonnik die uiteindelijk na een Metallica-concert de smaak te pakken kreeg voor metalmuziek.
0: Ja, broeder metal.
1: Ja, broeder metal kan je het vertalen. En die kwam met het idee, hoe breng je de jeugd dichter bij de heer door metalmuziek te maken? Dat was een idee. Bandje gevormd in 2002. Heeft in 2008 uit mijn hoofd hebben ze een album gemaakt, Mysterie. Daarna één EP'tje. En toen werd hij daarna door het Vaticaan mazaal op zijn vingers getikt. Van wat hij doet, kan niet. Dus daarna is eigenlijk het beentje ook weer uit elkaar gevallen, helaas. Dus daar was het weer zo over. Maar het is wel heel tof. Het is een heel tof beentje. Hij heeft een hele aparte vocalstijl. Dus bij deze, Vinere van Fratello Metallo.

0: Nou, leuk, zo'n zingende frater.
1: Ja, hè? Doe eens een keer wat anders.
0: Ja, geen probleem. Martien, die had in de chat ook nog even een vraagje gesteld. Ja, die had in eerste instantie gewoon richting Frank gestuurd. Maar ik denk dat het gewoon voor jullie allemaal een beetje geldt. Jullie komen uit Dokkum.
2: Ja.
0: Begrepen. Hoe is de metal scene daar? Is dat nog een beetje levend daar?
2: Friesland doet echt mee met top metal. Ja. Dokkum niet heel zeer, maar dan ga je meer richting Leeuwarden en zo. Maar ja, Terziele, Mauren, Deadspeak.
3: Altas,
2: Deadmod heb je dan. Ja, gewoon te gek. Een hele goede scene hebben wij bovenin.
0: Ja, en ook heel veel. Ja, er zitten daar volgens mij ook heel veel metal fans in Friesland.
2: Heel veel.
3: Ja. Het leeft.
2: Ja. Harde mentaliteit en harde muziek.
0: Ja, ik moet zeggen dat het hier af en toe in Flevoland een beetje...
2: Moeilijk.
0: Ze zijn er wel, ja. Maar wij hebben echt het idee dat ze liever thuis blijven dan dat ze uitgaan.
1: Nou, wat je hier heel erg ziet, is er zit ook een hele grote splits tussen het jongere publiek en het wat oudere publiek. En die mist ook elkaar. Toevallig laatst had ik daar met Ocean van Void of Metal daarover, dat moderne bands doen alleen Instagram, maar de ouderen zitten voornamelijk weer allemaal op Facebook. En dat loopt niet over in elkaar.
2: Nee. Nou, dat valt bij ons eigenlijk nog wel mee. Okay. En wat leuk is, bijvoorbeeld Neushoorn in Leeuwarden, die organiseert elk jaar
3: Crazy Metal Night.
2: En dat is op kerstavond, elk jaar. Maar dat is wel heel vet, want al die bands die dan... Het is een soort personeelsuitje daar. Al die bands die zie je dan. En op de avond spelen ook alleen maar Friese bands. Ja. 20 minuten in beide zalen. Dus je hebt iets van 10 bands of zo op een avond. Ah, dat is vet. En daar maak je ook de connecties. En zie je elkaar even weer. En dat is echt heel leuk.
1: Oké.
2: Ja.
1: Dat klinkt wel gaaf, ja. Dat is heel wat anders hier inderdaad. Want wij hadden in maart hadden wij hier een evenementje. We hadden Plus Minus. Heette die uit Almere? Ivory. En we hadden...
0: Opium Death Sticks,
1: inderdaad. En dan komt een groep, vast groepje, het Urk, komt er.
2: Ja.
1: Die komen dan gezellig altijd met z'n allen. Die komen nooit met z'n tweeën.
0: Nee.
1: En dan had je, ja, uiteindelijk 70 man had je krap in een poppodium waar 500 man in past.
2: Oh, ja.
1: En dan
2: ja.
1: krijg je wel heel van die mensen... Ja, die avond, ik heb de hele week gewerkt. Of
2: ja, slaap ik op.
0: Kom. Ja, precies, vonden wij ook. Maar goed.
2: Ja, maar op zo'n Freezy Metal Night... daar staan er gewoon echt 700 man. Hè?
0: Ja.
2: En daar mag er gewoon niet meer in. Dan is de deur dicht. Er staat er een rij ook van 50 tot 70 man voor de deur. Die staan te wachten op hun plaats.
0: Ja.
2: En dat is gewoon vet. En het was altijd gratis. Volgens mij de laatste keer €5 of zo... Maar ja, dat is toch vet. Ja.
1: Voor een evenement vandaag de dag is het als €5 helemaal niks.
2: Nee.
1: Die weet je tegenwoordig voor Nederland al een heel simpel bijna een budgetconcertje moet betalen voor een concertkaart.
0: Precies.
2: Ja, het is allemaal wel duur. Maar goed, als je lokale bands gaat zien, dan valt het meestal nog wel mee.
1: Ja.
2: En je support goed de lokale bands.
0: Dat is het belangrijkste, hè? Support je local scene. En dat is wat bijvoorbeeld de Loodzware Jongens doen, maar wat wij ook zoveel mogelijk proberen.
2: Ja.
0: Daarom willen wij ook altijd de bands het liefst bij ons in de studio hebben. Gewoon,
2: zeker.
0: Zodat ze gewoon open en vrij kunnen blijven praten. Want aan de telefoon vind ik het toch wat minder persoonlijk.
2: Ja, zeker. Ja. Maar het hele land heeft gewoon hele goede bands op het moment. Bijvoorbeeld in Eindhoven heb je Headless Hunter. Nou, dat is ook de gekke band. Die moet je gewoon live gaan zien. Want die gasten zijn echt heel goed.
0: Ja.
2: Ja.
1: Ja, maar ik denk een hele hoop, ook wat kleinere, hele toffe Nederlandse bands gaan staan ook 12 september natuurlijk. Wild Man Metal Fest in Dronten staan er ook een hele hoop bandjes waar ik van tevoren zelf, ik weet heel weinig, zeg ik eerlijk, van Nederlandse metal scene. En toch ga je die bandjes dan luisteren, nou ja, we zijn toch op het festival, dan ga je luisteren. Er zit wel hele vette shit tussen.
2: Ja, zeker.
1: Klopt.
2: Maar dat is ook meestal het gemak van de bezoeker. Ja, we kijken wel even.
1: Ja.
2: Maar ja, dan komt er toch wel, sta je op een gang een biertje te drinken, maar dan speelt er toch wel een hele vette band.
0: Ja. Goed, ik denk dat we nog maar even een nummer gaan draaien.
1: Ja,
0: goed. Dit is de band, deze is een oudje van Martien volgens mij.
1: Mm-hmm.
0: Vetrar Draugurin. Je gaat luisteren naar Hinterlands.

0: Triskelion uit Canada met een covertje van Pat Benatar.
1: Ja.
2: Heartbreaker.
0: Precies. Die. Ja. Ja, en nou zat ik met een vraag in mijn hoofd en dan ben ik het niet meer. Oh ja, jullie hebben natuurlijk aardig wat bandwisselingen gehad in, nou ja, aardig wat, maar in die korte tijd al.
1: Ja. Ja.
0: En nou heb ik wat research gedaan, Frank. Ja. Jij hebt al aardig wat dingen gedaan in de band.
1: Ja, zeker.
0: Want jij bent eerst van gitaar naar bas geswitcht.
1: Ja.
0: En daarna nog eens een keer naar zang.
1: Ja. Dus... wij waren 13 jaar. En we komen helemaal uit het hoge noorden. Dus vind ook maar eens iemand van die leeftijd die dit wil gaan doen en die van deze muziek houdt. Ja, dat is lastig als je die leeftijd... En we hebben geen bassist. Nou ja, goed, dan ga ik dat wel doen. En we hebben ook geen zanger.
3: Doen we ook wel.
0: Wie kan het beste zingen? Ja.
1: Wie heeft de grootste bek? Ja, die moet het gaan doen.
3: Maar dat was in het begin ook best wel lastig, hè? Want je zat wel boven de wc te kotsen.
1: Ja.
3: Als je gewoon bloed, hè? Ja, als je gewoon bloed aan het kotsen.
0: Ja. Dat is niet goed, dat is niet goed.
1: Nee, toen wist ik ook van, oké, zo moet het niet.
3: Dus.
1: En goed voor de techniek en ja. Maar ja, kijk, als je van 13 tot 19, zeg maar,
3: ja,
1: dan ga je echt door je hele jeugd eigenlijk heen. Hè? En dan maak je van alles wel mee. Maar hou vast, voor mij was altijd de band.
0: Mm-hmm.
1: En dat was echt te gek. Ja.
0: Dat kan een hele goede leider
1: maar
0: zijn.
1: Maar dan verandert er natuurlijk ook in die jaren heel erg veel.
0: Ja.
1: Hey, hoe je eruit gaat zien, waar je van gaat houden. Je kiest je eigen weg wat.
0: En, ja, maar ook omdat je zanger bent ook. Er verandert ook een hele hoop in je stem in die periode.
1: Zeker. Zeker. Een paar jaar geleden was het nog niet.
3: Piepstem, ja.
1: Altijd. En, ja. Ja. Nou is gelukkig wat ingedaald. Ja.
0: En hebben jullie allemaal les gehad? Of zijn jullie autodidact? Of hoe zit
3: dat? Ja, ik heb wel les gehad, ja.
2: Ja, ja, ik volg nog steeds drumlessen, zeg maar, voor de ontwikkelingen.
0: Ja.
2: Ja, dat doe ik eigenlijk al sinds mijn achtste. Dat ik drum en op drumles zit. Maar ook gewoon om de horizon te verbreden. Technieken te verbeteren en... zulke dingen.
0: Ja, dat is ook belangrijk.
2: Ja.
0: Ja. En jij?
4: Ik heb wel gitaarles gehad toen ik 10, 11 was. Op een gegeven moment heb je al die standaardakkoorden. Dus E, A en dan G. En dan kwam de F. En de F kon ik niet spelen. Want een F is een Barré-akkoord. En ik heb kleine handen.
0: Kleine vingertjes.
4: Dus toen was ik heel boos. En toen ging de gitaar aan de kant. Nou, en op een gegeven moment ga je naar de middelbare school. Je vrienden beginnen... ook muziek te spelen in één keer. Gitaar komt uit de kast of die krijgen ze van hun oom. En toen heb ik eigenlijk de gitaar opgepakt. Uiteindelijk sinds 2022 ben ik bij het Moran aangesloten. Toen ben ik gedegradeerd naar bassist. Dus ik heb les gehad tot het F-akkoord. En daarna heb ik alles zelf geleerd.
0: Oké. Maar ik vind het een beetje denigrerend om te zeggen dat je gedegradeerd bent naar de bas.
4: Nee, maar dat is een geintje.
5: Dat is vaak, meestal is het wel van een groep mensen komen bij elkaar. Wie kan het slechts gitaar spelen?
0: Dan ga jij bassen.
1: Wie kan geen F spelen? Dat was het
4: bezig. Ja, ik kon de F niet. Nu wel. Eén vinger.
0: Ja. Ja, goed. We hebben nog een heel uur te gaan.
5: Ja.
0: Maar goed, we hebben natuurlijk ook nog een keuzeplaat voor zometeen. Maar heb jij nog wat voor de jongen, wat aan de jongens kunnen vragen?
5: Ja, vooral, we hebben het natuurlijk al eerder gehad over het artwork over het algemeen.
0: Ja.
5: Waar komt het idee zo van het artwork vandaan? Komt het uit een lyric van een nummer? Of is het gewoon een idee gewoon dat komt gewoon op ons poepen van... hey, dit is vet? Of...
3: Nou ja, we wouden echt iets old schools. En we zaten met elkaar in de oefenruimte. En we hebben wat met elkaar... Ja, gebrainstormd eigenlijk.
1: En ook wel met de tekst gaat hij ook wel in mee.
3: Ja, ook.
1: Het is eigenlijk wat een aanval op het leven of op iemands leven. Het is voor iedereen weer een andere interpretatie als je naar het album hoort. Je krijgt nou bijvoorbeeld ook een review terug. En er staat gewoon heel duidelijk in... tegen de katholieke kerk.
3: Hoe dan?
1: Nooit gezegd. Nee. Maar nee. Ja.
3: Nee.
1: Ja, wel leuk. Maar dan neem je dingen mee, zeg maar, in die voor het albumcover. Maar ook, ja. We hebben ook de gast die de Thomas die dat getekend heeft, die hebben ook alle lyrics toegestuurd en de nummers. En dat die zich echt kon vinden in het album. Zeg.
3: Zijn eigen inbrengen, ja.
1: Ja.
5: Die ook een beetje inderdaad zelf een beetje weer een beeld kan krijgen van wat zou het moeten zijn, wat zou kunnen zijn, wat zou kunnen betekenen.
1: Ja, maar ja, kijk, hij is artiest. Dus hij weet beter van dat soort dingen. Kijk, ik ga ook niet tegen mijn tattoo-artiest zeggen van hey jong, dit moet even anders en dit, waarom doe je dit zo? Ja. En dan komt het natuurlijk nooit goed.
5: Nee, goed.
2: Gezien dat het album ook over haat gaat, vond ik wel dat het toepasselijk zou zijn dat er een bijl in kwam. Ja. Vandaar.
0: Allemaal ideeën die opgenomen zijn in het album.
5: Ja, zeker. Ja.
0: We gaan nog even naar een keuzeplaat. En die keuzeplaat is nu van mij. Ik mag als tweede. Ik heb gekozen voor een band. Ook deze had ik al gedacht dat ik die een keer had meegenomen. Omdat Tyler daar al een keer over begon. De band Gruesome. De band die verder gegaan is nadat ze als Death Tribute Band zijn begonnen.
5: De eerste?
0: De eerste Tribute Band, inderdaad. Maken hun eigen stijl. In de stijl van de albums van Death. Hè. Hun eerste album is gebaseerd op Leprosy. Hun tweede album op Spiritual Healing. En dit album, waar dit nummer vanaf komt, is gebaseerd op Human. Dus ik heb meegenomen het eerste nummer van dat album. Je gaat luisteren naar Condemned Identity. Tot zo.

0: op FM, DAB+, via alle providers en radiolelystad.nl. Dit is Radio Lelystad met het nieuws.
1: Suzanne de Vries met het NOS-journaal. Abdul B., de dader van de aanslag op de Pride in Berlijn, liep vrij rond omdat hij had beloofd om een deradicaliseringstraject te volgen. Zijn behandelaars hadden grote twijfels of het haalbaar was, maar zagen geen acuut gevaar. Volgens de behandelaar van B. werd er niet genoeg informatie uitgewisseld tussen verschillende diensten, dat zegt correspondent Gimbal Duk.
2: Zo gold voor Muke en zijn team dat hij bijvoorbeeld niet wist dat de antiterreureenheid B in de hoogste categorie van gevaarlijke figuren had ingedeeld. En bijvoorbeeld ook niet dat B twee neven heeft die bij terreurgroep IS zitten. En dat is vrij cruciale informatie.
1: Ander nieuws dan. In Utrecht hebben honderden mensen de slachtoffers van de aanslag op de Pride in Berlijn herdacht. Mensen kwamen bij elkaar op het Domplein, waar meerdere speeches waren van onder andere burgemeester Dijksma. Bij de aanslag in Berlijn kwam één persoon om het leven en raakte tientallen anderen gewond. In Rotterdam is voor het eerst iemand veroordeeld voor een wurgpoging nadat gebruik is gemaakt van een nieuwe onderzoeksmethode. De man probeerde vorig jaar thuis in Rozenburg zijn vriendin te wurgen. Als proef wordt er bij vermoedens van wurging gelijk een expert ingeschakeld om het slachtoffer dan meteen te onderzoeken, zodat er meer bewijs is tijdens een rechtszaak. En daardoor kon een forensisch arts bij de vrouw vaststellen dat ze was gewurgd. De man werd vervolgens door de rechter veroordeeld voor poging tot doodslag. Het Italiaanse parlement wil dat verslaafde gevangenen thuis hun straf uit kunnen zitten. Ze moeten dan vanuit huis een afkikprogramma volgen. Met de maatregel moet het minder druk worden in de Italiaanse gevangenissen. Critici zeggen dat het financieel helemaal niet mogelijk is om duizenden mensen thuis verplicht af te laten kikken. Het weer. Vannacht koelt het af tot een graad of 18. Morgen zonnig, met later meer wolken. Het wordt dan iets koeler dan vandaag. Dit was het NOS-journaal.
0: Het komende uur kun je luisteren naar Pas op Herrie.

0: welcome back.
1: Dit is Pas op Hedy.
2: Welkom.
3: Terug.
2: En we zijn er weer. We trapten af met... Het is een gelegenheidsproject. Het heet Summertime Sadness. Het is tevens ook de titel van het nummer. En het is een cover van Lana Del Rey. En uitgevoerd door de gitarist Anthony Vincent. En de zanger en multi-instrumentalist Dennis Pauna. En Dennis Pauna hebben we al een keer eerder wat van gedraaid.
3: Dat heb jij toen een keer, volgens mij, jouw keuzeplaat toen geweest, volgens mij?
2: Ja, of die van Martien, dat laat ik even in het midden. Dat weet ik niet meer. Maar die persoon, volgens mij komt hij uit Kroatië of Servië. In ieder geval uit die regio komt hij. En hij doet allerlei dingen met nummers... wat als Typo Negative dit nummer had geschreven? Bijvoorbeeld okay. House of the Rising Sun. Of meer van dat soort nummers. En die staan op YouTube. En dat doet hij verschrikkelijk goed. Want hij heeft, als je zijn stem ook hoort... het is net alsof je naar Peter Steele zit te luisteren. Maar ja, in dit geval dus een samenwerking samen met Anthony Vincent. Summertime Sadness.
3: Ja.
2: Singeltje.
3: Klonk aardig. Dus het zei mij helemaal niks. Maar ik zag ze, je zoekt de titel op, je krijgt naar Lana Del Rey. Dat ik denk, dat zal hem vast niet zijn.
2: Nee, was hem dus ook niet. daar trapten wij dus mee af. Dus ja. Dat is de eerste plaat van 2 uur. Dan weet je meteen samen...

0: Met eerste uur en nog even een plaatje zoeken. Ja. Hij is nog niet geweest, kan ik je vertellen. Dus je zult dit tweede uur nog even moeten luisteren.
1: Het Duivels Drie leuk.
0: Precies. We hebben nog steeds in de studio de heren van Admoran. Of Admoran. Hey. Or... we hebben al geconstateerd dat alles mag. Met betrekking tot de naam, als het maar duidelijk is. Afgelopen optredens. Waar hebben mensen jullie de afgelopen tijd kunnen zien?
2: Into the Brave Festival in Leeuwarden.
0: Uiteraard.
2: Dat is een hele vette. we hebben in het voorprogramma van Flats met Jetsm gespeeld. Begin juni. En we hebben 5 mei onze albumrelease op Bevrijdingsfestival gedaan. In Leeuwarden.
3: Je had het net over Peter Steele. We hebben het voorprogramma van Carnivore Edier gespeeld. Mm-hmm. Dat was ook heel erg tof.
2: Ja.
1: Moet ik zeggen, albumrelease doen op Bevrijdingsfestival.
3: Ja.
2: Ja.
1: Was daar een speciale reden voor? Want dat vind ik best een apart moment om een albumrelease show te doen. Vaak bevrijdingsfestivals vrij algemeen zijn.
3: Ja.
2: Ja.
3: Maar voor iedereen, denk ik. Mm. En ik snap dat het best heel moeilijk is als je nou een gezin hebt en alles erop en eraan en wat het allemaal kost. En er is ook heel veel te doen. Dus het was ook in ons eigen voordeel. Mm-hmm. Ja. Maar het is ook natuurlijk voor iedereen. Het leven is al zo duur en bevrijdingsfestival is gratis. Gratis toegang. Mm. En ja, wij zien dan ook best wel veel mensen die je anders niet gaat zien. Mensen die blijven hangen. Want het is de eerste Omroep Friesland podium. Daarna wordt het Neushoorn Heavy Stage. Dan komen er 3 metalbands elk jaar. Dus dat is wel heel tof geregeld in Friesland altijd. Want je hebt altijd 3 metalbands. En ook best wel grote. En wij mochten dit jaar openen. En ja, wat doe je dan? Dan ligt het album klaar. Ga je dan een aparte albumrelease doen? Nee. Kan het daar? Ja. En dan krijg je ook nog wat extra tijd. Dus altijd mooi meegenomen.
1: Ja. Ja, dan is het heel snel naar 1 plus 1 is 2.
0: Ja, nou, in dit geval 1 plus 1 is 3.
1: Ja. Nou, maar ik heb er denk ik nog niet eerder van gehoord dat een band dat doet. Denk je, op een bevrijdingsfestival doe ik mijn albumrelease. Maar het is wel gaaf om inderdaad een keer wat anders te doen. Je hebt inderdaad dat grote breed publiek wat er al is.
3: Ja. Ja, en ook een andere instap. Hè. Mensen die bijvoorbeeld Kraantje Papi gaan kijken, die op de mainstage staat. Daar staan wij dan dichtbij. Loop je langs. Hey, klinkt toch best wel. Of mensen die nieuwsgierig zijn. Hè? Even kijken bij die duivelse muziek. Wat
1: daar de boze jongens.
3: Ja, met die boze jongetjes. En wat gebeurt er dan? Nou ja, en die komen dan ook kijken. Maar dan achteraf. Dan, ja, we praten best wel veel met mensen. En dan, ja, ik had het niet verwacht. Maar ik vond het wel heel erg leuk. Ja. Nou, ja, maar dan heb je weer net even een andere invloed. Maar ook met ouders en met kinderen erbij, want ik snap dat sommige ouders niet met hun kind naar een show willen gaan. Door de moshpit, of dat het te druk is. Of
0: te hard.
3: Ja, precies. En dat is daar een hele mooie gelegenheid voor. Als je een groot gezin hebt ook, ja, goed, ga maar eens naar een concert. En vooral met een grote band, ja, dan ben je wel, moet je voor gaan sparen tegenwoordig.
1: Ja, dat gaat je gewoon je vakantiekosten tegenwoordig.
3: Ja, maar als je dan naar een bevrijdingsfestival toe kan gaan met je hele gezin, ja, dat is toch te gek.
1: Ja, dat moet ik zeggen. Ik ga elk jaar toevallig naar het Haltpop Festival. Dat is een punkfestival in nu in Zaandam, vroeger Assen Delft.
3: Ja.
1: Maar dat zie je ook. Het is een lokale community die komt met elkaar bij elkaar. Maar dat is ook inderdaad vandaag de dag. De mensen die je 10, 15 jaar geleden zag, komen nu met hele gezin. Kinderen met grote koptelefoons op.
3: Ja, ja.
1: Een kaartje kost je een paar euro voor Haltpop tegenwoordig. Vroeger was het gratis zelfs.
3: Ja.
1: En die komen nu met z'n allen.
3: Ja. En het belangrijkste, denk ik ook, voor de lokale bands dan. Dat er dan ook misschien nog wat geld over is voor een t-shirt of een cd die je heel graag wilt hebben. Of een LP, als je dat... En dat is voor de band heel erg belangrijk.
1: Ja.
3: Vooral, we hadden het er net nog even over toen we muziek aan het luisteren waren. Van ja, de meeste bands moeten toch van hun merch gaan bestaan. En dan is het wel mooi dat er nog wat geld over is daarvoor.
1: Jazeker.
0: En waar kunnen we jullie ergens binnenkort nog zien?
3: Ommen. 28 augustus spelen we in Ommen. Daar hebben ze een Metallica camp. Ga sowieso even kijken. Op de website. Je hebt een hele rij met bands. Dat is 2 dagen. En wij spelen dan de vrijdag. En dan doen wij een speciale cover set eigenlijk. We spelen dan ook nog in de Inner Self. Sepultura Tribute. En daar brengen wij de oldschool nummers van Sepultura, alleen Cavalera-periode, weer terug op het podium. En dat doen wij nou, omdat het Metallica Camp is. Wordt georganiseerd door een Nederlandse en Duitse fanclub van Metallica. Spelen we dan ook Metallica setlist. Dus wat Metallica nummers tussendoor en wat Sepultura en ons eigen spullen.
0: Okay.
3: Dus wel heel tof als je wilt gaan kijken. En ja, de line-up is echt, echt goed. Volgens mij staat er zaterdags Deadhead, Present Danger en dat soort bands. Dus ga zeker kijken.
1: In die zaal, die bikerclub?
3: Ja.
0: Kaluna.
2: Dat is het, ja.
1: Ben ik toevallig laatst geweest. Dus een hele gave zaal is dat.
3: Mooi.
2: Ja, oh, nee, ik ben benieuwd.
3: Het voordeel is, ze hebben de camping bij. Dus je kan blijven slapen. Ja. En ze hebben ook nog huisjes. Als je geen zin hebt om een tent op te gaan zetten.
2: Ja. Nou ja, en dan 29 augustus in Vlissingen, geloof ik.
3: Ja.
2: Met Inderzelf of Vlaardingen. Ja. Oké. Okay. Ja.
3: Net onder Rotterdam. Dus als je daar vandaan komt, dat is op strand. Dat is ook een hele mooie locatie. Ook hele toffe bands allemaal. Volgens mij Black Sabbath Tribute. Wij spelen dan Sepultura. Een hele setlist van volgens mij een uur.
2: Ja.
3: En
2: 5 september in Skum, Katwijk.
3: Ja.
2: Ook met Inderzelf en een tribute van Pantera.
3: Ja.
2: Ja.
3: Art of Pantera.
2: Yes.
3: En met dat Moran. Er staat natuurlijk nog wel wat op het lijstje. Maar mag nog niks over zeggen, helaas. Maar hou onze Facebook en Instagram of wat je dan ook maar hebt in de gaten. En dan kom je dat wel voorbij, hoop ik.
0: We gaan even een nummer van jullie draaien. Want we zijn toegekomen aan de tweede plaat van tweede uur. En dat betekent CD van de maand.
3: Ja.
0: Of album van de maand, moet ik zeggen. CD's noemen we tegenwoordig niet meer. We noemen het gewoon album. Jullie album, jullie debuutalbum, We Fight Back.
3: Ja.
0: En we hebben daar deze maand natuurlijk al de nodige nummers van gedraaid. Wat zou nou mooier zijn om af te sluiten met afsluiten van het album?
3: Zeker.
0: Dit is Ed Moran en We Fight Back.

0: Winter Sun en het nummer Beyond the Dark Sun.
1: Ja. Ook lekker.
0: Ja, lekker kort nummer ook van Winter Sun. Ik ben wel wat langere nummers van ze gewend. Maar...
1: Het is mij heel eerlijk de eerste keer dat ik Winter Sun hoor.
0: Oké. Okay. Ik heb zelf een langspeler met gekleurd vinyl, groen en wit. En volgens mij staan er maar 4 nummers op. En het is een dubbel aan.
1: Dus, oh, lekker.
0: 1 nummer per kant. Even kijken, waar waren we? Hier in de studio in elk geval.
1: Nou, we zitten nog met de jongens. Yes. Ik was nieuwsgierig. Je hebt het nu eerst albums uit, af, uit. Wat zijn de plannen nu? Al bezig met een tweede album voor het zicht gaan schrijven? Of...
2: Zeker. Ja, we gaan wel gewoon door. Ja, er moet nu gewoon vaart in komen. Er moet gewoon een lopend iets blijven natuurlijk. Dus we zijn alweer een paar keer in de oefenruimte zijn we aan het bouwen geweest met nieuwe nummers. En dan heb je dus die instantie ook dat er een bepaalde riffje ligt. En dan, dat is dan toch helemaal niet. Gaat dat weer aan de kant en pakken we gewoon weer een nieuw op. En ik heb mijn telefoon nog vol te staan met allemaal, conceptjes. En ik denk dat Klaas dat ook heeft. En
0: allemaal ideeën.
2: Max die heeft zijn diedeltjes op drums. Frank is bezig met teksten. En die teksten die geven natuurlijk weer een bepaald gevoel aan iets. En aan de hand van dat soort teksten kun je ook een riff schrijven eventueel. Wim, want een zanglijn is ook een riff.
0: Ja.
2: Voor ons.
0: Ja, natuurlijk. Dus, zang is ook een instrument.
3: Ja. Vooral bij Wiebe. Want dan... Ja, ik heb weer een vet idee. En dan krijg ik spraak mee. Goed. Hoe ga je dit dan spelen, ja?
2: Ik heb heel veel gigabyte aan audiomateriaal op mijn telefoon. En ik denk dat de helft daarvan echt neurien is. Ja. En dan doe ik een beetje... Dan heb je... En dan hoor je... En dat is dan de drum. En een beetje zanglijn dan.
3: Snap je? Ja, is goed.
1: Kom er van de week op terug.
3: Geen idee.
2: Ja.
1: Komt in de oefenruimte wel.
3: Ja. Ja, fuck heb je het over?
2: Ja, het werkt wel. Er zitten een paar dingen op Wii Fight Back. Dat komt wel echt daar vandaan. En dan ook niet alleen bij mij, maar ook bij de andere jongens. Thuis heb ik Cubase. Met een interface. Als ik dan een idee heb, dan neem ik dat ook wel eens op. Gooi ik daar een leuk effect overheen. En ik kan een beetje drums programmeren vanuit dat programma. Is ook wel leuk om te doen. En dan heb ik ook al een soort van basis. Ik heb het nog niet laten horen aan de jongens. Dus dat is nog een volledige verrassing. Maar dit is een nummer van 5,5 minuut. Dus
0: okay.
2: Misschien valt het in de smaak, maar we zijn druk bezig.
0: Het is in ieder geval langer dan wat jullie tot nu toe hebben uitgebracht.
3: Ja,
2: klopt.
3: Maar dat is wel vet, want heel vaak zit je in de oefenruimte... en dan er wordt nog net niet gezegd van... nou jongens, schrijf maar iets. En dat, dat gaat nooit werken natuurlijk.
0: Nee.
3: En dan ben je echt blij, en dat zeg ik uit de grond van mijn hart... dat je zo'n gast als Klaas in de band hebt... Want die gast, daar giet je 2 biertjes in, zeg maar. En daar komt alles naar boven.
0: Ja.
3: Met riffs en soms uit gekkigheden, zeg maar, speelt die nummer van ABBA. Maar daar komt daar dan weer een hele vette riff uit.
0: Kan.
3: En dat is gewoon sick. En we hebben dat ook met oude muziek. Hè. We mogen nou bijvoorbeeld die Metallica set gaan we coveren. Maar dat vinden we echt fantastisch. Mm. En dan voor de tijd is het meestal ook... dan zijn we wat aan het ouwen. En dan, als je ons nou voor een Kiss set gaat vragen bijvoorbeeld... dan spelen we zo een uur Kiss. Dat kan allemaal, dat vinden we heel leuk.
0: Okay.
3: En echt back to the roots, zeg maar. En daarvan uitschrijven. En dat is top.
2: Ja, nou kunnen we de mail in de gaten houden dus. Ja.
3: Come on, Gene Simmons.
2: Yeah. Come on.
1: Yeah. Ik denk dat je van ome Gene wel een rekening krijgt. Ja.
3: Ja,
4: dat denk ik ook wel.
3: Als je hem aan moet kijken al.
4: Hij van ons.
3: Ja.
0: Stuur gewoon een rekening terug.
3: Ja, ja.
0: We hebben het al een klein beetje gehad... wat de invloeden zijn natuurlijk van jullie als band zijnde.
3: Ja.
0: Maar waar luister jij persoonlijk nou bijvoorbeeld naar?
3: Dat is elk uur weer anders.
0: Je hebt niet echt één vaste... Echt een favoriet waar je...
3: Zeker Metallica.
0: Oké. Okay.
3: Ja, ik ben echt heel erg fan. Ik heb heel veel LP's en CD's, allemaal bootlegs. En natuurlijk ook de... Ik ben laatst nog in Londen geweest, naar Metallica. en naar Frankfurt. Dus ik ga wel, als ze komen, wil graag gaan kijken.
0: Okay.
3: Maar eigenlijk de muzieksmaak van, ja, gaat van Bruce Springsteen tot Slayer tot Elvis. En dan alles wat er tussenin zit.
0: Ja, precies.
3: Als het maar met muzikanten en instrumenten is gemaakt.
0: Precies.
3: Geen computer shit en weet ik veel. Nee. Wat door AI ingezet. Nee, dat is niet mijn ding.
0: Max?
4: Nou ja, mijn muzieksmaak is ook relatief breed. Ik luister ook heel veel naar Tigran Hamasyan. Dat is een jazz fusion toetsenist met jazz fusion drums. En ook met metal invloeden daar ook in. Vind ik vooral heel erg mooi, omdat ik dat bij drumles heel veel drum. En ik vind de Beatles zelf ook geweldig. Heb ik ook LP's van en platen. Maar ik vind ook wat wij zelf als invloeden gebruiken heel mooi. Zoals Pantera, Anthrax bijvoorbeeld, Exodus.
0: Mm-hmm.
4: Dus
0: en heb jij zelf ook nog een speciale favoriet voor jezelf?
4: Nou ja, Mike Portnoy en Neil Peart denk ik dat dat mijn favoriete drummers zijn in de progwereld. En Charlie dus Benante van Anthrax, die nu bij Pantera drumt, vind ik heel goed.
0: Ja.
4: En die oorspronkelijke drummer van Pantera ook.
0: Ja.
4: En ja, ik wel heel veel invloeden, zeg maar.
0: Oké. Okay. AI.
5: Nou ja, maar Kiss, dat is mijn is mijn band.
0: Ja, ja, ik zag het inderdaad al op je arm zitten.
5: Ja, klopt. Ja, nee, ik heb ze tien keer gezien. We zijn 3 jaar geleden naar de laatste shows in New York geweest. Ja, fantastisch. Dat is echt mijn ding. Ja.
0: Ja, ik ben zelf ook begonnen met Kiss. Dus ik kan me voorstellen dat er een bepaalde liefde naar uitgaat.
5: Ja.
0: Dus ik weet hoe dat zit.
5: Ja, fantastisch.
1: Maar dan is nu de belangrijkste vraag. Heb Vinnie Vincent Kiss gered?
5: Nee.
3: Nee. Die gast moet zijn bek houden.
5: Dat wou hij wel.
3: Ja. Je moet weer geld hebben.
5: Ja, hou het erop. Schrikkelijk figuur.
0: En Wieber?
2: Gojira,
0: ja, dat is jouw grote favoriet.
2: Gojira-fan. Ik denk dat het daar ook echt is begonnen bij mij. Ja, iedereen heeft het over Metallica en ik heb Metallica ook wel gehoord, natuurlijk. En The Sandman natuurlijk. Dat was heel lang geleden. Maar in de coronaperiode is voor mij echt metal begonnen. En dat begon met Silvera van Gojira, Hellfest 2016.
0: Ja.
2: En ik was gelijk verkocht, dus meer opzoeken.
0: Ook dat snap ik.
2: Meer metal erbij. Op een gegeven moment zat ik in Behemoth. Dacht ik, dit gaat... Oh, wauw. Dus ook wel sick. Maar dit is dan black metal? Oké. Okay, ja, kijk, je verdiept je steeds meer in metal. Op een gegeven moment kom je ook bij Heilung terecht. Folk. Germaanse folkmuziek. Vind ik ook te gek. Rituele muziek. Ja. Wadruna zit ik nu weer in. Sinds kort. Ik heb mijn periodes ook. Ik vind alles vet. Ik vind de Pavarotti vind ik ook leuk. Ik vind gewoon te gek. Ik vind muziek gewoon te gek. En wat Frank dus ook al zei. Met echte instrumenten. Met echte stemmen. Hart en ziel erin. Geen AI. Geen digitale dingen.
0: Precies.
2: En ja, ik vind alles wel vet. Favoriete band? Gojira.
0: Oké. Okay. Gaan we straks nog even verder praten, want wij moeten, het is half geweest, dus we moeten nog even een keuzeplaat doen. Dat is die van Martien.
1: Ja.
0: En jij hebt zijn verhaaltje voor je snufferd, geloof ik.
1: Ja. Martien heeft deze week gekozen voor Grasmooier. Een echte cultband uit het diepste Utrechtse underground circuit. Vind je online vrij weinig van. Weinig gepolijste bio's of grote Spotify-pagina's. Het is typisch een band die heel erg van mond tot mond reclame het heel erg heeft moeten doen. Even kijken hoor, het is puur satirisch perspectief. Allemaal een beetje extreem bekrompen, woede, boze burgers. En ja, punk-invloeden. Bands als Neuk en Hang Youth. En deze week heeft Martien gekozen voor het nummer Je stinkt een uur in de wind.

0: Nou, dat was de grasmaaier.
1: Grasmaaier.
0: Leuke plaat van Martien.
1: Ik ben wel benieuwd waar hij deze vandaan heeft. Dat moet ik de volgende keer wel vragen.
0: Soms dan komt Martien met platen aanzetten. Dan denk je van, inderdaad van, waar haalt hij ze vandaan?
1: Ja, van die bandje, je vindt ze gewoon niet op Discogs. Met gewoon nergens kan je ze terugvinden. Een tijdje geleden hadden we er ook een. We hele discussies hebben gehad van, waar komt die band vandaan? Kon ook op Discogs kon je alleen vinden. Ze hebben op een verzamelcd één demo-nummer staan. Meer ze niet te vinden over die band.
0: Nee.
1: Alleen maar een bandnaam en één songtitel.
2: Ja, leuk.
0: Jongens, als jullie zijn natuurlijk nu een jaartje of 10 bezig, denk ik. 12?
2: Ja.
0: Als, natuurlijk eerst als Sackback en daarna als Admoran. Maar zijn er nu al bepaalde dingen waar jullie... wat jullie absoluut nog eens een keer willen bereiken? Bijvoorbeeld, ik noem even een voorbeeld. Spelen met een bepaalde band. In het voorprogramma van een bepaalde... Ja, ik kan me voorstellen dat jij graag in het voorprogramma van Metallica zou staan.
2: Nee.
0: Oh, niet eens.
2: Nee. Ik vind, dat zou wel heel erg vet zijn. Maar iedereen die daar staat, wacht op één band. En dat is Metallica. En wat er tussendoor speelt, interesseert bijna niemand geen zak.
0: Nee.
2: Dus ik zou het veel vetter vinden. En dat is denk ik ook wel wat de drong van de andere gasten. Dat je gewoon die grote Europese festivals mag gaan doen. Graspop.
0: Wakken.
2: Hellfest. Nou is dat heel hoog gegrepen natuurlijk. Maar ja, goed, je hebt dromen. En die zijn er altijd om achterna te gaan.
0: Mm-hmm.
2: En ik denk dat veel vetter is dat je dat mag gaan doen... dat je in het voorprogramma van Metallica staat. Oké, je hebt in het voorprogramma van Metallica gestaan. Maar ja, who gives a fuck? Iedereen komt er toch voor Metallica.
0: Ja, heb je ook weer gelijk in. Heb je ook weer hartstikke gelijk in.
2: Ja.
0: En... Ja, wij hebben natuurlijk ook contacten met de Metal Battle. En daar is een van de prijzen natuurlijk dat je op Wakker mag staan. Hebben jullie wel eens met de Metal Battle meegedaan? Hè?
2: Zeker. En zelfs gewonnen.
0: Maar oh, zelfs gewonnen.
2: Door corona moest het weer overnieuw. En weet ik het veel. Het is altijd... Dat was gewoon niet goed geregeld in onze ogen.
0: Oké.
2: En dat was helaas. Maar daarna hebben we het nog wel een paar keer meegedaan. En dat was altijd leuk.
0: Oké.
1: Ik zie hier ook nog een vraag van onze Martien. Die vraagt jullie ook nog van... wat is het mafste of het leukste... wat je ooit tijdens een optreden meegemaakt?
2: Nou, ik weet dat we speelden toen met Megadeth... op een Veenhoop Festival. En zoals velen weten... is Dave Mustaine een mannetje van de regels. En... wij kregen bijvoorbeeld...
3: Zijn eigen regels.
2: Ja, zijn eigen regels.
4: Ja, precies.
2: Want hij heeft een heel boekwerk met wat gebeurt er als de aliens komen... en als er een wereldramp gebeurt, wat gebeurt er nou met mij? Nou, helemaal niks, je gaat gewoon dood. Maar wij mochten ook niet mee eten en dingen doen. En voor mij was het wel mooi, want onze bus die stond midden in de weg. En Dave Mustaine kon er niet langs. En ik was pist. Ja. En dat gaf goed gevoel.
4: Ja. Maar wat ook zo absurd was. Ze hadden een heel buffet voor die beste man daar. Ja, daar had hij geen zin in. Hè. Hij moest naar McDonald's.
2: Ja, hou maar met je. Die gast echt serieus.
4: Alles omgeregeld worden daar.
2: En wat daar voor eten stond.
4: Ja, dat was niet normaal.
2: Wat was een gezin daar blij mee geweest.
4: Afrika komt 10 jaar vooruit.
2: Ja, en hij kijkt daarna. Deze rotzooi hoef ik niet. Haal maar McDonald's.
4: Nee, echt niet.
2: Ja, goed, kom op. Geen respect meer. Maar ja, wel ook hele positieve, leuke dingen. Zoals laatst spelen met Flotsam en Jetsam. Nou, het zijn hele toffe, leuke gasten.
4: Ja.
2: Wij gaan ook veel naar concerten toe. Wij vinden dat gewoon heel leuk, maar ook heel erg leerproces. En dan kom je bijvoorbeeld de gast van Dead Angel tegen. Nou, dat is te gek als je die tegenkomt. Maar ook met mensen gewoon die bij een show komen. En die dan, soms komt er iemand van 65, een man. En die, ja, mag ik even met jou op de foto? Maar dat is een heel gek gevoel, zeg maar. Dat het komt steeds meer en... Ja, dat is wel heel erg tof aan het meer spelen. En daar gaat het eigenlijk om, bij ons. En wij vinden studio en show allemaal leuk en aardig. Maar live spelen, wat een gevoel is dat.
1: Ja, dat geeft echt gewoon een absolute kick.
2: Ja. Zeker. En vooral als je nou in een band zit... waar 4 jongens allemaal dezelfde richting op staan... het goed met elkaar kunnen vinden en gewoon als broers aanvoelen. En als je dan iets neer gaat zetten... wat jaren duurt eigenlijk qua schrijfproces en qua, nou ja, het album moet in elkaar, er moet geld voor zijn om dat te gaan maken. En alle ideeën moeten bij elkaar komen. Dan mag je live gaan spelen, bijvoorbeeld op Into the Grave. Nou, dat is al helemaal te gek dat dat mocht. En dan mag je spelen en dan is het goed en dan slaagt het. En dan is iedereen blij en dan, wow, daar geniet je echt van.
0: Ja, euforie, ja.
2: Ja.
3: Ja, op Into the Grave natuurlijk een signing sessie. Daar kregen we een uitnodiging voor. En ik heb gewoon ja gezegd zonder te overleggen met de jongens. Dus kijk, en Frank is daar niet helemaal fan van, dat weet ik. Maar het mafste is, we hadden om 4:15 afgesproken of zo. Dus wij lopen van het ene kant van het festival naar de andere kant van het festival. En er staat gewoon een rij. En dat hadden we niet verwacht. Dus okay. Dat zijn van die dingen dat kijk, dat was weer een verrassing. En het was een hele leuke verrassing. Want we hebben daar een kwartier gezeten. Maar we hebben enorm veel plezier met iedereen gehad. Het was super gezellig.
5: Het liep wel uit na een half uur.
3: Half uur?
5: Ja.
3: Oh, nou ja, zo snel ging het dus. En dan krijg je te horen, de merchandise uitverkocht. Wat?
5: Alles.
3: Ja. Dat was te gek. Into the Grave, alles was perfect. Het was mooi weer, het waaide een beetje. Maar het was perfect.
1: En je zou verwachten inderdaad als startend bandje dat je denkt van ja, wil jij mijn krabbel hebben? Dat je denkt dat je eigen band genoot met je krabbel geeft. En dat je denkt als startende band van ja, wie ja, komt er voor langs? En dat er dan zoveel mensen komen.
2: Dat was ook het ding. Ik zei tegen Wiebe, ik ga er toch verdorie niet in een tent zitten, man. Verdomme, we spelen in Leeuwarden en iedereen kent ons daar. En niet dat ik dat niet wil van... ik heb daar niks mee, maar gewoon van... ja, wie gaat er nou in zo'n tent zitten?
1: Weet je krijgt het gevoel dat je misschien daar een beetje van Jan Joker ziet.
2: Nou ja, een beetje uit de hoogte, toch? Dat je daar zit en kom gewoon langs, biertje drinken en dan veel plezier, toch?
3: Er was serieus een vrouw met een bontjas, die deed de bontjas uit. De kraag hier op de borst, daar moesten onze handtekeningen op. Dus dat soort gekke dingen, dat maak je dan ook weer mee. En dan komt er iemand met een plectrum. Nou, dan denk je, holy shit, een plectrum is klein. Ik heb een hele dikke stift. Nou, proberen. Ook leuk. Bateentjes hebben we uitgedeeld. ook allemaal handtekeningen erop. En iemand met een Into the Grave beker. Ik wil jullie handtekeningen erop. En het was gewoon heel leuk.
2: En het mooiste is dat Metal Fan, daar ging de meet and greet van uit. Die had 3 festivalposters. En ze hadden van elke dag, alle bands hadden daar een handtekening op gezet. En dat mochten wij ook dus gewoon gaan doen. Dus zo dicht mogelijk bij de gasten van Entrek, zeg maar, proberen we een handtekening te zetten. Ja, leuk. Ja.
0: Oké, we gaan nog even wat draaien van de band Destroy My Brains. Dus, volgens mij een redelijk nieuw nummer, want het staat op het nieuwe album van de heren, wat 14 augustus moet verschijnen. Dit is Destroy My Brains en OCI.

0: De band noemt zichzelf 156. Ik weet niet waar ze vandaan komt. Maar goed, de titel van het nummer was Swept From Under.
1: Yes.
0: Dus.
1: Dat klonk aardig.
0: Ja, je moet ervan houden. Ja. het is niet helemaal mijn ding. Maar dat zeg ik, wij draaien dat ook gewoon.
1: Ja, absoluut.
0: Jongens, is er nog iets wat jullie graag kwijt willen?
2: Ga naar lokale metal bands.
0: Ja. Oh, vind ik een hele goeie.
2: En koop wat merch.
3: Support your locals, inderdaad. Yes. 100%. Ja. Luister naar dit programma natuurlijk, elke week.
0: En andere metalprogramma's. Er zijn echt legio lokale metalzenders.
3: Support your local radio stations, denk ik.
0: Ook zoiets.
1: Ja,
0: ook een goeie.
2: Ja, en kom naar shows.
3: Kom naar shows.
0: Ja, blijf niet thuis zitten. Kom lekker.
2: Ja.
0: Ga uit.
2: Ja.
0: Ja, kost het een keer een paar eurootjes.
1: Ja. Ga een keer inderdaad naar een toffe, lokale, gave band. Niet een simpel tribute bandje. Dat kan je elke week zien. Maar ook gewoon een toffe, originele, lokale band. Want die hebben op dit moment echt de support van nodig.
2: Ja, en aan aanbod is er genoeg. Ja. Ja, er zijn heel veel goede metal bands tegenwoordig. En Pantera was ook een keer een lokale band. En die is ook uitgegroeid.
0: Ja.
2: Dus voordat je er €1000 voor gaat betalen, ga nou kijken.
0: Ja,
2: support die bands.
0: Precies.
2: En laat ze groot worden.
0: Ja. Ik wil jullie heel hartelijk danken dat jullie helemaal uit Friesland naar onze studio zijn gekomen.
2: Geen probleem.
3: Het was heel gezellig.
4: Bedankt. Zeker bedankt.
0: Jullie ook bedankt. Ik vond het ook heel veel succes met het album We Fight Back.
2: Thanks.
3: Thank you.
0: En veel succes met opnames voor het volgende alvast.
3: Helemaal goed komen.
2: Hou 28 augustus in de gaten in Ommen. Het ligt vrij centraal volgens mij, dus kom gezellig langs.
0: Ja.
1: Ja.
0: Wij gaan eruit met de band Insomnium. Je gaat luisteren naar Gleam in the Black. Tot volgende week.
1: Tot volgende week.

0: op FM, DAB+, via alle providers en radiolelystad.nl. Dit is Radio Lelystad met het nieuws.
1: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. Abdul B., de dader van de aanslag op de Pride in Berlijn, liep vrij rond omdat hij had beloofd om een deradicaliseringstraject te volgen. Zijn behandelaars hadden grote twijfels of het haalbaar was, maar zagen geen acuut gevaar. Volgens de behandelaar van B. werd er niet genoeg informatie uitgewisseld tussen verschillende diensten, dat zegt correspondent Gimbal Duk.
2: Zo gold voor Mukke en zijn team dat hij bijvoorbeeld niet wist dat de antiterreureenheid B in de hoogste categorie van gevaarlijke figuren had ingedeeld. En bijvoorbeeld ook niet dat B twee neven heeft die bij terreurgroep IS zitten. En dat is vrij cruciale informatie.
1: Ander nieuws dan. In Utrecht hebben honderden mensen de slachtoffers van de aanslag op de Pride in Berlijn herdacht. Mensen kwamen bij elkaar op het Domplein, waar meerdere speeches waren van onder andere burgemeester Dijksma. Bij de aanslag in Berlijn kwam één persoon om het leven en raakte tientallen anderen gewond. In Rotterdam is voor het eerst iemand veroordeeld voor een wurgpoging nadat gebruik is gemaakt van een nieuwe onderzoeksmethode. De man probeerde vorig jaar thuis in Rozenburg zijn vriendin te wurgen. Als proef wordt er bij vermoedens van wurging gelijk een expert ingeschakeld om het slachtoffer dan meteen te onderzoeken, zodat er meer bewijs is tijdens een rechtszaak. En daardoor kon een forensisch arts bij de vrouw vaststellen dat ze was gewurgd. De man werd vervolgens door de rechter veroordeeld voor poging tot doodslag. Het Italiaanse parlement wil dat verslaafde gevangenen thuis hun straf uit kunnen zitten. Ze moeten dan vanuit huis een afkikprogramma volgen. Met de maatregel moet het minder druk worden in de Italiaanse gevangenissen. Critici zeggen dat het financieel helemaal niet mogelijk is om duizenden mensen thuis verplicht af te laten kikken. Het weer. Vannacht koelt het af tot een graad of 18. Morgen zonnig, met later meer wolken. Het wordt dan iets koeler dan vandaag. Dit was het NOS Journaal.
0: Goedenavond. Dit is Radio Lelystad op 90.3 FM.

Welkom. Dit is Radio Lelystad op 90.3 FM.

0: FM, DAB+, via alle providers en radiolelystad.nl. Middernacht. Dit is Radio Lelystad met het nieuws.
1: Marnix Ampersen met het NOS-journaal. In de Spaanse exclave Ceuta is de afgelopen dagen een record aantal migranten aangekomen. Meer dan 1500 mensen maakten zwemmend de tocht vanuit Marokko naar het stuk land dat grenst aan Marokko, maar bij Spanje hoort. De lokale autoriteiten zeggen overrompeld te zijn door het ongebruikelijke hoge aantal. Waarom er nu zoveel migranten naar de exclave zijn gezwommen is onduidelijk. De brandweer in Zuid-Europa krijgt de grote natuurbranden daar nog altijd niet onder controle. Wel is de brand in de regio Gironde bij Bordeaux ondanks de hitte afgelopen dag niet groter geworden. Bij Valencia in Spanje blijft het vuur om zich heen grijpen. Voor de regio Madrid is er beter nieuws. De brand daar is onder controle en duizenden inwoners mogen weer terug naar huis. In Rotterdam is voor het eerst iemand veroordeeld voor een wurgpoging nadat gebruik is gemaakt van een nieuwe onderzoeksmethode. De man is veroordeeld tot een celstraf en taakstraf omdat hij zijn vriendin probeerde te wurgen. Bij de nieuwe methode wordt bij vermoedens van wurging direct onderzoek gedaan met een speciale camera bij de hals van het slachtoffer. Daardoor is er tijdens een rechtszaak meer bewijs. FIFA-baas Infantino heeft in een video de controversiële WK-plannen van de Wereldvoetbalbond verdedigd. Hij noemt het een unieke kans om de ontwikkeling van de sport een enorme impuls te geven. De FIFA wil een bedrijf oprichten dat het WK-voetbal moet gaan beheren en aandelen kan uitgeven. De FIFA kan dat zelf niet, omdat de bond een non-profit organisatie is. Het plan lekte gisteren uit en er kwam direct al veel kritiek op, onder meer van de UEFA, de Europese Voetbalbond. Het weer, vannacht helder. Het koelt af naar 16 tot 20 graden. Overdag eerst zonnig, later meer bewolking. In het zuidoosten in de middag kans op wat regen. Het wordt 22 graden aan zee en lokaal 34 graden in Limburg. Dit was het NOS Journaal.
0: Goeienacht, dit is Radio Lelystad op 90.3 FM.

Kijk en luister Radio Lelystad nu ook op tv, KPN 1395 en Ziggo kanaal 38. Voor overige providers kijk op radioledystad.nl.

0: op FM, DAB+, via alle providers en radiolelystad.nl. Eén uur. Dit is Radio Lelystad met het nieuws.
1: Marnix Ampersen met het NOS-journaal. De brandweer in Zuid-Europa krijgt de grote natuurbranden daar nog altijd niet onder controle. Wel is in Frankrijk de brand in de regio Gironde bij Bordeaux, ondanks de hitte, afgelopen dag niet groter geworden. Bij Valencia in Spanje blijft het vuur ongecontroleerd om zich heen grijpen. Voor de regio Madrid is er beter nieuws. De natuurbrand daar is onder controle. Duizenden inwoners mogen weer terug naar huis. Op het strand van het Duitse waddeneiland Noordernij is een eeuwenoud Nederlands schip ontdekt, melden Duitse media. Het gaat om een houten schip dat vermoedelijk zo'n 300 jaar geleden gebouwd is. De vondst is gedaan bij werkzaamheden voor het verleggen van kabels voor een windpark. Vermoedelijk was het schip zo'n 15 meter lang en 5 meter breed. Het vaartuig wordt nu onderzocht door Duitse archeologen. In de Spaanse exclave Ceuta is de afgelopen dagen een record aantal migranten aangekomen. Meer dan 1500 mensen maakten zwemmend de tocht vanuit Marokko naar het stuk land dat grenst aan Marokko, maar bij Spanje hoort. De lokale autoriteiten zeggen overrompeld te zijn door het ongebruikelijk hoge aantal. Waarom er nu zoveel migranten naar de exclave zijn gezwommen is onduidelijk. Voetbalbond KNVB veroordeelt het plan van de Wereldvoetbalbond FIFA om een nieuw bedrijf op te richten. Dat moet het WK gaan beheren en aandelen gaan uitgeven. KNVB-voorzitter Pauw zegt tegen Nieuwsuur dat hiermee een grens is overschreden en dat de Nederlandse Voetbalbond niet akkoord gaat met het plan. Ook de Duitse, Spaanse en Noorse voetbalbond hebben fel gereageerd. Komende dag is er een spoedoverleg met alle 55 leden van de UEFA. Het weer, vannacht helder, het koelt af naar 16 tot 20 graden. Overdag eerst zonnig, later meer bewolking. In de middag in het zuidoosten kans op wat regen. Het wordt 22 graden aan zee en lokaal 34 graden in Limburg. Dit was het NOS Journaal.
0: Goeienacht, dit is Radio Lelystad op 90.3 FM.

0: DAB+, via alle providers en radioledistad.nl. Twee uur. Dit is Radio Lelystad met het nieuws.
1: Marnix Ampersen met het NOS-journaal. De Amerikaan die 4 jaar geleden schrijver Salman Rushdie neerstak op een podium in New York is nu ook schuldig bevonden aan terrorisme. Volgens de jury steunde hij Hezbollah. De Libanese groepering is door de VS en ook Nederland aangemerkt als terroristische organisatie. De 28-jarige man zit al een straf van 25 jaar cel uit voor de aanval op Rushdie. Hij hoort in november welke straf hij krijgt voor terrorisme. Rushdie wordt bedreigd sinds zijn boek De Duivelsverse in 1988. De Amerikaanse immunoloog Anthony Fauci heeft bij een verhoor in de Senaat over de herkomst van het coronavirus vooral gezwegen. Hij wilde geen vragen beantwoorden, omdat volgens hem sommige republikeinen er alleen maar op uit zijn om hem in de cel te krijgen. De 85-jarige Fauci heeft een slechte relatie met president Biden. Om te voorkomen dat hij zou worden vervolgd, kreeg Fauci gratie van oud-president Biden. Maar volgens de Republikeinse voorzitter van de commissie kan Fauci wel vervolgd worden voor mijnheid, voor uitspraken die hij na de gratie doet. Op het strand van het Duitse waddeneiland Noorderrij is een eeuwenoud Nederlands schip ontdekt, melden Duitse media. Het gaat om een houten schip dat vermoedelijk zo'n 300 jaar geleden is gebouwd. De vondst werd gedaan bij werkzaamheden. Vermoedelijk was het schip zo'n 15 meter lang en 5 meter breed. Voetbalbond KNVB veroordeelt het plan van de Wereldvoetbalbond FIFA om een nieuw bedrijf op te richten. Die onderneming moet het WK gaan beheren en aandelen gaan uitgeven. KNVB-voorzitter Pauw zegt tegen Nieuwsuur dat hiermee een grens is overschreden en dat de KNVB niet akkoord gaat met het voorstel. Komende dag overleggen alle 55 leden van de UEFA over het plan van de FIFA. Het weer vannacht helder en niet kouder dan 16 tot 20 graden. Overdag eerst zonnig, later meer bewolking. In de middag in het zuidoosten kans op wat regen. Het wordt 22 graden aan zee tot lokaal 34 graden in Limburg. Dit was het NOS Journaal.
0: Goeienacht, dit is Radio Lelystad op 90.3 FM.